0: 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had een nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Funnix.
1: Oh yes!
3: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnix Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee!

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op na aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Van de koffer in de Funix Studio. Luister deze hele week naar Funix en doe

0: het uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: goedemorgen, maar zometeen Cat Neuf, kleine John Chavante. Stel, even fantaseren. Stel dat je op je app gaat, op je bankaccount, en je ziet op een gegeven moment 1 miljoen euro staan. Wat zou je doen? Wat is het eerste wat jij zou doen met 1 miljoen op je rekening? Dropt een NPO-luisteraar.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Show.
2: Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Wat zou je doen met 1 miljoen op je rekening?

0: Bare minimum fresh KM.
1: Phonics. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Vandaag weer, net zoals gisteren, gezelligheid, good vibes, lekkere muziek. En we gaan natuurlijk weer vijf van Fernando spelen. Dus je kunt je daar alvast lekker voor opgeven. Morgen een minuut, we gaan voetbalgerelateerde spullen weggeven. Dus wees alert en scherp. Het is donderdag. Dat betekent dat het WK gaat beginnen. Ja, scoren, scoren, scoren. Maar even iets anders. Stel, je kijkt nu in je app. Snap je? Je bent gewoon bij je bankaccount van ABN, ING, whatever bank waar je ook zit. Als je nu 1 miljoen op je rekening zou krijgen, wat zou je doen? Ik zeg je eerlijk, ik ga eerst kijken of het belastingvrij is. Heel belangrijk, dat niet opeens de belastingdienst zegt, ja maar, het is best wel een hoog inkomen, 50%, waardoor die 1 miljoen verdampt naar 500.000. Dus laten we gewoon zeggen dat die 1 miljoen schoon van jou is. Niet aangetast, ongerept, chillt gewoon daar zo. Wat zou je doen? Wat zou ik doen? 100% 2 hele luxe appartementen bouwen op Aruba. Allebei voor een kwart miljoen, heel mooi inrichten. Dan zou ik van die andere 5 ton, zou ik 250.000 daarvan, zou ik in allemaal ETF zetten. Dat zijn allemaal investerings- en beleggingsmandjes. En dan investeer je in de 500 belangrijkste, grootste bedrijven ter wereld. Dat zou ik doen. Dus dan zou het geld meer en meer worden. En van die overgebleven 250.000 euro, die zou ik zeg maar gebruiken om een nieuw bedrijf op te zetten. Een nieuwe studio te bouwen voor mijn eigen podcast. Zou ik een grotere studio bouwen. Waar ik gewoon en dat is geld op. Nou, dat is wat ik zou doen met 1 miljoen. Gelijk op. Donna, my sister, welcome back. Good morning.
8: Thank you, good morning. Ik klink nog een beetje verkouden, maar ik ben wel back at it.
0: Back at it. 1 miljoen, wat zou je doen?
8: Ik ga mijn moeder bellen en ik ga zeggen, waar wil je naartoe? Want we gaan. We gaan. En neem maar ook even mijn broertje mee. Dan neem ik ook even mijn zus mee en de kids mee. Er moet wel ook een au pair mee, want als de 3 kids van mijn zus meegaan, heb ik geen zin dat het allemaal chaos wordt. Maar met een miljoen kan ik wel ook vast ergens een au pair fixen. Dus die gaat ook mee. Wifey gaat mee. Jij mag ook een weekje langskomen. We gaan lekker op een wereldreis met z'n allen.
0: Oh, nice.
8: Na 2 weken mag je langskomen.
0: Ja, oké.
8: Als je aardig blijft, 3 weken. Nee, jij gaat ook gezellig mee. Gewoon lekkere family trip. Gewoon gezellig.
0: Leuk.
8: Gelijk weg, gelijk naar Schiphol Airport.
0: Leuk.
8: Maakt niet uit waar we gaan. Mijn moeder kiest wel. Het maakt niet uit. Ik ga gewoon weg. Heerlijk.
0: En dan gaan we naar al die overgebleven landen die je niet gezien hebt. Want je hebt er volgens mij 64 of 68 gezien.
8: Ja, 64.
0: 64
8: zo. Onthoud je alles zo goed wat ik zeg. Ik moet je nooit mijn bankrekeningnummer zeggen. Want je gaat het onthouden.
0: Maar wel nice, maar een wereldreis met je loved ones.
8: Ja, heerlijk. In ieder geval gewoon weg en ik betaal.
0: Okay.
8: Dat gaan we doen.
0: Okay.
8: We gaan eten op mijn kosten, we gaan drinken op mijn kosten. Ik denk dat die millie wel snel op is als ik het zo zeg. Ja. Maar in ieder geval is er genoten.
0: Prachtig, prachtig.
8: Heerlijk.
0: Je hoort het. It pays to be her family. Je gaat in ieder geval een mooi leven tegemoet. Luister even en laat even weten. Waar zou jij naartoe gaan? Wat zou je doen met 1 miljoen op je rekening? Nou, Donna zei al, reizen. En dan denk ik van ja, dan moeten we reizen. Dan zouden we eigenlijk ook naar Jamaica moeten gaan.

0: Wat zou je doen als je 1 miljoen op je rekening zou hebben? Donna was duidelijk. Zeg, luister, ik ga met de fam reizen. Ik zei gelijk investeren, want ik wil appartementen. Waardoor ik dus waarschijnlijk Donna en de hele familie en iedereen in appartementen kan zetten. Op Aruba.
1: Kijk, dat is waar je naartoe gaat.
0: Snap je? Investment in the island. Rescue van Animals of Dreezy.
1: Morning.
0: Good morning. 1 miljoen op je rekening. Wat doe je dan?
1: Ja, ik denk wat jullie beiden dan gaan doen, is een deel investeren en een deel reizen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus ik maak er een soort combinatie van.
0: En waar ga je naartoe dan? Ga je naar Aruba?
1: Onder andere. Ja, nee, maar ik moet daar, ja precies, Aruba, Curaçao, Bonaire, ja. Ik ben er nog nooit geweest. Ja,
0: oh, je gaat, als je daar eenmaal bent geweest, precies. Ga je nooit meer...
1: Daarom, ik hoor er echt alleen maar goede verhalen over.
0: Ja, mooie stranden, mooie mensen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus,
1: en dan ook een deel investeren.
0: Ja, ja. Ik zie dat mensen vooral Nederland uit willen. Kijk,
1: dat snap ik wel.
0: Ik zeg direct Loes uit Nederland.
2: Ja, kijk, dat is iets wat volgens mij echt bijna iedereen zegt. Want Diana zegt ook nog, eerst mijn moeder een huis geven. De moeders doen het heel goed en dan heb je een luisterapp. En daarna zelf op vakantie voor een paar maanden. Dus iedereen gaat gewoon weg.
0: Ja. Of investeren, want je ziet Casper ook. Investeren zodat ik nooit meer stress heb over geld, maar ook gewoon een dikke auto kan kopen.
2: Ja, je moet natuurlijk wel ook gewoon genieten. Je moet ook daar, als je een dikke bak gaat kopen, is er wel gelijk heel veel geld weg.
0: Ja, hè? Daarom kan je het beter leasen. Want zeg maar, kopen, een auto kopen van 3, 4, 5 ton, niet doen, man. Smeer het uit, man.
2: Ontspan. Ja, wat zeggen ze altijd? Van de waarde wordt al minder zodra je de garage uitrijdt.
0: Altijd. Dus het is eigenlijk de slechtste investering. Een auto kopen. Dat je letterlijk een miljoen er tegenaan gooit. Ik heb letterlijk misschien... Wat een grap is, je raakt er toch snel op uit. Uitgekeken. Ze kunnen best goed leasen voor een half jaar en zeggen...
2: Nou, als je een hele dikke bak hebt, ik weet niet wat Casper graag wil kopen, maar dan is het in ieder geval een goede investering voor zijn ziel, denk ik.
0: Was zijn ziel, ja. Die heeft ook wat investering nodig.
2: Ik denk dat ik hem wel op de Witte weer lekker zie rijden.
0: Heerlijk. Oh, ik denk gelijk aan eten als je zegt Witte de Witte.
2: Oh, echt?
0: Ja, die food daar zo, man.
2: Ben je nog op dieet? Kijk, ik ben een paar dagen ziek geweest, hè?
0: Wacht maar, Redskies. Ik ben gisteren voor het eerst naar Douwe Egmonds beneden gegaan.
2: Zonder mij. Dat vind ik dan wel echt heel jammer. Ja, hier word ik niet blij van. Dus ik moet elke keer als je bij mij bent, dan zit je hier wortels te vreten. En dan ben ik een paar dagen ziek, ga je weer gezellig taart eten. Dat is ons ding. Nou, dat vind ik echt niet leuk.
1: Nou, dan gaat hij vandaag gewoon weer met jou.
0: Ja, vandaag weer.
2: Ja. Twee taarten moet je dan eten. Ja, dat kan niet. Dat is verraad. Nee, dat kan echt niet. Ja, dat kan toch niet? En elke keer met mij, nee, ik ga niks eten. Ik ben op dieet. Dat kan echt niet.
0: Ik dacht dat ik je gisteren zou zien. Misschien is dat het ook.
2: Ja, maar ik was er niet. Dus je had gewoon met je fat ass boven kunnen blijven zitten. Want je zag me niet. Dus je had gewoon kunnen blijven zitten, hoor.
0: Wat gewoon gefetje. Zie je dat niet?
2: Nee, ik ga jou elke taart liefst wat je maar kan krijgen. Ik zit je echt te stoken. Ik ga je elke piece of cake die je maar kan krijgen.
0: Oh, met je fat ass.

0: baby girl.
1: Busy SFB met hup, hup, hup. Wat zou je doen met 1 miljoen op je rekening? Ja, we hebben Nigel aan de lijn. Nigel, good morning.
2: Goedenacht,
1: Fernando. Hey, goedenacht.
3: Goedemorgen.
1: Ja, want
3: Nigel, kijk, wij hebben het de hele tijd over dat we looser dan zouden gaan met 1 miljoen. Maar dat is Nigel al gelukt, want die zit op Curaçao nu, as we speak.
1: Oh, je woont daar?
2: Ja. Nee, dat niet. Ik ben meestal gewoon in Nederland, hè.
1: Ah, oké. Okay. Je bent daar voor WK-vibes gegaan. Je dacht, weet je wat, ik ben Curaçao is meer aan het WK. Ik wil daar zijn om het gevoel meer te voelen.
2: Ja,
1: of
2: ik ben eigenlijk meer voor iets verdrietigs hier geweest.
1: Oh, wauw.
2: Ja.
1: Wat dan?
2: Maar wat ik zou doen met 1 miljoen?
1: Oh.
2: Ja, mijn oma is eigenlijk overleden.
1: Oh,
3: sterkte. Gondoleerd, man. Sterkte.
2: Zo. Ja. Ja, maar wat ik zou doen met 1 miljoen op mijn rekening, ja, sowieso in de gaten houden hoeveel belasting ik moet gaan betalen.
3: Kijk, ja? Dit is het eerste slimme antwoord wat ik hoor. Wij slapen, Nigel is wakker.
1: We zijn allemaal bang voor de boys in blue.
2: Want zij komen je halen. Het eerste jaar komen ze je sowieso halen.
1: Het maakt niet uit hoe gangster je bent in life. De belastingdienst is iets meer gangster. Omdat die gasten lachen, sturen je overal waar je naartoe verhuist die blauwe enveloppen. En als je niet betaalt, komen ze je halen. En als het echt groot is, sturen ze de Fiat. Dus ja, ze
3: maar dan
1: vinden
3: heb je wel een mooie wereldreis gehad.
1: Ja.
2: Ja, er zijn nog landen waar ze niet uitleveren in Nederland, hè?
3: Kijk, zie ik waar? Zeg toch, Nigel is wakker.
1: Waar zijn die plekken dan? Waar worden we niet uitgeleverd?
2: Volgens mij Panama. Want er zijn ook heel veel gasten uit, zeg maar, oud-studenten die duo's schulden hebben. Die zijn allemaal gevlucht naar Panama en zo. Hè? Dus nu wil Nederland ook daar weer rekening mee houden. Dat ze die soort, oud-studenten gewoon ook kunnen uitleveren aan Nederland. Hè?
1: Zijn studenten die zijn gevlucht naar Panama?
3: Kijk, mensen met een studieschuld die zijn nu naar Panama gegaan, zodat ze het niet terug hoeven te betalen.
1: Oh, wauw.
3: Dus die zitten daar eigenlijk hun tijd uit om niet hun duo-schuld te hoeven
1: Ik wil zo iemand aan de lijn hebben. Ken je zo iemand die we kunnen bellen vanuit Panama?
2: Zover ben ik nog niet.
3: Nigel gaat niet snitchen. Nigel is geen snitch.
2: Hey.
1: Het lijkt me wel gangster om iemand te spreken. Ja, nee, maar dat is spannend. Als je aan het luisteren bent vanuit Panama, we willen met je bellen hierover. Crazy, ik had geen idee. Maar Panama, daar moet ik naartoe gaan dus.
2: Ja, dat onder andere.
3: Nou ja, eerst een miljoen. We gaan eerst een miljoen
1: regelen. We gaan eerst een miljoen en dan gaan we naar Panama.
3: Ja, precies. Nigel, we nemen je mee, ja? Thanks voor de tip.
1: Lobby.

0: zometeen Bad Bunny. Ja, die stoute konijn. Kom zometeen je speakers uit. Hier. Zonnig begin van de dag. Maar ja, dan komt Nederlandse taferelen. Later regen. 16 graden, ja. Reskeezy met de nieuws van Animals of Dreams. It was popping. Good morning.
1: Goedemorgen. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz. Maar ook verder weg, in voorsteden van Teheran bijvoorbeeld. President Trump had de aanvallen al aangekondigd. Hij wil zo Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt defensieminister Hegseth.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Iran zegt als reactie op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig te sluiten. En het land viel Amerikaanse bases aan in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten naar Nederland gekomen. Vooral Duitse en Chinese studenten kiezen minder vaak voor bijvoorbeeld een jaartje Amsterdam, Utrecht of Groningen. Dit studiejaar staan bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven. Dat is iets minder dan vorig jaar. Vanuit India en Spanje komen er juist wel iets meer studenten het studentenleven hier proeven. Bij buitenlandse studenten is en blijft Amsterdam de favoriet. En vandaag is het zover. Na maanden van voorpret, trainen, oefenpotjes en voetbalsoaps gaat het WK losbarsten in Canada, Mexico en de VS. Vanavond staat de openingswedstrijd op het programma tussen Mexico en Zuid-Afrika in Mexico-stad. Het Nederlands elftal begint zondag aan het toernooi. We nemen het dan op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat de geblesseerde keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat rijdt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: Ja, Memphis is ook nog steeds niet helemaal fit. Dus het lijkt erop dat Malen in de spits gaat beginnen. Hij scoorde niet in de twee oefenduels. Maar Koeman zegt dat hij nog steeds vertrouwen in hem heeft.
0: Fernando. Ja, we hebben vertrouwen in Oranje. Dat moet goed komen.

0: On me. Heel veel liefde voor goede doelen. Nou, je weet sowieso, Don en ik zijn sowieso mensen die graag anderen helpen. Maar ik heb me sinds kort aangesloten als ambassadeur van het Armoedefonds.
1: Nando, ik heb iets gemist volgens mij. Want ik was even een paar dagen ziek in bed. Dus ik zat ook niet echt op sociale media. Ik was even helemaal van de radar. Gelukkig zit ik weer een soort van rechtop. Ik hang wel een beetje in de stoel, maar maakt niet uit. Maar ineens zie ik jou iets vertellen over rugzakken. En toen dacht ik, ik moet hier even meer over weten. Want ga je rugzakken uitdelen? Wat is het precies?
0: Nou, het is een actie van het Armoedefonds. Ze worden ondersteund door RTL Boulevard. Ik werd dus een paar weken geleden gebeld en gevraagd van, we zoeken een ambassadeur voor het Armoedefonds. En je hebt je al jaren ingezet ook om mensen te helpen, mensen die minder hebben. Dus wij zien een perfecte match. Wat vind je ervan? Ik zeg, hell yeah, let's go, let's do it. Maar je moet voorstellen, in Nederland hebben 1,7 miljoen mensen het financieel zwaar. Er leven 551.000 mensen in armoede. En nog eens 1,1 miljoen mensen hebben een inkomen net boven de armoedegrens en hebben weinig tot geen spaargeld. Dit zijn gegevens die zijn genoteerd. Waarschijnlijk zijn er nog meer mensen waar we niet vanaf weten.
1: Ja, dat mensen natuurlijk ook uit schaamte misschien niet alles vertellen.
0: Ja, dus, en dan moet je ook nog eens voorstellen dat er in elk klas minstens 1 kind opgroeit in armoede. Nou, dat brak mijn hart. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we daarvoor doen? Er zijn kinderen die niet in staat zijn om met nieuwe schoolspullen naar school te gaan. Dus geen rekenmachine, geen agenda, geen pennen, geen schriften. En, of niet eens een rugzak. Er is zelfs een verhaal van een jongen die ging met een plastic zak naar school. En die werd gewoon gepest op school. En hij heeft het Armoedefonds toen een rugzak voor hem moeten kopen. Zodat hij zich beter kan voelen. En zo zijn er meerdere van dit soort heftige verhalen. En het raakte me zo dat ik dacht, weet je wat, ik ga me hiervoor inzetten. Dus ik ben maandag aangeschoven bij Boulevard om rugzakken in te zamelen. Dus 10.000 rugzakken, daar streven we naar. En die 10.000 rugzakken bevatten allemaal een pas ter waarde van €50. En van die €50 kan elk kind zelf schoolspullen halen. Dus een schoolspullenactie.
1: Dus het is zeg maar, als je dan steunt met een rugzak, dan is het niet alsof je thuis gaat kijken van, heb ik nog een rugzak over? Maar dan zorgen zij dat er een rugzak komt en dat die rugzak gevuld wordt. Is dat hoe ik het begrijp?
0: Juist, en het mooie is dat het Armoedefonds werkt samen met lokale instanties. En die lokale instanties hebben beter zicht op welke beginnende brugklasses daar behoefte aan hebben. Dus ze hebben een hele lijst in hun database met mensen die ze kunnen helpen en moeten helpen. Dus als wij 10.000 rugzakken inzamelen, dan zamelen we eigenlijk zeg maar allemaal pasjes in van €50. Waarmee die kinderen gewoon hun schoolspullen kunnen kopen.
1: En hoeveel kost het voor iemand als hij het steunt, zeg maar?
0: Als die... Nou ja, als je gewoon €50 kan missen, dan heb je €50. Kan je minder missen, is ook goed, want elke kleine bijdrage heeft een grote impact.
1: Tuurlijk.
0: Dus, maar we hebben al meer dan 7000 rugzak al.
1: Geweldig zeg. En ik zag ook een heel mooi voorbeeld van jouw moeder, dat je had gezet in dat filmpje. Dat je moeder namelijk zei van, nou, neem maar wat extra's mee voor een kind in de klas die dan zelf ook niet iets te eten heeft of iets extra's mee kan nemen. En zo gaf mijn moeder bijvoorbeeld altijd, als ik op een gegeven moment uitgekeken was op kleding, dan gaf ze die kleding altijd aan, ook aan kindjes in de klas die bijvoorbeeld niet daar extra centjes voor hadden om dat te kunnen kopen bijvoorbeeld.
0: Mooi.
1: En mijn moeder was ook een single mom, dus zij moest ook, ze heeft ook momenten gehad dat ze moest knokken, maar ik heb ook van haar geleerd om altijd op een manier weg te geven. Al is het inderdaad een extra bordje eten, of al zijn het net bepaalde schoentjes die je zelf niet meer past. Weet je, sommige mensen laten ze op zolder staan en soms vergeet je ze. Want dan denk je, ik ga ze nog wel ooit weggeven of ik zet ze ooit ergens neer. Maar het kan voor een kind echt heel veel verschil maken als hij dan toch weer net even andere dingetjes heeft om aan te doen bijvoorbeeld. Klopt. Want precies wat jij zei, dat stukje pesten. Je weet hoe meedogenloos kinderen zijn. Dus als je op een gegeven moment een kindje hebt die bijvoorbeeld trui heeft met gaatjes of zo, of wat dan ook, weet je wel. En stel je kan het op een manier missen. Geef lekker een zak met kleding mee en geef lekker iets mee wat je zelf niet meer draagt. Dat kan ook al veel verschil maken. Maar super mooie actie.
0: Ja,
1: echt geweldig.
0: Thanks man. Ik vind het leuk om te doen. En mensen kunnen rugzak sms'en naar 7171. En dan krijgen ze een link en dan kunnen ze gewoon zelf doneren wat ze willen. Dus dat is what I've been doing these past days.
1: Nou, je hebt niet stilgezeten.
0: Nee. Ja, dat is

nieuwe tunes ontdekken natuurlijk in de morning. Don't get it twisted. Check en volg daarom die playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify, baby. Keep it.

0: Bransky Easy.
1: Ja, het WK staat op het punt te beginnen. De grote FIFA-baas heeft gisteren een persconferentie gegeven. En daarin vertelde hij ook waarom de voetbaltickets zo duur zijn. Dat hoor je zo.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi.

0: phoenix.nl. Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.
1: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Phoenix Visa. Deze clip is 24 uur.

0: volg jij ons ook al?
1: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Where do we go? Nou, kan je sowieso zeggen, we gaan zo 5 van Fernando spelen. Dus durf je dit aan? Stuur dan nu via de NPO luisterapp. Zal ik de kwalificatievraag zeggen of zal ik gewoon zeggen? Wat zal ik doen, Donna? Zal ik ze zeggen? 5 van Fernando. Zal ik dat doen of zal ik het laten?
1: Nou, maak het makkelijk voor ze. Laat ze gewoon 5 van Fernando sturen.
0: Stuur gewoon 5 van Fernando via de NPO luisterapp. Ik dacht misschien gewoon...
1: Nee, die vragen komen later wel.
0: Oké, gewoon later wel.
1: Toch?
0: Riz Keezy heeft een hele belangrijke topics voor haar. Heel veel... The Queen of NOS op Dreezy, what's poppin'?
2: Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Op verschillende plekken in Iran werden vannacht explosies gemeld. Als reactie sloot Iran de straat van Hormuz opnieuw helemaal. President Trump kondigde gisteren al de zware aanvallen aan op Iran, zei defensieminister Hexet.
3: CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So.
2: En dus viel Amerika opnieuw Iran aan. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit en heeft Amerikaanse bases aangevallen in Jordanië, bij Bahrein en Kuwait. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest. Rond 4:15 ging er een explosief af. Daar raakte volgens de politie niemand gewond, maar er is wel veel schade aan een geldautomaat. Of er iets is gestolen, is niet bekendgemaakt. Een man mag nooit meer aan het werk als verpleegkundige vanwege alcoholmisbruik. Hij was anesthesiemedewerker in de zorg, maar werd ontslagen omdat hij pijnstillers had gestolen. Daarna ging hij in de zorg als zelfstandige aan de slag. Daarbij ging het een paar keer mis. Zo deed hij zich voor als EHBO'er bij een evenement waar hij onder invloed was en legde hij een infuus aan zonder dat dat mocht. En vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. FIFA-baas Gianni Infantino gaf daar gisteren een persconferentie en ging in op de problemen rondom het toernooi. Bijvoorbeeld met het Iraanse team dat voorlopig Amerika niet in mag en daarom in Mexico traint.
4: Sometimes we manage, other times not. You know, I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that.
2: Ja, hij ging ook in op de torenhoge prijzen van de WK-tickets.
4: When we put these tickets on sale, they go on the secondary market and they are sold for a much higher price. And where would the money go then? To those who organize secondary market or black market activities and not to football.
2: Vanavond om 9:00 trapt Mexico af tegen Zuid-Afrika. Nederland komt zondagavond in actie tegen Japan. Krijg je nog het weer? Het is op veel plekken zonnig vanochtend, afgewisseld met bewolking. Vanmiddag komen er wat buitjes aan vanuit het westen. Het wordt 15 tot 17 graden.
0: Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
5: Fernando.
0: It's a good vibes only, baby, right?

0: iets. Ik ben bijna jarig.
1: Hey.
0: Volgende week ben ik jarig. En als je bij jezelf denkt van ik heb nog wat inspiratie nodig voor een verjaardagsfeestje. Ik ben me toch ergens op een birthday geweest.
1: Oh.
0: Ik snap niet dat het mogelijk is, laat ik het zo zeggen. Ik was vorige week ben ik geboekt. Ik moest ergens optreden in Mallorca. En ik kende heel die mensen niet. En ze zeiden, kom gewoon naar dit kasteel. En dan zorg maar dat je wat dope nummers hebt. Er gaat een band staan en dan komt het goed. Dus ik dacht oprecht nog bij mezelf dat het misschien een bruiloft was waar ik naartoe ging. Want ik kom naar een kasteel, heb wat nummers ready. Oké, dus nou, ik er naartoe. Dus ik zie een mega groot kasteel. Overal rozen die worden neergezet. En een heel groot podium met een band erop. Dus ik stel me netjes voor aan die mensen. Hi, ik ben Donna. En ze keken me al wel aan van, oké, wat kom jij doen? Maar goed, ik ben Donna. Ja, we gaan zo soundchecken. Oké, dus ik blijf wachten. Ineens word ik gebeld door die organisatie. Ja, waar ben je? Dus ik zeg, ja, ik sta bij de band. Bij welke band? Ja, voor. Nee, we hebben 5 bands vandaag. Dus je moet even naar de binnentuin van het kasteel. Want daar treed jij op. Dus ik dacht, wat is het? Wat is het? Dus ik naar die binnentuin lopen. Ook weer overal bloemen, tafel, 50 man crew. Wat bleek nou? Het was geen bruiloft. Het was niet eens iemand uit Spanje. Een of andere rich-ass Swedish man. Die werd 40 jaar oud. En die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga 290 vrienden overvliegen van Zweden naar Mallorca. Ik ga ze naar een kasteel brengen. Ik ga 5 bands uitnodigen. Ik ga een chef-kok regelen. Ze krijgen een 6-gangen menu.
1: Wow.
0: En van 's ochtends tot 's avonds laat entertainment. Nou, ik ben op heel veel plekken geweest in mijn leven. Maar zo'n feestje heb ik in mijn leven nog nooit gezien. Het was zo crazy. Ik zat echt bij mezelf te denken. We hebben het natuurlijk al gehad over wat zou je doen met 1 miljoen. Hoe vet is het? Als je gewoon, kijk, ik zat te denken. Oh, ik ga mijn familie laten barbecuen thuis volgende week.
1: Ja.
0: En ik ga lekker uitpakken, want ik ga goed vlees halen.
1: Ja.
0: Deze man dacht, ik vlieg iedereen over. En ik ga gewoon 5 bands organiseren. Zo crazy.
1: Ja, it's fuck you money.
0: Ja, dat is lekker hoor.
1: Ja, man.
0: Kijk, weet je wat ik dan wel weer nice vond? Dat sowieso hoe goed natuurlijk alles geregeld was en ook voor zijn vrienden. Maar hij had heel groot in de voortuin, zeg maar de kasteeltuin staan, dat hij geen cadeaus wilde, maar een donatie aan een goed doel. Dat vond ik heel nice.
1: Wow.
0: Dat vond ik heel dope. Dus ik dacht, ja, ik mag jou.
1: Wauw. Dan is hij echt rijk.
0: Maar zou jij ooit, als je zoveel geld had, ook echt zo'n feest geven? Want kijk, ik hou van feesten geven, maar jij viert volgens mij een verjaardag niet eens.
1: Nee, ik zou, misschien hoe ik het zou doen is, dan zou ik een concert geven in de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: Artiesten boeken. En dan kids die zeg maar niet de mogelijkheid hebben om naar dat soort dingen te gaan.
0: Ah, leuk.
1: Dan daar laten komen.
0: Dus je zou eerder een event geven. Maar goed, het kan ook en-en. Want ik bedoel,
1: zeker.
0: Je eigen mensen, zou je die ook, nou, je bent
1: niet echt kerst in een box of zo. Maar,
0: ja, je houdt die echt van feestjes geven.
1: Nee, omdat ik, ja. Kijk, ik vind het wel heel mooi wat deze guy doet. Want weet je wat hij namelijk doet? Hij laat zeg maar zijn invloed. Daar zocht hij dat er iets goeds mee gebeurt. Dus
0: ja, precies.
1: Hij heeft waarschijnlijk ook rijke vrienden. Dus die rijke vrienden die dan komen, die gaan dan ook iets doneren. Bijvoorbeeld ook met die Amsterdam Dinner. Die georganiseerd wordt door Roel Veldmeijer. Dat is bijvoorbeeld om AIDS awareness zeg maar, te brengen. En wat hij dan doet is, al zijn BN'er vrienden, maar ook zijn netwerk. Ik zat aan tafel met de mensen van Boels, die al die verhuurdingen hebben. Die zijn schathemeltjes rijk, super lieve mensen. En die komen daar gewoon om hem te supporten, maar ook de cause van zijn hele business. En dan dacht ik van, dat is tof als je met je netwerk. Kijk, dit helpt ook. Hij heeft me daar 2 keer uitgenodigd en ik ben nu namens mezelf over hem aan het praten. Dus het werkt. Als je dus mensen en je netwerk inzet, het helpt ook met je cause.
0: Kijk, nou was zijn cause een leuk feestje vieren.
1: Ja.
0: Want dit was natuurlijk geen goede doel-event. Hij wilde gewoon lekker zijn verjaardag vieren.
1: Ja.
0: Maar het heeft mij wel geïnspireerd van, oké, ik dacht,
1: hij heeft me daar 2 keer uitgenodigd en ik ben nu namens mezelf over hem aan het praten. Dus het werkt. Als je dus mensen en je netwerk inzet, het helpt ook met je cause.
0: Kijk, nou was zijn cause een leuk feestje vieren.
1: Ja.
0: Want dit was natuurlijk geen goede doel-event. Hij wilde gewoon lekker zijn verjaardag vieren.
1: Ja.
0: Maar het heeft mij wel geïnspireerd van, oké, ik dacht misschien, ik ga gewoon een extra stukje biefstuk halen.

0: voor Fernando.
1: Ja, man! Ja, man! Vijf voor Fernando, je kan het spelen. Kun je me vijf woorden laten raden in 30 seconden? Fatima was gisteren next level, hè. Die is echt goed. En ik hoor je al denken, ja, maar ik ben beter. Nou, als dat zo is, geef je dan op. Stuur het nu via de NPO-luisterapp. Vijf voor Fernando. Stuur het even op. Ik zie Mike, die stuurt gelijk. Ja, Mike heeft vorige week ook meegedaan. Dus stuur gewoon door via de NPO-luisterapp. Als je het aandurft. Wil jij een gruwelijke mok winnen? En die mok, oh ja. Zo fanatiek ben ik. Ik slag gewoon op de muis. Luister, als jij een gruwelijke mooie mok morgen wil winnen, dan moet je gewoon vandaag gewoon Fatima verslaan. Want als je haar niet verslaat, gaat ze morgen door. En dan heeft ze op een gegeven moment ook een hele unieke morningshow mok. Dus, wees scherp, wees alert. En doe mee. Stuur 5 of een ander via de N.

0: seconde. Als dat sowieso is wat je voelt en dat zit in je lijf, go get it. Vijf van Fernanden is het spel waarbij je letterlijk woorden als bluetooth uit de lucht kan halen en mij moet overtuigen met die woorden. Maar ja, we hebben twee kandidaten. Donna, wie hebben we?
1: We hebben Fatima en Donovan.
0: Fatima en Donovan!
2: Good morning, good morning.
0: Zo, Fatima is aan het slopen. En Donovan dacht, hey, luister dan, ik ga slopen. Donovan, we gaan met jou beginnen. We laten Fatima even als champion even kijken van wat je gaat doen. Dus ben je ready? Pressure is on.
2: Oh ja, ik dacht eerst op ladies first, maar ja, let's go.
0: Go!
2: Ja.
0: Dat betekent beginnen. Dat klinkt niet best, bro.
1: Donovan, zeg iets, zeg iets, zeg iets.
0: Bro, dat klinkt niet best. Je zegt helemaal niks.
2: Laat Fatima even beginnen.
0: Bro, maar je hebt... Nee, bro, dat kan niet, bro. Kijk, ja, kijk. Bro, je bent... Ja, je hebt nu nul.
2: Nee.
0: Kijk, Fatima lacht je gewoon uit.
1: Fatima, die denkt, dit is een top tegenstander.
0: Fatima, wat vind je hiervan?
1: Maar wat gebeurt er nou? Donovan, had je een blackout?
2: Ja, maar ik ben vooral...
1: Shit. Nee, ja, kan gebeuren, kan weet gebeuren. Je? Misschien heeft Fatima er ook nul.
0: Misschien heeft Fatima ook een blackout.
1: En dan krijgen we een benaderingsvraag. Ja. Dus je weet niet hoe, in dit spel hoe het leven
0: kan alle kanten op gaan, Donovan. Maar nu gaat Fatima. Fatima?
3: Yes.
0: Are you ready?
3: I'm ready.
0: Go!
3: Een fastfood broodje met vlees wordt verkocht bij de McDonald's.
0: Hamburger.
3: Ja. Muziek in de auto komt uit de...
0: Speaker.
3: Ja. Als je muziek op Spotify bij elkaar zet, dan maak je een...
0: Playlist.
3: Ja. Rauw Hollandse vis die je in je mond zou laten glijden.
0: Mossel.
3: Nee.
0: Fuck it. Mossel, ga hem... Fuck, augurk! Fuck, dit! Shit, man!
3: Oké,
0: okay,
3: een haring. Wat
0: was het dan?
1: Een haring. Zelfs Donovan was kalmer en die had er nul. Je hebt er gewoon drie, dus je moet zo te gillen, hoor.
0: Nee, maar ik wil het goed doen, toch?
1: Je hebt het hartstikke goed gedaan, je hebt er drie.
0: We willen er vijf.
1: Nou, daar krijgt Fatima morgen weer de kans voor.
0: Fatima, je hebt gewonnen. Donovan, ze heeft gewonnen.
2: Ze heeft gewonnen.

0: Ja, dankjewel. Ja.
1: Morgen, ik krijg ook felicitaties voor Donovan. Morgen same time, same place. En dan gaan we voor die mok. Dus als je ook mee wilt doen, stuur dan 5 van Fernando op via de NPO Luister app. Dan ga je morgen meedoen. Dus het komt helemaal goed. Morgen, de highest flex.

0: Zometeen Day featuring Tams. We hebben ook Doughboy en Young Bane. Ja, het weer, ja. Zonnig in het begin. Nou, later regen. 16 graden. Rescue met de nieuws van NOS of Dreams. Was pap in praat nieuws met me.
1: Er was opnieuw chaos in Belfast in Noord-Ierland gisteravond. Maandag werd een man daar in zijn nek en hoofd gestoken door een migrant uit Sudan. Vervolgens braken gewelddadige protesten uit, waarbij brand werd gesticht bij huizen van migranten en er werden anti-immigratieteksten geschreeuwd. Gisteravond waren ongeveer 200 relschoppers op de been, iets ten noorden van Belfast. Ze gooiden met stenen, bakstenen en flessen naar de politie en staken opnieuw dingen in de fik. Uiteindelijk heeft de politie het waterkanon ingezet. Veel zwetende ouders en middelbare schooltoppers vandaag. Ze wachten met smart op een belletje van hun mentor met hopelijk goed nieuws. Ongeveer 182.000 scholieren krijgen te horen of ze geslaagd zijn voor het eindexamen. Sommige leerlingen zullen herexamens moeten doen en die beginnen volgende week al. En wat doe je als automobilisten hun auto overal neerpleuren in je wijk? Nou, bewoners van een straat in Leiden worden er gek van. En daarom voerden ze actie in hun straat. Ze zetten het smalle straatje af met linten en blokkeerden de stoep met de stoelen en banken. De bewoners zijn er helemaal klaar mee.
2: Op dit moment is het treurig in de Morstraat met parkeren of automobilisten die hem gewoon op de stoep kwakken. En denken, weet je wat, ik ga even boodschappen doen. Bewoners van de Morstraat zoeken het lekker uit.
3: Ik heb 3 kinderen die ik regelmatig op het laatste moment van de weg af moet trekken. Omdat er een auto aankomt chasen of die hier slalommend langs de geparkeerde auto's moeten. Dus ik wil dat het veiliger wordt.
1: De bewoners hebben ook bij de gemeente aan de bel getrokken, maar die heeft nog niet gereageerd.
0: Ik snap het soms wel, want soms wil je even snel even een winkel in en dan kan je die auto nergens kwijt. En dan denk je, ja, ik moet even heel snel. En dan zet je hem gewoon... Ja, ik ben gewoon heel eerlijk. Ik heb het gisteren voor het eerst gedaan. Ik moest ergens snel naar binnen. Ik moest mijn baard, zeg maar... Ik heb niet veel haar op mijn hoofd, maar ik moest even mijn gezichtshaar even goed zetten.
1: Ja.
0: En een shout-out naar Lenny. Razor Sharp Lenny. Maar ja, zijn kappenstraat, die zit precies, zeg maar, aan de weg. Dus ik kon hem nergens parkeren. Dus ik heb hem letterlijk op de stoep gezet.
1: Oh, nee.
0: Bij de Albert Heijn.
1: Met die tank heb je hele stoep geblokkeerd.
0: Ja, maar niet lang, hoor. Zeg maar, het was 5 minuten in en out.
4: Ja, dat is wel snel. Dat was heel snel.
1: Alsnog is het gewoon aan.
0: Ja, maar waar moet ik hem zetten dan?
1: Ja, een
4: stukje lopen.
1: Dichtbij zijn parkeergarage.
0: In Amsterdam kan je amper, zeg maar...
1: Nou, ga met de fiets.
0: Ja, maar
4: dat was al te laat. Hij was al daar, weet je.
0: Ik was al daar. Ja.
1: Tja, ja.
0: Maar ik moest daar naar Hilversum voor het boulevard-item. Dus ja. ik kon niet meer de fiets fietsen naar Hilversum.
1: Ja, mooie planning ook weer dit. Gewoon.
0: Ja, ik moest mijn baard moest doen. Maar het is gelukt.
1: Ja, het is, nou, dat wel, ja. Nou ja, ik mag hopen dat er iemand tegen gefietst is. Ja.
0: Is het mogelijk? Maar ik ben gewoon eerlijk. Ik had ook hypocriet kunnen doen. Zeg,
4: zeker.
0: Nee, ik snap niet dat ik het doen.
1: Ja.
0: Ik heb me hier schuldig aan gemaakt gisteren. Ja. Dus sorry. Sorry voor de mensen die er last van hadden.

0: Dave & Thames met Rain Dance is donderdag en dat betekent filmnieuws time. Ja, Steven Spielberg heeft weer een nieuwe film, zijn eerste film in 5 jaar. We hebben Roberto Milano aan de lijn en die gaat ons bijpraten of deze film de moeite waard is of niet. Roberto Milano, Robert Blokland, good morning.
1: Good morning.
2: Goedemorgen vrienden, goedemorgen.
0: Disclosure Day.
2: Ja, fantastisch. De eerste Spielberg in 5 jaar. En ik denk de grootste blockbuster tot de Odyssey in elk geval. Die later deze zomer uitkomt. Emily Blunt, die we laatst gezien hebben in The Devil Wears Prada deel 2. Die speelt de hoofdrol als een weervrouw voor een lokaal tv-station. Die op een dag contact krijgt met aliens. En die aliens willen haar iets duidelijk maken. En tijdens de uitzending gaat ze hele rare dingen zeggen. En voordat ze het weet, wordt ze achtervolgd door allerlei overheidsinstanties. Die willen weten hoe dat komt. En wat die aliens van ons willen. En dat wordt een soort achtervolgingsfilm met een diepere laag over de wereld ook. En hoe we met elkaar omgaan in de wereld. Spielberg vraagt zich af, stel dat er echt aliens zouden zijn en die zouden contact met ons zoeken. Wat zou er dan nu gebeuren in de wereld? En daar kan je over nadenken en daar kan je wel filosoferen. Maar je kan ook gewoon kijken naar die actiefilm met hele stoere scènes, met hele grappige scènes, met Emily Blunt in de rol van haar leven. Verder hebben we Colin Firth als de grote bad guy. En Josh O'Connor speelt een soort nerd die ook iets met het verhaal te maken heeft. Het is Spielberg puur zang. Je kan erin meegaan en je kan geloven dat het zo is. Spielberg heeft natuurlijk veel films gemaakt over aliens, E.T., Close Encounters, War of the Worlds. Hij is enorm gefascineerd door dat gegeven dat aliens zouden bestaan. En dit is zijn beste film in het genre tot nu toe eigenlijk. Ik denk echt dat iedereen helemaal overstag gaat. En je wil ook napraten na deze film. Van bestaan ze echt? En als ze bestaan, waarom? Waarom doen we daar dan niks mee? Het is natuurlijk, mensen geloven het toch graag, hè, dat er buitenaards leven is. Het zou natuurlijk heel raar zijn en arrogant dat wij de enige zijn in het heelal die leven, zeg maar.
0: Dat denken we soms, qua arrogantie. Maar hij zegt letterlijk in een interview over aliens. Aliens have been here and they are here. Dus ik weet niet of
2: en hij komt er ook mee weg. Sommige mensen zou je gewoon zeggen van je bent een gekkie als je dat zegt. Maar bij Spielberg denk je van je hebt er 40 jaar over nagedacht. Je hebt er 3, 4, 5 films over gemaakt. Prima als je dat gelooft. En ik wil er best in meegaan. Ja, want hij maakt er ook geen karikaturen van de aliens. En verder moet je er zo min mogelijk over lezen over de film. Want er gebeuren nog allemaal andere dingen in de film. Maar hoe minder je weet, hoe leuker het is om te kijken. En dan kan je tegen mensen zeggen, ga hem zelf kijken. Want dat is eigenlijk het allerleukste met deze film.
0: Nou, ga het meemaken. Hou je van aliens en denk je van, er is meer dan wij hier op aarde. En ben je Steven Spielberg fan? Sowieso gaan. Steven Spielberg is een legend. Hij heeft films als E.T., Jaws gedaan, Jurassic Park. Dus je weet, zijn resume.
2: Hij heeft zoveel gemaakt. Al die films, Jurassic Park, Schindler's List. En al 50 jaar maakt hij hele goede films. Hij is 80. En die energie die hij nog steeds heeft, dat is benijdenswaardig. Dat je denkt van, god, hoe lukt dat, zeg maar, om zo energiek en zo jong te blijven en ook nog steeds zo'n lol te hebben in film maken. En dat zie je aan elke scène, dat hij er zo'n plezier in heeft. Dat is echt heel bijzonder.
0: Nou, heerlijk, man. Wat voor cijfer geef je hem? Ik voel een 7,5 of een 8.
2: Een 8 zelf. Hey. Ja, een 8. Ja. Dit wordt echt een van de blockbusters van dit jaar.
1: Nou. Oké, E.T. Phone Home. Ik ben er ready voor.
0: Kijken. Let's go.
2: Jij bent een groot fan, hè? Ik hoor het al.
1: Ik hou van E.T. Ik had zelfs een E.T. knuffeltje. Oh. Alle meisjes liepen met Barbies en ik liep met E.T. in mijn hand.
2: Nee, dat doet het ook. In bepaalde opzichten doet deze film daar ook een klein beetje aan denken. En ook aan Close Encounters. Alles zit een klein beetje uit zijn oeuvre in deze film. Maar het is ook gewoon een toffe blockbuster.
0: Nou, we gaan het meemaken. Want sowieso waarschijnlijk genomineerd voor die Oscars. Dus we gaan het checken. Thank you very much, Amir.
2: Is goed, graag gedaan, vrienden.
0: We nemen nu een muzikale reis. We gaan naar een plek waar ik een keer echt naartoe wil. Santo Domingo.

0: Dua Lipa trofee.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwe

0: Waarom, broeder?
1: Lijpen met paraplu. Check de playlist Nando Leak Sound System op Spotify. Reskeezy, praat nieuws met me. Wat heb je zo meteen?
2: Ja, straks eindexamenleerlingen zijn niet de enigen die zenuwachtig zijn voor de uitslag vandaag.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller!
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com.

0: complicated@funix.nl.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: Spaarglas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zometeen Party Next Door met For Certain hier in the morning. Kiezen met de nieuws van Animals of Dreams. Die staat paraat met de actualiteit. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op social media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
4: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
3: Er zouden meer dan 100 doelwitten opstaan. De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst strafbaar kan zijn. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Ze zijn alle vijf opgestapt na een bericht in NRC dit weekend. In dat artikel wordt er verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Wat die zaken precies zijn, is niet bekendgemaakt. Vorig jaar ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
5: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
3: De burgemeester gaat met de commissaris van de Koning overleggen hoe het nu verder moet in Tiel. En eindexamenkandidaten wachten vandaag op dat ene verlossende telefoontje waarin ze horen of ze zijn geslaagd. Flink wat zenuwen dus, ook bij deze docent Nederlands.
6: Nou, die heb ik wel. Het is voor iedereen een spannende dag. Want je wilt toch niet degene zijn die bijvoorbeeld gezakt is. Dat vindt iedereen heel spannend. En begrijpelijk ook.
3: In totaal horen ongeveer 182.000 scholieren of ze kunnen gaan feesten of dat ze een herexamen moeten maken. Krijg je nog het weer? Het is op veel plekken zonnig vanochtend, afgewisseld met bewolking. Vanmiddag komen er wat buitjes aan vanuit het westen. Het wordt 15 tot 17 graden.
7: Oh my god!
8: Dankjewel, Phoenix.
7: Oh yes!
9: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee.
2: It's a good vibes only, baby. Rise and shine. It's party next door.

0: trappen Mexico en Zuid-Afrika het toernooi af. En daarmee begint een maand vol voetbal. Verrassingen en hopelijk zelfs een wereldtitel. Voor Nederland of een ander land, we never know. We hebben NOS-sportverslaggever Ridda Darawi aan de lijn om vooruit te blikken op wat ons allemaal te wachten staat. Ridda, my brother, good morning!
1: Goedemorgen.
0: Hey, laten we meteen met de grote vraag beginnen. Wie is volgens jou de grootste favoriet om wereldkampioen te worden?
1: Kijk, het mooie vind ik aan dit WK dat er eigenlijk niet echt een grote favoriet uitspringt. Maar als je kijkt naar de selecties, dan is het toch wel Frankrijk.
0: Oké, en terecht, als we kijken naar de statistieken, is Frankrijk echt zo sterk dat ze ook de titel kunnen pakken?
1: Ja, zij hebben zo'n geweldig elftal. Ze hebben zoveel spelers waar je uit kan kiezen. Ik denk dat de derde ploeg van Frankrijk nog beter is dan de rest, zeg maar.
0: Wauw. Wow.
1: Dus, ja, ze hebben zoveel spelers om uit te kiezen. Dus ik denk dat zij wel de grootste kans maken om te winnen, man.
2: Oui, oui. Nou, als we dan toch al gaan kijken naar die spelers. Zijn er bepaalde talenten die volgens jou echt gaan uitblinken dit WK?
1: Ja, je hebt van Frankrijk ook Olise. Die speelt bij Bayern München. Die heeft in de Champions League seizoen, afgelopen seizoen, echt bizar goed gespeeld. Dus ik denk dat hij wel echt kapot gaat maken dit WK. En je hebt natuurlijk ook gewoon de spelers waarvan je denkt, ja, die kennen we allemaal, Lamine Yamal. Dat zijn ook natuurlijk spelers die het verschil kunnen gaan maken dit toernooi.
2: Die gaan wel echt iets laten zien.
1: Ja, die gaat wel even trucken daar zo voor.
0: Maar we hebben ook een paar debutanten tijdens dit WK. Curaçao en Cape Verde, die zijn er voor de eerst bij. Hoe zie je de kansen van deze landen in dan?
1: Ja, kijk, Cape Verde heb ik laatst die spelen. Die doen het echt heel goed. Die hebben ook echt een leuk elftal. Spelen lang samen. Dus ik geloof echt dat Cape Verde nog wel kans maakt om te gaan stunten dit WK. Ik denk zelfs dat ze doorgaan. Curaçao, heel eerlijk, is echt heel lastig. Hebben echt een kwalitatief vergeleken met andere teams een wat zwakkere ploeg. Maar met Dick Advocaat weet je het nooit. Dus het kan zomaar.
2: We moeten open blijven staan. Laat het
0: voetbal is verrassend. De bal is rond. Sommige mensen komen ver en denken, what happened? Als je slecht slaapt, kan je gewoon een messetje hebben.
2: Nou ja, ik bedoel, what happened? Ik denk dat heel veel mensen bij de start van Oranje toch wel even dachten van, dit ging niet helemaal lekker als we keken naar die friendly matches. Wat moet Nederland nou absoluut beter doen om kans te maken op die wereldtitel?
1: Nou ja, scoren.
2: Oké, dat is een goede eerste stap.
1: Ja, Nederland speelt op zich niet heel slecht, maar ze scoren gewoon niet. Ze hebben ook niet echt een echte spits. Het loopt gewoon allemaal niet zo lekker. De trainer die komt er ook maar niet uit. Als Nederland een kans afmaakt en even dat vaderlandse liefde wat andere landen wel hebben, als ze dat even gaan tonen op het veld, dan kunnen ze nog heel ver komen. Maar op dit moment ziet het er, heel eerlijk gezegd, niet rooskleurig uit.
0: Iemand moet een remix maken van de Wilhelmus. Gewoon energie erin. Wilhelmus.
1: Ja.
0: Is dat een soort, we zijn met z'n allen. Ja.
2: Ja, dat of penalties. Want dat kunnen we wel heel goed.
0: We gaan het meemaken. Dus we spelen zondag tegen Japan. Wordt het konnichiwa? Wat gaat er gebeuren? Wat gaan we winnen? Of?
2: Ja, hij kan niet zijn glazen bol kijken. Hè?
0: Ridda heeft een gevoel daarvoor.
2: Ja, maar hij kan niet zijn kaarten neerleggen. Heen. Dan had hij wel gek geld, hè, als hij wist.
1: Als ik wist wat er zou gebeuren, zou ik echt rijk zijn. Maar, Japan is wel de sterkste tegenstander in de groep. En ik denk ook dat Japan een van de tegenstanders is over het algemeen dat heel ver gaat komen.
0: Oh, worden gesloopt.
1: Dus het wordt een hele spannende pot. Maar ik denk een hele saaie gelijkspel, heel eerlijk gezegd.
0: Oké.
2: Gaan we dat weer krijgen? We willen een beetje actie.
0: Ja.
1: Nou, als je actie wil, dan moet je denk ik naar Brazilië-Marokko kijken. Dat is een topwedstrijd.
2: Oké, wanneer is die? Want Nando en ik staan allebei. Die zaterdag?
1: Zaterdagnacht.
2: Zaterdagnacht, ja, kijk. Oké, okay, dan gaan we voor de actie.
0: Marokko, wego.
2: Ja.
0: Bewijsdrang aan beide kanten.
2: Wego.
0: En wat verwacht je daar dan, voordat we afsluiten? Marokko en Brazilië?
1: Ja, daar verwacht ik wel echt een doelpunt te verstaan, man. Dus ik denk echt dat twee ploegen zijn die volop op de aanval gaan. Dus dat zou zomaar eens een 2-2 kunnen zijn. Of een 3-2 voor Marokko of Brazilië. Het kan alle kanten op, man.
0: Hé, we gaan kijken, man. Dus we gaan het meemaken. Ridda, dankjewel voor je tijd. We dachten, we gaan even bellen. Jij bent die voetbalsportguy, dus we checken je. Dus shout-out naar jou. En heb je zelfs vragen over hoe de WK gaat lopen of een voorspelling? Stuur het dan door via de NPO Luister-app. Wie gaat volgens jou het WK winnen? Drop het in de NPO Luister-app. Ridda, dankjewel, man.
2: Thank you.
0: Love.
2: You.
3: Toby on the beat.

0: 9 uur begint de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En wij vroegen je eerder al wie pakt volgens jou de wereldtitel. Don, als je een voorspelling zou doen, wie zou het dan volgens jou pakken?
1: Kijk, die voorspelling die ik ga doen is totaal based, want ik weet hier toch helemaal niks vanaf, joh. Dus ik heb echt wel iets van een intuïtie, maar voor de rest, ik ga hier niet lopen doen alsof ik iets weet. Maar natuurlijk ga ik voor Viva La Conga!
0: Hey, hoe vet zou het zijn?
1: Ja, blijf dromen, schat.
0: Alles kan gebeuren in voetbal. Dat de beste landen vroegtijdig worden uitgeschakeld of whatever. En dat je op een gegeven... Ja, ik weet niet. Zeg maar, dus dat is in het verleden allemaal gebeurd. Dus alles kan gebeuren in voetbal. Maar wat nou als Congo inderdaad wereldkampioen zou worden?

0: Weet je tegen wie we moeten spelen, onze eerste wedstrijd?
1: Nee.
0: Portugal.
1: Oh.
0: Ja, precies. Dus het wordt... die is woensdag. Wanneer woensdag? 17 juni.
1: Oh, wow.
0: Dus ja, het wordt wel een beetje taai. Maar het is wel de eerste keer in 52 jaar dat we meedoen.
1: Hé, dat is al een overwinning.
0: Precies. En ik vind het gewoon heel fijn om positiviteit over Congo ook uit te spreken. Want als ik het over mijn vaderland heb, is het natuurlijk helaas over de genocide die daar plaatsvindt. Nu is het ook weer in het nieuws met ebola wat daar plaatsvindt. Dus ik heb gewoon überhaupt zin om die vlag te zien wapperen, maar in positiviteit en aanmoediging. Dus ja, ja, ik blijf bij mijn antwoord. Deze voetbalexpert heeft gesproken. Congo.
1: Oké.
0: Maar
1: nice.
0: We hebben nog een voetbalexpert in het midden. Je weet over heel veel dingen heel veel, maar ik weet dat voetbal ook niet per se je allersterkste punt is. Maar wat is jouw voorspelling?
1: Ik zet mezelf al buiten spel als ik praat over voetbal. geef me maar die rode kaart. Nee. Kijk, ik kijk naar voetbal echt vanuit liefde voor de spelers. En in de zin van gewoon de mensen als mens zijn.
0: Precies.
1: Ronaldo vind ik qua mentaliteit fucking gruwelijk wat hij heeft opgebouwd. Die documentaire heb ik 1000 keer gezien. Dus dat vind ik dus tof. Dus als je mij vraagt wie er gaat winnen, geen idee. Ik hoop dat Nederland wint, omdat ik zeg maar in Nederland woon en in de Nederlandse elftal heb verschillende nationaliteiten die spelen. Dus dat vind ik nice. Ik hoop dat mijn Caverische broeders ook ver komen. Shout-out aan broederliefde, shout-out aan de hele movement. To the bank, to the bank. Maar ik ben ook van Curaçao. Omdat het weten, ABC-eilanden, snap je? I'm a Caribbean island boy.
0: Ik snap je. Ja, er zijn verschillende landen eigenlijk.
1: Ik ben verschillende.
0: Ja.
1: En mijn boys in Marokko, snap je? Dus ja, weet je wat het is? Ik wil gewoon dat alle landen die ik zeg maar opgenoemd, dat die gewoon fucking ver komen. Want weet je, het is hoe verder ze komen, hoe belangrijker het ook is voor de nieuwe generatie die daar ook gezien gaat worden. Snap je? Dus los van het feit dat je een WK-titel pakt, gaat het mij om het feit dat je zo ver mogelijk komt, maar dat zet meer licht op je land. En dat zorgt ervoor dat andere sponsoren en mensen je gaan checken en de talenten gaan representen. Dus ja, go get it, man. En ja, ik zie Ella die zegt, Curaçao gaat gewoon WK winnen. Ella's, die gaat helemaal, die gaat er ook helemaal voor. En we zien Sima, die stuurt iets. Even kijken of de computer meewerkt. Gaat hij meewerken? Hij werkt mee.
2: Hey Fernando, goedemorgen. Ik denk dat Brazilië gaat winnen. Doei, doei.
1: Oh, wat lief. Brazilië.
0: Nou, ik denk wel, als ik het zo hoor, ik denk wel dat hij hier gelijk in kan zitten.
1: Oh ja.
0: Misschien was het wel, ja, of Frankrijk of Brazilië. Nou,

0: gonna make it. En dat gaan we aanstaande zondag meekrijgen als Japan tegen Nederland speelt. Wat gaat het worden? Nou, we gaan het meemaken. Ja man, WK is vannacht van start gegaan. Vanavond om 9 uur de eerste wedstrijd. Maar we hebben een andere wedstrijd te spelen. De Borden de Minuut. Ja, wat denk je? Denk je dat je er vanaf komt?
1: En denk je dat je sokken krijgt? Nee. Je krijgt een Phoenix WK mini voetbal.
0: Ja, die krijg je.
1: Geen sokken. Dat wou ik wel even duidelijk maken.
0: Dus dat gaat helemaal goed komen. In welk anime komt personage Son Goku voor? Ja, dit weet je. Als je mij volgt, dan weet je dit. En sowieso heb je dit gezien. In welk anime komt personage Goku voor? Kamehameha?
2: Als iemand aan me vroeg van, oh, hoe oud is ze nu? En dan zei ik 4 maanden. Zeiden ze, oh, wat gaat het snel? En dan dacht ik echt, het gaat heel

0: 100 uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen J Balvin, Broederliefde, Lassa, ICSB, J-On. Ja man, even naar buiten kijken. Zonnig, regen, 16 graden. Preskies, je gaat ons helpen met de actualiteit. Very good morning.
5: Goedemorgen. De VS heeft Iran weer aangevallen. Trump zegt dat Iran te lang doet over de onderhandeling om een einde te maken aan de oorlog. Correspondent Daisy Moore weet meer.
6: Ja, er zijn vannacht op verschillende plekken in Iran aanvallen gemeld, volgens de Iraanse staatsomroep, in de zuidelijke havenstad Bandar Abbas en dus ook nabij Teheran. Het zou dan gaan om militaire doelen. Denk dan aan bijvoorbeeld radarinstallaties. President Trump had het al aangekondigd, hè, gisteravond. Dit duurt hem allemaal te lang. En hij dreigde dus met zware aanvallen. En die kwamen een paar uur later.
5: Over schade of slachtoffers weten we nog niets. Iran heeft de straat van Hormuz dichtgegooid. Ook olietankers en commerciële schepen kunnen er niet doorheen. Er was opnieuw chaos in Belfast in Noord-Ierland gisteravond. Maandag werd een man daar in zijn nek en hoofd gestoken door een migrant uit Sudan. Vervolgens braken gewelddadige protesten uit, waarbij brand werd gesticht bij huizen van migranten en er werden anti-immigratieteksten geschreeuwd. Gisteravond waren ongeveer 200 relschoppers op de been, iets ten noorden van Belfast. Ze gooiden met stenen, bakstenen en flessen naar de politie en staken opnieuw dingen in de fik. Uiteindelijk heeft de politie het waterkanon ingezet. En bij een grote brand in Lelystad is vanochtend een parenclub in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Maar de brandweer kan het gebouw niet meer redden, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
7: Het is gewoon onhoudbaar en brandweerlieden die staan er ook bij. Zo van we laten dat gecontroleerd uitbranden. Het is wel opletten, want er staan gasflessen binnen. En ik heb nu al een paar keer gehoord een flinke explosie. En één keer is het zelfs gebeurd dat een groot stuk metaal door de lucht vloog. En gelukkig viel die op een meter of 15 van mij af. Maar het is niet ongevaarlijk om hier te zijn.
5: De parenclub is onlangs gekocht door de gemeente voor bijna 4 miljoen euro. In de buurt komen nieuwbouwwoningen en Lelystad vond zo'n club in een woonwijk onwenselijk.
4: Wacht even, de gemeente is de eigenaar van die parenclub?
5: Ja.
4: Ja, oké, okay, dus heb ik nog nooit gehoord.
5: Ja, dat gebeurt wel vaker. Op het moment dat er bijvoorbeeld ergens huizen komen of andere dingen, dat gemeentes panden of stukken grond overkopen om of die panden weg te halen of om daar zelf wat neer te zetten.
4: Oh, is het niet dat de gemeente zeg maar met een parenclub verder ging?
5: Nee, dat was niet de bedoeling. Nee.
4: Want ik dacht, ze hebben het overgenomen, dus de parenclub gaat verder onder.
5: Ja, nou ja, dan zou ons belastinggeld wel naar bijzondere dingen gaan. Maar nee, in dit geval wilde de gemeente dat kopen om het ook te kunnen beëindigen.
4: De gemeente nou de parenclub is.
8: Het is gelijk een GGZ-testlocatie.
5: Er valt nu weinig meer te swingen en te paren daar, want het hele ding is afgefikt. Dus ja,
8: is het aangesloten?
5: Daar is nog niks over bekend.
8: Oh, okay.
5: Nee. De swingers in Lelystad moeten ergens anders naartoe.
4: Ja, een andere club.
5: Ja. Ja.
4: Oké, okay.
5: Ja.
4: Interessant. Ja, ik fascineer me heel erg over die wereld. Ik weet er helemaal niks van.
5: Ja.
4: Jij? Nee?
5: Nee.
4: Nee.
5: Nee.
4: Ik weet het. Nee.
8: Ik doe daar geen uitspraken
4: over. Oh, ja. Oh, ja. Nee, ja.

0: maakt me niet heet. Nou, het gaat heet worden, want het WK gaat vandaag helemaal los. We hebben Reza aan de lijn. Reza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hoorde Donna zeggen over een Fanex Mini WK voetbaldag. Ik ga scoren.
1: Sowieso.
0: Nou, ik zou zeggen, let's go.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welk anime komt personage Goku voor?
1: Dragon Ball Z.
0: Hoeveel euro is een ton?
1: 100.000.
0: Van welke artiest ken je de tune Janice?
3: Janice?
0: Nee. Ja?
3: Janice
0: STFU. STFU?
1: Nee, ik zag niks.
0: Oh. Volgende. In welke stad vind je het Van Gogh Museum?
1: Amsterdam?
0: Ja, maak de tekst af. Beat it, beat it.
1: Beat it, beat it. No one has to beat it, beat it.
0: Half. In welk land ligt Split?
1: Stefan, niks. Volgende.
0: Hoeveel spelers heeft een voetbalteam op het veld staan?
1: 22. 11.
0: Voetbalteam 11, juist. Hoe heet het beroemdste reuzenrad in Londen?
1: Ik ben er zelf in geweest. Godverdomme. London Eye.
0: Ja, wat is de hoofdstad van Japan?
1: I don't know, man. Sorry.
0: Ik heb
1: het niet gehaald, man.
3: Hey, hey, hey,
0: hey, hey,
3: caramba.
0: Oh, my god.
3: Hey, hey, hey.
0: Caramba.
3: Hey, caramba. Ik ga er goed voor zingen, Reza. Ai, ai, ai.
0: Caramba. Helaas, man. Lobby.
1: Ja, maar niks uit. Geef niks.
0: Love me, man.
1: Moeilijker dan je dacht.
3: Ja, die spanning, hè. Die spanning is toch anders aan de telefoon, hoor.
1: Ja, nee, geen probleem. Geen probleem.
3: Je hebt het goed gedaan, man. Thanks, man. Thanks voor het meedoen, man.
0: Lobby.
1: Doei,
0: doei. 0909-3899-3869. Kaap. Wie wordt de piraat van de morgenmiddag? Goedemorgen.
4: Tokio.
3: Zo.
0: Wat zei
4: je? Asana Tokio. Geef me die kleine in Kaap, man. Dankjewel, dankjewel.

0: de console, shout-out naar Ramon. Shout-out voor mijn harde werkers elke dag. Ja, man.
1: Hij gaat los, man.
2: Hé, hey, maar ja, weet je, deze man heeft gewoon... Hij kwam, zag, overwon. Hij zei nog niet eens zijn naam. Hij gooide gelijk een antwoord.
1: Heerlijk.
0: Gelijk als die baby uit de bam, Tokyo.
2: Hé. Hey.
1: Hé, ja, konnichiwa. Ja, weet je, beat it. No one wants to be defeated. Michael Jackson natuurlijk, beat it. In welk land ligt Split, Kroatië? Van welke artiest ken je tune? Janice, Steve, you, Drake?
2: Yes.
1: Dus, ja, dat was het.
2: De bal is voor jou. De bal is voor jou, man.
0: Hey, thanks man.
2: Heerlijk.
1: Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op.
0: Hey, wel even signen met z'n tweeën, alsjeblieft.
2: Nou, weet je, dan kunnen we best wel doen dan, though.
0: Ja, toch?
2: We signen hem. We gaan hem signen, voor jou. We doen het voor jou, man.
1: We gaan hem signen, man.
0: Dat is goed, man. Thanks, hè.

0: John Fraser Theo.
1: Are you ready?
2: Yeah!
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Alleen maar nieuwe tunes, man. Check it, man. Let's get it.

0: man. Ozuna pakt ons weer met een geweldige tune. Renski is ook gek van Ozuna. Wat heb je voor ons qua actualiteit?
1: Het WK moet nog beginnen, maar als Nederland de 16e finales haalt, komt er een bijzondere mascotte hun kant op. Dat hoor je zo.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Check Phonix ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
3: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: updated@funix.nl.
1: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij Westwilde met 5 in- en outdoor-areas vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
2: Nu ook verkrijgbaar Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjes mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjes mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is een 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: staat paraat met de actualiteit. What's poppin', what you got?
1: Opnieuw aanvallen tussen de VS en Iran. Op verschillende plekken in het land waren vannacht explosies. President Trump had die aanvallen aangekondigd. Iran heeft ondertussen ook gereageerd en bestookte Amerikaanse militaire bases in de regio met raketten, zegt correspondent Daisy Moore.
0: Ik heb wel een Daisy ergens. Maar die...
2: Ja, er zijn vannacht op verschillende plekken in Iran aanvallen gemeld. Volgens de Iraanse staatsomroep in de zuidelijke havenstad Bandar Abbas. En dus ook nabij Teheran. Het zou dan gaan om militaire doelen. Denk dan aan bijvoorbeeld radarinstallaties. President Trump had het al aangekondigd, hè, gisteravond. Dit duurt hem allemaal te lang. En hij dreigde dus met zware aanvallen. En die kwamen een paar uur later.
1: Ja, ongeveer 2 maanden geleden werd er nog een staakt het vuren aangekondigd tussen de Iran en de VS. Daar is na de aanvallen van vannacht helemaal niks meer van over. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten naar Nederland gekomen. Vooral Duitse en Chinese studenten kiezen minder vaak voor bijvoorbeeld een jaartje Amsterdam, Utrecht of Groningen. Dit studiejaar staan bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven. Dat is iets minder dan vorig jaar. Vanuit India en Spanje komen er juist wel iets meer studenten het studentenleven hier proeven. Bij buitenlandse studenten is en blijft Amsterdam de favoriet. En vanavond begint het WK dan echt. En Nederland kan een bijzondere mascotte gaan afleveren voor de 16e finale. De FIFA heeft de one and only Orgel Joke gevraagd om met haar orgel naar de VS te komen.
3: Ik moest er wel eens even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van ja, maar ik heb een mail gekregen. Maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt dus ik ga het even terug mailen. Hij zegt maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk werd dat een... Hebben ze met elkaar Zoom-gesprek gehad, een meeting. En daar kwam het tot uiting dat het dus inderdaad waar was.
1: Mocht Nederland de volgende ronde bereiken, dan krijgt Joke de kans om voor de wedstrijd in de 16e finale het publiek in het stadion op te zwepen. Ze is helemaal in haar nopjes.
3: Dat is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag en dat je dat dan mag doen.
1: Krijg je nog het weer? Het is op veel plekken zonnig vanochtend, afgewisseld met bewolking. Vanmiddag komen er wat buitjes aan vanuit het westen. Het wordt 15 tot 17 graden.
4: Oh my god!
5: Dankjewel, Funnyx.
4: Oh yes!
6: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnyx Studio? Luister deze hele week naar Funnyx en doe mee!

Mijn brother die vroeg me besef in het leven en ik zei hem ja. We wonen nu ballen als team, dat is de kerst op de taart. Van moeite met stekken naar doekoe met rente, we komen op plekken. Soms moet ik beseffen dat niet alles echt is.

0: Houten Konijn. Volgende keer weer in Nederland. Ongelooflijk. Zijn we uitverkocht, hoor. No worries. Maar duidelijkheid. We hebben een koffer hier en die koffer kijkt me aan en die koffer wilt open. We zijn op zoek naar een 4-cijferige code. Maar ook de reden achter jouw theorie. Heb je een theorie in je hoofd waarom we die en die code moeten gebruiken? Stuur hem dan door via de NPO Luister app. Stuur hem dan door via de NPO Luister app. Ja, het weer is toch net als gisteren, dus niet boeiend. Tijd voor actualiteit en nieuws van NOS op 3. Rens Kies,
1: gewoon niet boeiend.
0: Ja, het is niet zonnig, het regent. Ja, daar hebben we niks aan.
2: Ik eens proberen met nieuws. Ja, niet boeiend. Laten we dat maar overslaan.
1: Nee,
2: maar
1: het wordt ongeveer 16 graden, als je benieuwd was.
0: Ja.
1: 16 graden ongeveer. Ja. Het begint zonnig vandaag en later komt de regen.
0: Ja.
2: Good vibes, inderdaad. Ja. Minder good vibes dan. Want opnieuw zware aanvallen door Amerika op Iran. President Trump had ze al aangekondigd. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Als reactie heeft Iran Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten bestookt, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Bases in Bahrein, Kuwait, ook Jordanië. Er zouden ballistische raketten zijn afgevuurd. Wat daarbij dan precies geraakt is, is voor nu ook onduidelijk. Ze hebben het over 18 doelen in de regio. In Bahrein vertellen mensen dat ze vannacht het luchtalarm hebben gehoord. In Kuwait is het luchtruim tijdelijk afgesloten. Dat is ook alweer de zoveelste keer deze week in de Golf.
2: Trump vindt dat het niet snel genoeg gaat met de onderhandelingen en wil Iran met de aanvallen onder druk zetten om een deal te sluiten. Iran zegt de straat van Hormuz volledig af te sluiten, ook voor olietankers en commerciële scheepvaart. Een internationaal team van wetenschappers heeft in de Indische Oceaan een groot, oud en diep walviskerkhof gevonden. Verspreid over een lengte van 1200 kilometer moeten er op 7 kilometer diepte miljoenen karkassen liggen. De wetenschappers vonden er ook een uitgestorven soort die nog niet bekend was. En ze zijn nog jaren bezig om het gebied in kaart te brengen. Ze denken dat de dode dieren daardoor de stroming als het ware in een fuik terechtkwamen, waarna ze naar de bodem zakten. En over 11:30 gaat de WK-bal voor het eerst rollen. De eer van de openingswedstrijd is aan gastland Mexico. Ze nemen het in de eerste groepswedstrijd op tegen Zuid-Afrika. Mijn sportcollega Tom Schallis is er alvast even ingedoken.
4: Zijn natuurlijk niet de grootste landen. We verwachten niet dat die over 4 weken in de finale in New York staan. Maar ja, de wedstrijd is ook in Mexico stad. Dat is in het Aztekenstadion. En dat is best wel een iconisch stadion. De hand van God van Maradona ooit in 86.
2: Ja, vanavond gaan we meemaken of er weer zo'n onvergetelijk moment komt in het Aztekenstadion.

Volgende dinsdag en woensdag gaat het helemaal loco in de Gelre Dome in Arnhem. Want daar treedt hij op. Uitverkochte shows. Hij doet het allemaal.

0: ijverige code. Donna is terug. En Donna was een paar dagen ziek, maar ze hebben haar geblest met een soort hint.
1: Ja, ik heb een envelopje hier in mijn handen, as we speak. En daar staat een hint op. Want ook al was ik ziek, ik heb heel veel verkeerde codes binnen zien komen. Ja. Ik heb wel een beetje meegeluisterd. Ik denk, nee, fout. Dus ik heb even zitten slijmen ergens. En ze hebben mij een envelop gegeven met een hint. Dus luister heel goed, ik ga hem nu openmaken.
0: Oh, spannend.
1: Oké, de hint is omdenken.
0: Wat?
1: De hint is omdenken. Dat is de hint voor de code. Ja, meer heb ik ook niet. Dit is wat erop staat. Dus als je nu bij jezelf denkt van, maar wacht even, ik snap wel waar zij het over heeft. Ik begrijp haar. Ik weet het. Stuur dan dus nu je 4 cijfers en ook meteen even de theorie door via de NPO Luisterapp.
0: NPO Luisterapp.
1: Opdenken.

0: nog even mijn envelopje weer openmaken. Want je moet natuurlijk met een code komen. Dus ik zei van, het wordt hier te lastig. Laten we deze mensen even een hint geven. Nou, de hint is geworden omdenken. Gewoon één woord.
1: Omdenken.
0: Omdenken. En nu dacht Elvita, weet je wat, Donna en Fernando? I think I got it. I think I got it. Dus Elvita, good morning.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij voelt het.
0: Vertel even, wat is je theorie en welke cijfercombinatie hoort daarbij? Vertel.
2: Nou, ik denk 0308, omdat op die dag is Phoenix opgericht. En die tip van omdenken, ja, in principe denk je om, want je denkt terug naar het verleden.
0: Aha, oké. Okay. Dus het stukje omdenken zit hem in. Ga helemaal terug naar het begin. Oké, okay, Fernando die gaat de koffer nu erbij halen. Hij gaat hem nu pakken. Oh, ik vind het spannend. Ik vind het leuk. Oké, okay, wacht. Ik was er natuurlijk niet bij de hele week, dus ik vind het leuk dit. Heerlijk. Oké, okay, Fernando heeft de koffer bij zich. Fernando, zet de muziek even zachtjes. Ik ga de code van Elvita nog één keer opnoemen. De code is 0308.
1: Oké. Okay. Nog een keer?
0: 0.
1: Ja.
0: 3.
1: Ja.
0: 0.
1: Ja.
0: 8.
1: Wacht eens even. Wacht.
0: Oh. Nee, hij gaat niet open. Hij gaat niet open.
1: Hij blijft dicht.
2: Helaas.
0: Wel een hele goede poging. Dus het is niet voor iedereen die luistert 0308. Het is niet terug in de tijd met wanneer Phoenix is opgericht. Maar bedankt voor het proberen, Elvita.
2: Ja, alsjeblieft. Doei.
1: Blijf proberen via de NPO luisteren en blijf de verschillende shows checken.

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa pampona en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. mogelijk.nl.
6: Kopman is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonix-kanalen.
10: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door.
13: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
13: Sneller!

0: 50 Cent, die is normaal gesproken de bully. Maar met het recente nieuws wat naar buiten is gekomen, kan opeens 50 Cent gebullied worden. Maar hoe het zit, dat hoor je zometeen, ga ik je allemaal vertellen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het was gisteravond weer onrustig in Belfast. In de Noord-Ierse hoofdstad gingen mensen opnieuw de straat op na een mesaanval door een Soedanese migrant. Relschoppers vochten met de politie die een waterkanon inzette. Hoewel de rellen minder heftig waren dan de afgelopen dagen, zit de schrik er in Belfast goed in, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Scholen in sommige delen lieten om 11 uur 's ochtends hun kinderen alweer naar huis gaan. Tal van bedrijven en winkels gingen vroeger dicht dan normaal en verschillende culturele voorstellingen werden gecanceld gisteravond. Dus het was nog niet business as usual in Belfast.
1: Bij rellen eerder deze week staken relschoppers ook huizen in brand waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Eindexamenkandidaten wachten vandaag op dat ene verlossende telefoontje waarin ze horen of ze zijn geslaagd. Flink wat zenuwen dus, ook bij deze docent Nederlands.
3: Nou, die heb ik wel. Het is voor iedereen een spannende dag. Want je wilt toch niet degene zijn die bijvoorbeeld gezakt is. Dat vindt iedereen heel spannend. En begrijpelijk ook.
1: In totaal horen ongeveer 182.000 scholieren of ze kunnen gaan feesten of dat ze een herexamen moeten maken. En wie komende zomer op vakantie gaat naar Sardinië en van plan is om op het strand van Punta Molentes te gaan liggen, kan zich beter goed insmeren. In het dorpje Villa Simius geldt sinds kort een parasolverbod voor iedereen tussen de 10 en 65 jaar oud. Het strand ligt midden in een natuurpark. Lokale politici willen dat beter beschermen en vinden daarom dat mensen minder spullen mee moeten nemen. Dan komt er minder troep in de natuur, is de gedachte. Ook tenten en andere dingen waarmee je schaduw kan maken zijn verboden. Krijg je nog het weer? Op veel plekken zonnig vanochtend, afgewisseld met bewolking. Vanmiddag komen er wat buitjes aan vanuit het westen. Het wordt 15 tot 17 graden.
4: Oh my god!
5: Dankjewel, Phoenix.
6: Oh yes!
7: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee!

Bendova. En voor het eerst kan 50 Cent ook gebullied worden, hè? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Rewind met Quincy. Van zijn beef met Ja Rule tot Rick Ross en P. Diddy. 50 Cent is wat dat betreft een genadeloze pestkop die echt best wel ver kan gaan om onder je uit te kunnen kruipen. Alleen is er nu dus nieuws naar voren gekomen dat 50 Cent gebullied kan worden. Hij heeft namelijk een kind met een model, Daphne Joy. Nou, nu zal die naam je misschien helemaal niks zeggen, maar ik ga je wel vertellen dat Daphne dus op een sekstape staat met Diddy. Ja, uitgerekend Diddy. De man over wie 50 Cent een docu heeft gemaakt, die heeft dus gewoon de liefde bedreven met de baby moms van 50 Cent. En real talk, gewoon on the real. Als je dit ook zo hoort, ja, als het aan mij ligt, dit zou mij niet lekker zitten. Niet lekker. Weet je, de baby moms van mijn kind, die staat op een tape met die smeerpijp? Nee man. Die zou echt niet lekker landen. Ik ben heel erg benieuwd wie deze shots op 50 Cent gaat vuren, want er is nu ammunition, dat zeer zeker. Of het hem zal boeien, dat is weer het tweede. Maar ja, in zijn hoofd blijft 50 Cent natuurlijk forever een

0: Naked, Jonna Fraser. Zometeen kan jij in de prijzen vallen door middel van de Morning Mashup. Het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Alleen voordat we daar zijn, nemen Bilal Wahib en Ronnie Flex ons mee naar de 501.
1: In the morning.
2: Morning Mashup.

bare minimum van Fresh & KM. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, dit klinkt mij heel bekend in de oren. Dan kan je de antwoorden laten doorkomen van jij denkt dat ze juist zijn in de NPO luisteren. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. En hij is vernieuwd. Ja, hij is vernieuwd. Geen sokken meer, maar iets anders. Maar wat het is, daar moet je dan achter komen. Voor nu zou ik zeggen, spit je oren, luister goed mee. Dit is namelijk de Morning Mashup van vandaag.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en misschien in de prijzen te vallen. Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden nu toestuurt in de NPO Luisterapp? Dan kan je dus dat Fun is Goodie pakket winnen. Hij is misschien ietsjes moeilijker, maar ik denk dat de vibes wel hoog zijn, toch? Ja. Drop die antwoorden in de NPO Luisterapp. Gaan we zo meteen kijken of je het goed hebt. KS.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Ik liet hem zojuist horen en de NPO-luisterapp die is volgestroomd met antwoorden. Alleen zit de juiste erbij. Daar komen we zo meteen achter. Misschien ben jij pas net ingetuned en zeg je tegen mij, Vinci, ik heb hem nog helemaal niet gehoord. Dan zou ik zeggen, luister even mee. Speciaal voor jou nog één keertje die Morning Mashup.
2: One of them, two of them, says the crew of them, I will.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens die Morning Mashup? Ik kreeg als eerste een spraakbericht binnen van Sharona.
2: Hey, het is Dutty Wine en Birthday Sex.
1: Dutty Wine en Birthday Sex. Fiona die zegt Birthday Sex en iets van Vibes Cartel. Ja, we hebben wel een tune nodig, hè, Fiona. Sanjay die zegt Birthday Sex en Ponda Floor. Dus we hebben wat verschillende antwoorden binnengekregen. De vraag is alleen, welke is de juiste?
3: It's your birthday, so
1: birthday
3: I know
1: Sex,
3: you
1: die heeft iedereen goed. Alleen wat zegt die volgende tune dan?

Matterhorn. Dat betekent dat Sharona de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En het Fun is Goodie pakket heeft gewonnen. Gefeliciteerd. En er zijn nog echt veel meer goede antwoorden binnengekomen. Maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd. Morgen nieuwe.

Jonna Fraser samen met Doughboy Enjoyment. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Donderdag. En dat betekent dat het WK voor de deur staat. We zijn er bijna. En zometeen staat er een artiest voor je klaar die ook zo'n WK-tune heeft gedropt. Om wie het gaat, dat ga je zometeen horen. Eerst nog Kevin en Roxy Dekker. Dit is Jij Hebt Mij hierop. Phonics.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
0: Luister dan.

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi.

0: je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing Mori Kroma verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
1: Met zometeen muziek van Dave & Tams, maar ook Bonmei ga je horen van Chief. En vandaag is het eindelijk zover. De dag waar ik zo lang naar heb uitgekeken. Alleen wat het is, dat ga ik je zo meteen natuurlijk vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Het UWV laat zich onderzoeken. Dat doet de uitkeringsinstanties na signalen over een angstcultuur. Het onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn. 2 maanden geleden kwamen een vandaag in het AD met een verhaal over torenhoge werkdruk en een onveilige cultuur op de werkvloer. Zo zou er geschreeuwd worden door regieartsen en zouden collega's soms huilend rondlopen. Het UWV heeft al lange tijd een flink tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Bij een grote brand in Lelystad is vanochtend een parenclub in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Maar de brandweer kan het gebouw niet meer redden, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Het is gewoon onhoudbaar en brandweerlieden die staan er ook bij. Zo van we laten dat gecontroleerd uitbranden. Het is wel opletten, want er staan gasflessen binnen. En ik heb nu al een paar keer gehoord een flinke explosie. En één keer is het zelfs gebeurd dat een groot stuk metaal door de lucht vloog. En gelukkig viel die op een meter of 15 van mij af. Maar het is niet ongevaarlijk om hier te zijn.
2: De parenclub is onlangs gekocht door de gemeente voor bijna 4 miljoen euro. In de buurt komen nieuwbouwwoningen en in Lelystad vond zo'n club in een woonwijk onwenselijk. En na de zomer mogen alle HAVO's in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte programma's aanbieden. Nu al wordt dat uitgeprobeerd op het Calvijn College in Goes. Daar krijgen leerlingen praktijklessen die hen voorbereiden op het examenjaar, waarin ze 1 dag per week buiten de deur stage lopen. Ze kunnen dan theoretische kennis in de praktijk toepassen. De hoop is dat de HAVO zo beter aansluit op het HBO en de arbeidsmarkt. En de beste ijssalon van Nederland dit jaar is te vinden in Geldrop. Ijssalon Kees mocht de prijs in ontvangst nemen. De juryvoorzitter kwam de uitslag persoonlijk bekendmaken.
4: 3, 2, 1 en ijssalon!
5: Ja, geweldig, geweldig. Ja. Ik ben trots op het team, op iedereen.
2: Ja, groot feest was het. De ijssalon in Geldrop was al eens eerder de beste ijssalon en won ook allerlei internationale prijzen. Krijg je nog het weer? Het is op veel plekken zonnig vanochtend, afgewisseld met bewolking. Vanmiddag komen er wat buitjes aan vanuit het westen. Het wordt 15 tot 17 graden.
6: Maar geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
1: Quincy. Raindance is onderweg, maar eerst Chief. Dit is Bonmei.

0: Dile. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonics. En vandaag is het dan eindelijk zover.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: We hebben er lang op moeten wachten, maar het WK voetbal 2026 gaat vandaag eindelijk van start. En of we het Nederlands elftal moeten supporten, dat is weer even een andere vraag, want het leek echt helemaal nergens op de afgelopen week. Maar gelukkig zijn er natuurlijk ook nog andere prachtige landen om te supporten waar we roots van hebben, toch? Ja, ja, ja. Van Curaçao tot Kaapverdië tot Turkije en Marokko. Nog veel meer landen die we allemaal hier in Nederland hebben. Het belooft in ieder geval een prachtig toernooi te worden. Ik ga iedereen natuurlijk ook heel erg veel plezier wensen. En altijd als zo'n toernooi van start gaat, ja, dan komen er natuurlijk ook allemaal pokoes tot leven. Niet alleen van artiesten, maar ook van influencers. En iShowSpeed, die dropte afgelopen week bijvoorbeeld deze tune.

Da Silva met deze zomer zijn we buiten. Ook zo'n tune om lekker richting het WK te gaan. En ja, de strijd barst dus niet alleen maar los buiten het veld. Of binnen het veld, maar dus ook gewoon buiten het veld. Alleen die officiële WK-tune, die heb ik nu voor je klaarstaan. We gaan hem gewoon eventjes officieel openen. Vanavond de eerste wedstrijd, Mexico tegen Zuid-Afrika. Dus laten we samen alvast in de stemming komen. Samen met Shakira en Burna Boy. Dit is Die.

0: Mijn rijk met Adem Noord.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Het is tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou is dan wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, zal dit bakkie bizar af? Dat kan je zo meteen droppen door middel van een appje in de NPO luisterapp. Dus als ze pakken maar alvast bij, kan je zo meteen lekker snel mee reageren. En vergeet in die tussentijd niet te hydrateren, even de benen te strekken en misschien zelfs wel een klein hapje te pakken. Ja? Voor het verhaal van vandaag gaan jij en ik richting een dierentuin in Engeland. Daar stel ik je voor aan Cavia Randy, want die heeft me toch een heerlijk leventje. Op dit moment, waar hij niet gezien is, hij is ontsnapt. Ja, hij is op dit moment gewoon niet gezien in de dierentuin. Hij is ontsnapt. Alleen de vraag aan jou is, wat ging Randy vervolgens doen? Antwoord A, hij is naar een warm oord toegereisd en leeft een heerlijk leventje. Antwoord B, hij kwam bij een vrouwtjescavia-ruimte en heeft iedereen bezwangerd. Of antwoord C, hij werd gevangen door de regisseur en is nu de bekendste cavia van heel Hollywood. Randy is going places. Randy, ja, he's going places. Randy is dus helemaal niet meer in die dierentuin. Hij is vermist, hij is niet gezien, maar uiteindelijk zijn ze erachter gekomen wat hij vervolgens is gaan doen. De vraag is, wat is het antwoord A? Hij is naar een warm oord gereisd en leeft er een heerlijk leventje. Antwoord B, hij kwam een vrouwtjesruimte in en heeft iedereen daar bezwangerd. Of antwoord C, hij werd gevangen door een regisseur en is nu de bekendste cavia van heel Hollywood. Welk antwoord denk jij dat juist is? Kan je nu droppen in de NPO luisteren? Gaan we het er zo meteen samen over hebben. In die tussentijd hoor je niemand minder dan Fate met Selle Goeramoor.

0: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
1: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
2: Met elke dag een verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook doe. Alleen de vragen jou elke dag. Hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Nou, vandaag gaat het verhaal over een cavia die echt een heerlijk leventje leidt. Alleen hij is uit zijn verblijf ontsnapt en toen werd het leven eigenlijk alleen maar beter voor hem. De vraag is alleen aan jou, wat ging hij doen vervolgens toen hij ontsnapte? Antwoord A, hij is naar een warm oord gereisd en leeft er een heerlijk leventje. Antwoord B, hij kwam bij een vrouwtjes cavia ruimte en heeft iedereen bezwangerd. Of antwoord C, hij werd opgevangen door een regisseur en is nu de bekendste cavia van heel Hollywood. Er zijn eigenlijk twee antwoorden voornamelijk binnengekomen in de NPO-luisterapp. Dat is zowel antwoord B, onder andere Demi heeft die toegestuurd, als antwoord C, en die heeft onder andere Sia toegestuurd. Dus de battle gaat vandaag eigenlijk tussen ons Randy, de cavia. Hij kwam bij een vrouwtjes cavia-ruimte en heeft iedereen bezwangerd. En antwoord C, hij werd dus opgevangen door een regisseur en is nu de bekendste cavia van heel Hollywood. Kijk, als het antwoord A is, dan is iedereen letterlijk om de tuin geleid. Als het antwoord B of C is, dan hebben we winnaars. Dan hebben we winnaars. Want wat heeft die Randy toch voor een leven op het moment dat hij ontsnapt is uit die dierentuin? Het juiste antwoord, onze Randy, is de vrouwenverslinder. Ja, want hij kwam bij een vrouwtjes cavia-ruimte uit en heeft al die vrouwtjes cavia's bezwangerd. Ja, eerlijk is eerlijk, dat ook al ben je heel erg klein, niet zo groot als een leeuw, dan ben je wel de baas van de dierentuin, hoor. Ja, de man die zag allemaal vrouwtjes en heeft ze gewoon stuk voor stuk voor stuk bezwangerd. Het gaat in de wandelgangen, gaat het gerucht dat deze cavia het neefje is van Nick Cannon. Ja, zoveel cavia's bezwangerd. Die heeft zoveel kids. Hij kan ze niet meer op die handjes van hem tellen. Voor nu, laten we

0: duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Love Yourself, Justin Bieber. Speakers, onder andere de dikste van de week, maar die zilveren koffer, die ligt hier nog steeds. Hij is nog steeds niet open, dus daar moeten jij en ik zo meteen toch echt in gaan duiken, want hij moet gewoon opengemaakt worden. Hij moet opengemaakt worden. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, straks een verhaal over de A1 bij Apeldoorn, want er rijden vandaag bijzondere bussen rond.

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa pampoena en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
2: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller! Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.

0: It's complicated at funix.nl.
1: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor-area, vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Met zometeen de dikste van de week. Maar ook Hey Meisje ga je horen van Esco. En wat is nou toch die code van die geheime koffer? Jij en ik moeten er zo meteen echt in duiken, want hij moet gewoon een keertje open gaan, toch? Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede middag.
7: Goedemiddag. Bij de Amerikaanse aanvallen gisteren op Iran lijkt een waterinstallatie te zijn geraakt. Dat blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja, of die door Amerika zijn gelanceerd. President Trump had de Amerikaanse aanvallen al aangekondigd, want hij vindt dat de onderhandelingen niet opschieten. Onze correspondent Daisy Moore.
8: Dat zien ze in Iran anders. Iraanse onderhandelaars zijn erg beroemd om hun eindeloze geduld, en dat zie je nu ook weer. Zij hebben duidelijk geen haast en maken nu ook duidelijk: we laten ons niet een deal in bombarderen. Dus dat contrast wordt nog maar weer eens goed duidelijk. Aan de ene kant Trump, die ongeduldig is en uitweg wil, en Teheran neemt de tijd.
7: Op de A1 bij Apeldoorn rijden vandaag snuffelbussen rond. Die zijn onderdeel van een nieuw systeem om de uitstoot van vrachtwagens te meten. De snuffelbussen rijden achter vrachtwagens aan en zuigen hun uitlaatgassen op. Als de uitstoot te hoog is, wordt de vrachtwagen door de politie aan de kant gezet, zegt onze verslaggever Onno Beukers.
9: Nou, ik zie de chauffeurs erbij staan. Ja. Die zijn niet helemaal blij ermee, volgens mij, want die worden nu opgehouden.
10: Ja, die worden opgehouden, dat klopt. Dus daarom wil je ook dat in de toekomst dit zo effectief mogelijk gaat, hè, dat je niet onnodig mensen aanhoudt. Nu heb je al een steekproef met die verschillende systemen, dus we gaan ook in het onderzoek kijken wat is nou de beste manier om die steekproef te doen. En zorg dat je dit in ieder geval niet bij alle voertuigen moet gaan doen, want je staat best wel eventjes stil.
7: De chauffeurs krijgen een waarschuwing en nog geen boete, want het systeem is nog niet wettelijk goedgekeurd. En als je wil weten hoe het WK afloopt, moet je de kat van de Belgische premier De Wever in de gaten houden. Maximus heet hij. Hij wordt op een wedstrijdschema gezet en eet dan uit een bakje van een bepaald land. En als we de kat moeten geloven, dan wint Mexico vanavond de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. De Wever is gek op zijn huisdier en vertelde eerder al wat Maximus het liefst eet.
11: Natvoer. Ja, hij heeft korrels, maar als dat natvoer open gaat, dan kan die heel mooi naar jou kijken.
7: Ja, dieren worden wel vaker ingezet om voetbaluitslagen te voorspellen. Zo had je in Duitsland in 2010 Octopus Paul. Die wist de uitslag van alle 7 wedstrijden van het Duitse team en van de finale van Nederland tegen Spanje juist te voorspellen. Krijg je nog het weer? Vanmiddag komen er wat buitjes aan vanuit het westen. Het wordt 15 tot 17 graden.
4: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
5: Quincy.

van Jonah Fraser, We're All Gonna Make It. Sinds afgelopen maandag ligt er hier bij mij in de studio een zilveren koffer. De koffer die zit helaas dicht. Maar er zit wel een viercijferig slot

0: belangrijke toevoeging bij deze code is dat er een theorie achter zit. Er zit een theorie achter die code. En er komen heel veel dingen binnen. Ik heb een theorie gehoord over de 4 meest voorkomende nummers die achter elkaar gezet worden. Ik heb 1, 2, 3, 4 heb ik voorbij zien komen volgens mij. Weet je, er gaan heel veel verschillende theorieën gaan gewoon rond. Alleen ja, de vraag is, welke theorie denk jij dat juist is en het dus hoort bij die cijfercombinatie? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisterapp. Stuur je gewoon Quincy. Ik denk dat dit de code is vanwege deze theorie. En is hij juist? Ja, dan gaat die koffer eindelijk open. Ja, ja, ja. Dus nog één keer. Welk cijferscombinatie denk je dat juist is? Wat is de theorie er ook achter? Drop het in de NPO luisterapp. Hebben we het dus al meteen samen over. En gaan we kijken of hij open gaat.
1: She take my money. Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Let me hear that. Kanye West en Jamie Foxx met Gold Digger. Ik ben bezig om te ontrafelen wat nou die cijfercombinatie is om die zilveren koffer open te kunnen krijgen. En Sander, de producer van de show, ook van de middagshow, die kan je kennen bij Noorden en Web, die zegt tegen mij: Quincy, we hebben eigenlijk zelfs nog een hint die we kunnen delen. Want er zijn nog geen goede antwoorden binnengekomen. Nou, ik zou zeggen, luister goed mee. Deze hint is namelijk vanochtend gegeven tijdens de ochtendshow.
1: Donna was een paar dagen ziek, maar ze hebben haar geblest met een soort hint.
2: Ja, ik heb een envelopje hier in mijn handen, as we speak. Dus luister heel goed, ik ga hem nu openmaken.
1: Oh, spannend.
2: Oké, de hint is omdenken.
1: Wat?
2: De hint is omdenken. Dat is de hint voor de code.
0: Je hoort het, de hint voor de code is omdenken. Wat betekent het toch eigenlijk, omdenken? Hij is cryptisch. Welk antwoord denk jij dat juist is waarmee we die koffer open gaan krijgen? Drop het in de NPO Luisterapp. Gaan we zo meteen checken of jij het goed hebt. Hint voor de code is omdenken. Wat betekent het toch eigenlijk, omdenken? Hij is cryptisch. Welk antwoord denk jij dat juist is waarmee we die koffer open gaan krijgen? Drop het in de NPO Luisterapp. Gaan we zo meteen checken.

0: doorsturen, daar moet wel een theorie achter zitten. En dan weten wij van, hé, gaat dit kunnen kloppen, ja of nee? Iemand die een hele mooie theorie heeft, dat is niemand minder dan Nancy. Een hele goede middag.
1: Hi.
0: Ja, ik hoorde van Sander, de man achter de schermen, dat jij een hele mooie theorie had. Dus ik zou zeggen, vertel.
1: Nou, die theorie had ik dus eigenlijk gisteren al, maar het bevestigde het met de hint bevestigde het nog meer.
0: Ja.
1: Ik denk namelijk dat de code is 1104.
0: Oké, en waarom?
1: En dat refereert, dat refereert naar het kraaiennest van SBMG.
0: Oké. En jij denkt dus SBMG, er is aangekondigd dat die een show gaan geven. Dus ja, we moeten een beetje op die manier gaan omdenken.
1: Ja, en ze waren natuurlijk weg.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk huge news dat ze dus weer terugkomen.
0: Ja.
1: En dat kan ook wel weer te maken hebben met het omdenken.
0: Oké. Nancy toch? Ja, je maakt het wel spannend, want je hebt heel goed omgedacht.
1: Hè?
0: Ja, ik vind dit ook wel een hele mooie theorie. Wat denk je ervan? Zullen we gaan luisteren of het correct is, ja of nee?
1: Ja, probeer het maar.
0: Let's get it in.

0: is hem niet, Nancy. Shit.
1: Niet?
0: Nee.
1: Hoe
0: nee.
1: dan?
0: Ja, als het zo was, had ik het ook heel graag verteld. Sterker nog, dat vind ik heel leuk om juist aan je te vertellen, maar het is hem niet.
1: Nee, nou, helaas.
0: Ik zou zeggen, blijf wel gewoon goed omdenken, Nancy, want je bent op iets, dat denk ik wel. Alleen, het is hem nog niet voor nu.
1: Het is hem niet, nou, oké, jammer.
0: Nee, geen probleem. Okay. Blijf proberen. Fijne dag nog.

Of dat je heerlijk naar het weekend toe gaat bewegen. Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die staat zoals altijd voor je open. Maar in het specifieke geval ben ik natuurlijk benieuwd welke tune jou heerlijk naar het weekend toe laat bewegen. Het kan alle kanten op gaan. Het kan een lekkere afro-tune zijn. Misschien wil je juist wel gewoon een gasolina reggaeton. Dat mag.

Het WK staat voor de deur. Even een snelle rewind naar dat prachtige WK 2010. Waka Waka Shakira, speciaal Fernanda. Vanavond is het zover. Vanavond is het zover. We gaan van start 9 uur 's avonds. Mocht je het leuk vinden, rond de klok van 7 uur ga ik live op TikTok. En dan gaan we even een voorbeschouwing doen op al het moois wat het WK hopelijk ons gaat bieden. @elquina op TikTok. Voor nu zou ik zeggen, geniet van de show van Chris en Fruitig. Hij zit er klaar voor. Ik spreek je vanavond en anders morgen weer.

0: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa wampona en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny Cake Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door...
7: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fanix.nl/nieuws.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fetchetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen minder buitenlandse studenten naar Nederland. Dat zegt de organisatie die het onderwijs van buitenlandse studenten volgt. Dit studiejaar zijn er 130.000 niet-Nederlandse studenten. Waar het aantal eerder altijd groeide, zijn er nu 133 minder dan vorig jaar. En dat is dus een breuk met de trend.
1: We weten dat een aantal jaar geleden de instellingen een afspraak hebben gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te stoppen met actief werven in het buitenland voor studenten. Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook de techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien. Terwijl bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
0: De meeste buitenlandse studenten studeren in Amsterdam. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. Vanavond wordt in het stadion het WK afgetrapt met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Wie komende zomer op vakantie gaat naar Sardinië en van plan is om het er eens goed van te nemen op het strand van Punta Molentis, moet zich goed insmeren. De gemeente in het zuidoosten van het Italiaanse eiland heeft voor het strand een parasolverbod ingevoerd voor iedereen tussen de 10 en 65 jaar. Op het eiland zijn ze heel bang voor bosbranden en de parasols zouden te brandgevoelig zijn. Een stressvolle dag voor eindexamenkandidaten die vandaag horen of ze wel of niet hun diploma in de pocket hebben. Ze krijgen een belletje en daarna mogen ze naar school. Vroeger wist je pas op het schoolplein wie er ook geslaagd was, maar dat gaat nu natuurlijk wel anders, merkt deze docent Nederlands.
2: Dan zijn er allemaal groepen, WhatsApp-groepen die dan heel hard gaan werken. Van oh, ik ben al gebeld of die is al gebeld. Dus uiteindelijk weten ze het van elkaar ook wel. Dus ja, dat komt ook eigenlijk altijd wel weer goed. En ze zijn echt heel lief voor elkaar ook altijd.
0: Wie is gezakt kan meestal nog wel een herkansing doen. Dan het weer op veel plekken nog zonnig, maar er komen ook buien aan vanuit het westen. Het is 15 tot 17 graden.
3: Oh my god!
4: Dankjewel voor niks.
3: Oh yes!
5: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee!

Hij brak op het podium in Utrecht. Hij brak op het moment dat hij begon te praten over zijn vader die begin het jaar is overleden. En dat verdriet is natuurlijk, ja, gewoon vreselijk. Het is onmenselijk. Hoe ga je zoiets een plek geven? Ik ben zelf ook mijn vader verloren, dus ik kan me een beetje inleven wat er in zijn hoofd omgaat. Maar Eljero eindigde die avond met een boodschap die ik eigenlijk ook even met jou wil gaan delen. Want dat raakte mijzelf ook nog echt. Hij zei dus aan het einde, check je mensen. Weet je, je weet nooit wanneer de laatste dag is dat je nog tegen je mattie, familielid, vader of moeder kan zeggen dat je trots op ze bent. Dat je van ze houdt. Dat je ze voor de allerlaatste keer kan vasthouden. Dus heb het leven gewoon lief. Niemand weet wanneer je laatste 24 hours ingaan. En niks is belangrijker dan gezondheid en liefde, man.

0: Hey guys, dit is Sigourney Kay. Hoe de song tot stand is gekomen. Ja, we waren al de hele dag in de studio bezig. En het was al eigenlijk een beetje laat en ik was moe. En toen waren we een beetje aan het jammen en toen kwam die melodie eruit. Nee, we doen niet Lovey Dovey. En Lovey Dovey, die titel, stond al een tijdje op mijn lijstje. Dus dat wilde ik, ja, ik voelde hem gewoon op die melodie. En ja, Lovey Dovey, Rider Doherty, dat rijmde gewoon goed. En ik wilde gewoon een fun light song maken. En dat is gelukt. En nog geen week later stuurde Zero mij een appje met een versie met Ronnie erop. Want hij had hem gehoord, hij vond hem hard. En is er gelijk opgesprongen. Dus ja, dat vond ik heel, heel nice. En zodoende, the rest is history. Dus dat is Lovey Dovey.
1: We zijn altijd onderweg, maar toch gaan wij nergens heen. Ze zien, wij zijn altijd samen, samen zijn wij nooit alleen. In no way.
0: En nog geen week later stuurde Zero mij een appje met een versie met Ronnie erop. Want hij had hem gehoord, hij vond hem hard. En is er gelijk opgesprongen. Dus ja, dat vond ik heel, heel nice. En zodoende, the rest is history. Dus dat is love.

0: Even een vraagje, als jouw mattie jou afbeeldt, ben je dan meteen afgeknapt?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, want hoe ik zo op kom is natuurlijk door het dagelijks moment dat jij en ik duiken in de

0: eigenlijk van jou weten. Wat vind jij nou helemaal niet erg in een vriendschap? Ik heb dat heel sterk met afmelden. Kijk, als jij mijn mattie bent, als je mijn vriend bent, je mag me altijd afbellen. Ik weet gewoon wat is. Ik word daar niet onzeker door. Ik ga ook zeker niet moeilijk doen. Ik denk gelijk bij mezelf, oké, geen stress. Kan ik gewoon rustig thuis genieten van mijn hypotheek. Ik check je wel gewoon een andere keer. We zijn allemaal druk deze dagen, dus gewoon no biggie. En ik zag ook dit voorbij komen op TikTok voor iemand die het ook echt niet boeit in een vriendschap als diegene dit doet.
1: Iets wat me ook echt totaal niet boeit is, zeg maar, als jij denkt dat je mij tot last bent. Hou gewoon je bek dicht en vraag me gewoon waar je hulp bij nodig hebt. Zolang ik kan, dan kan ik. En als ik niet kan, dan zorgen we er wel voor dat ik kan. Dat is zeg maar de whole purpose van een mattie zijn. Heb je mijn hulp nodig? Ben ik er. Gewoon zeggen.
0: En ik voel dit zo erg. Zo sta ik er ook in mijn vriendschappen. Ik ben ook benieuwd hoe het bij jou zit eigenlijk. Wat vind je nou helemaal niet erg in een vriendschap? Terwijl een ander daar misschien wel van kan afknappen. Wat kan een vriend of vriendin jou gewoon flikken, doen of misschien wel zeggen? En het is gewoon all good, want je weet wat is. Je zijn gewoon vrienden. Praat mee in de NPO Luisterapp of spreek het even in een voice memo. De NPO Luisterapp, the place to be.

wat is dat voor jou? Wat vind je nou helemaal niet erg in een vriendschap, terwijl een ander daar helemaal van afknapt, zeg maar? Nou, ik zie Samira in de NPO-luisterapp sliden met: ik heb dat echt met te laat reageren. Een vriendin van mij kan soms 4 dagen verdwijnen uit het gesprek en dan ineens antwoorden op appje alsof er niks is gebeurd. Vroeger vond ik dat heel irritant, maar nu denk ik alleen maar: we hebben allemaal een leven. Als het belangrijk is, dan bellen we elkaar wel. Samira, nou, dan moet je blij wezen dat ik jou niet op WhatsApp heb, want ik ben echt erg, hè. Ik kan soms gewoon een week, 2 weken, een maand niet reageren. Het is niet omdat ik denk van ik wil je ghosten, maar live. Je kent het wel, gewoon live. Yara die zegt: ik heb dat met nieuwe relaties. Ik zie zoveel mensen boos worden als hun beste vriend of vriendin ineens minder tijd heeft omdat ze verliefd zijn. Maar eerlijk, ik snap het juist. Geniet er gewoon van. Ik zie je vanzelf weer als die roze wolk iets lager hangt. Yara, ik moet je wel zeggen, ik ben ook zo iemand, joh, ik gun mensen gewoon lekker hun tijd om lovey-dovey te doen en zo. Maximaal 6 maanden. Na 6 maanden moet je gewoon weer de oude zijn. Dan moet je gewoon een keer met elkaar kunnen gaan chillen. Dat vind ik wel gewoon een soort van een goede window om rekening mee te houden. Hebben we ook nog Rachel in de NPO-luisterapp. Ik heb dat met niet uitgenodigd worden. Een tijdje terug zag ik op Instagram dat een paar vrienden samen waren gaan eten. En sommige mensen zouden daar direct iets achter zoeken. Maar ik dacht alleen: hopelijk was het gezellig. Niet alles hoeft altijd met iedereen. Dit zijn facts. Heerlijk. En wil ik even afsluiten met deze van Youssef. Hij komt ook even in de NPO-luisterapp. Hij zegt: ik ben inmiddels 30 plus. En met vrienden is communicatie alles. We hebben allemaal een huisje, boompje, beestje. En als er wat is, dan moet je het gewoon aangeven. Geen stress, we zijn gewoon volwassen nu. En daar ben ik het dus 100.000% mee eens. Als iets gewoon geen biggie is, het is iets kleins, ga alsjeblieft geen ruzie erom zoeken. Want het is het gewoon niet waard. Je beste heb je niet voor altijd, hè?

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: It's

0: Educated@funix.nl.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in Vloeren.
3: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is een 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Nu ook verkrijgbaar. Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjes mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjes mixen. Met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06 844 55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
11: In the mood for vibes?
12: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
11: Jij brengt de mood bij de vibes.
12: Funix Vibes, luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. Even opletten als je in een sociale huurwoning woont, want je huur gaat vanaf juli omhoog. Vanaf die maand ben je 3,6% meer kwijt. Die stijging is wel een stuk minder dan de afgelopen jaren. Gemiddeld zijn huurders in de sociale huur 23 euro meer kwijt. Een sociale huurwoning gaat gemiddeld nu 666 euro per maand kosten. In Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt na rellen. In een voorstad van Belfast werden de agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren mensen de straat opgegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. Volgens dit raadslid worden de rellen steeds rechtsextremistischer.
1: We see hardline elements that aren't interested in the victim, his family. They're not interested in discussing the issue of immigration. And what we have here, mixed into that, are a few far-right elements who align themselves with loyalist paramilitary groups.
0: Het raadslid merkt ook op dat de railschoppers weinig interesse en empathie hebben voor de achtergrond van de migranten. Er zijn nooit eerder zoveel vluchtelingen teruggekeerd naar hun eigen land als vorig jaar. Het gaat volgens de VN om bijna 15 miljoen vluchtelingen en ontheemden. Dat zijn anderhalf keer meer mensen dan vorig jaar. Het lijken hoopgevende cijfers, maar er gaat veel leed achter schuil. Zo keerden 2 miljoen mensen terug naar Afghanistan, maar dat was vaak niet vrijwillig. Wie wil weten hoe het WK afloopt, moet de kat van de Belgische premier De Wever in de gaten houden, Maximus. Hij wordt op een wedstrijdschema gezet en eet dan uit een bakje van een bepaald voetballand. En als we de kat moeten geloven, dan wint Mexico vanavond de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. De Wever is gek op zijn huisdier en verklapte eerder al wat Maximus het liefst eet.
2: Natvoer. Ja, hij heeft korrels, maar als dat natvoer open gaat, dan kan die heel mooi naar jou kijken.
0: Het is niet de eerste keer dat dieren voetbaluitslagen voorspellen. Zo hadden we eerder al Octopus Paul, die op het WK van 2010 vrij veel resultaten goed voorspelde. Dan het weer, op veel plaatsen zonnig, maar er komen ook buien aan vanuit het westen. Het is 15 tot 17 graden.
3: Oh my god!
4: Dankjewel, Phoenix.
5: Oh yes!
6: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee!
7: Yes, sir, in the building met muziek van Coi Leray. Dit is

0: Als je er zo over nadenkt, is het eigenlijk een hele makkelijke vraag, toch? 5 tracks van 1 artiest en hoor jij wie er schuilt achter de beatblender? Dat is jouw opdracht van vanmiddag. Het spel wat jij en ik elke dag spelen, de beatblender. Alleen, die beatblender gaat genadeloos snel. Hij is vandaag minder dan 3 seconden. Sorry, not sorry, want ik heb ergens wel het gevoel, jij vaste Phonics-luisteraar, dat jouw muziekkennis helemaal on point is. Want er zit echt wel een hele herkenbare stem tussen. Misschien is dat al een hint? Misschien niet. Luister goed. Wie hoor je hier vandaag in de beatblender?
1: Stofan.
2: Never.
3: Beatblender.
0: Ik zei het toch? Herkenbare stem. Welke artiest heb je gehoord? Daar is zo snel mogelijk doorkomen in de NPO Luisterapp. En als je dat als allersnelste doet, krijg je met het oog op het WK natuurlijk wat van start gaat. Een exclusieve Phonics Mini.

0: Kevin featuring Roxy Dekker met Je Hebt Mij. En heb jij hem ook? Beat Blender. De Beat Blender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest. Ik zie Gabriella in de NPO luisterapp. Die denkt dat het Jonna Fraser is.
1: Emotional, damn it.
0: Jimmy gaat voor Frenna.
2: Everybody's so creative.
0: En Kelly zegt de Fano Holwijn.
3: This is fout, man.
0: Nee, niet goed. Goeie nieuws is wel. Ik zie voorzichtig al wat goede antwoorden voorbij komen in de NPO luisterapp. Maar aangezien vandaag de pre-party is voor het weekend, wil ik gewoon dat je het gewoon goed gaat hebben. Als je nog even zit te twijfelen, ik ga hem nog een keer laten horen. De Beat Blender van vandaag. 5 tracks voor 1 artiest. En je krijgt nog een extra hint van me mee. Want deze artiest is gewoon echt een Amsterdammer in hart en nieren. Sterker nog, misschien wel de bekendste artiest van de Bims. Misschien wel de beste, nou niet de beste, kan wel de beste zijn. Smaakt natuurlijk, maar de bekendste artiest van de Bims.

Daar ga jij en ik zo meteen achter komen. 5 tracks van 1 artiest zit er in de B-Blender vandaag. En de extra hint die je van me meekreeg was dat dit echt een... Ja, deze artiest is een Amsterdammer in hart.

0: is niet zoek. Maar wie dan wel? Die hoor je hier.
1: Stofan. Never. Beat Blender.
0: Welke Amsterdammer in hart en nieren is misschien wel de bekendste artiest uit de BIMS? Dat is...
2: Yo Chris, goedemiddag. Is toch Joe? Laat pas in, maar ik denk het is wel show toch?
0: Ja, natuurlijk is het show in de Beat Blender vandaag. Diamant uit de Welmen natuurlijk met de tracks Kande, Ik Mis Je, Misschien Wel Het, Te Laat en Niet Genoeg. En If You Know You Know, ik zei natuurlijk ook, misschien wel de bekendste artiest van de BIMS. Extra hint, misschien wel, snap je hem? Even kijken wie de snelste was in de NPO Luisterapp. Die gaat vandoor met een WK mini voetbal van Phonix. En die eer gaat naar Olivier. Gefeliciteerd, broski!
3: Yo, thanks man. Thanks.
0: Lekker bezig.
3: Ja, lekker man. Lekker.
0: Hey, wat gaf het voor jou weg?
3: Ja, echt de stem. Eerlijk gezegd, want nu luister ik hem eigenlijk bijna nooit. Mm-hmm. Maar ik herkende hem gewoon. Dus ik dacht, ja, laat ik het gewoon doorgeven, man.
0: Je bent hartstikke geslaagd, man. Gefeliciteerd.
3: Thanks, bro. Thanks.
0: Hey, jij mag toch zeggen welke track van Joe wil je horen, Olivier?
3: Benz, met die van Ems.

Jij hebt waarschijnlijk ook zo'n appje of misschien wel foto, oud filmpje op je telefoon staan waarvan je denkt, ja, leuk voor later, maar misschien gaat er niks mee gebeuren. En dan heb je dus ook van die mensen bij wie één oud ideetje ineens een wereldhit gaat worden. De stem die je zo meteen hoort herken je misschien wel, maar die track was eigenlijk helemaal niet gemaakt voor Drake. Hè? Sterker nog, die vocal die lag al bijna 10 jaar ergens op de plank, ergens in de UK in een dance scene. Maar het was een bescheiden hit van Kyla en DJ Pillface met Do Your Mind. Yeah.

echt een hele andere vibe dan je misschien wel kent van Drake. Iemand uit het team van Drake dacht ineens, wacht even. Hier zit echt wat in. Hier zit wat gouds in. Eindstand, die oude opname, werd dus ineens een wereldhit. Miljarden streams later, de hele wereld kent haar stem. Maar niemand weet dat het origineel dus komt van Kyla en Paleface met Do You Mind. Dus het is ook maar weer een bewijs dat je soms gewoon geen nieuw idee nodig hebt. Soms hoef je alleen het juiste idee weer nieuw leven in te blazen. Je hoort er nu samen met Drake, Kyla en Wizkid. One Dance op Phonics.

in die koffer zit, is een festivalprijs. De grootste festivalprijs ooit van Phonics. Maar wat dat inhoudt, ja, daar moeten we zelf achter zien te komen. Zometeen naar de headlines. Nu is deze van Distinct en Mora. Dit is Mansoori.

0: duurt echt 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: van vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: This DJ, and this DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Beelzoek naar...

0: Talles Netwerk. Ziggo.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Check this. Bestel nu bij New York Pizza.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel van X5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Van X5's luister je nu via de NPO Luister app.
3: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna. En overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.

0: Goedemiddag, ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. In Vogelwaarde in Zeeland zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekend. Er zijn ook kinderen aangereden. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. Het WK voetbal begint vandaag in Mexico-stad. En inmiddels stapelen de incidenten rond het WK zich op. Vooral vanwege strenge regels aan de grens van de VS. Zo mocht een topscheidsrechter uit Somalië het land niet in. Werd een Iraakse spits urenlang vastgehouden door de Amerikaanse grenspolitie. En ook supporters uit Iran werden tegengehouden. De KNVB wil zich niet bemoeien met zulke controversiële zaken, zegt directeur Van Leeuwen.
1: We zijn maar een klein landje. Hè? De FIFA heeft 211 leden. Wij zijn er eentje. We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terechtwijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
0: Vanavond spelen Mexico en Zuid-Afrika tegen elkaar. En ook rond die wedstrijd worden veel demonstraties verwacht. De reunieconcerten van K3 zitten er net op, maar een andere populaire groep uit die tijd gaat nu hetzelfde doen.

0: groep ontstond 25 jaar geleden uit het tv-programma Starmaker. De band viel na 3 jaar uit elkaar, maar was wel erg succesvol. Het debuutalbum van de groep, Bulletproof, werd dubbel platina en het bestverkochte album van 2001. Het 25-jarig jubileum wordt vanavond en morgen gevierd in Tivoli-Vredenburg. En met de populariteit van Chaotic zit het nog goed, want die shows zijn helemaal uitverkocht. Dan het weer, zon en wolken, maar het kan gaan regenen bij ongeveer 17 graden.
1: Onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: Razer Fashion Week hier op Phoenix. En even aandacht, ik heb je nodig. Ik heb je echt nodig. Want die koffer moet gekraakt worden.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Phoenix.
0: Inmiddels zitten we op dag 4. Er ligt nog steeds een mysterieuze koffer hier in de studio. En het enige wat jij en ik weten is dat daar de grootste festivalprijs ooit zit van Phoenix.

even kijken. 0626 ingevoerd, de maand juni. Zo kunnen we even doorgaan, maar niks heeft tot nu toe geholpen. Dus we moeten even een andere kant op gaan zoeken. We moeten een theorie gaan vinden waardoor we die code kunnen gaan kraken. Het goede nieuws is, we hebben vandaag dus een hint gekregen. En dat is de hint omdenken. We moeten gaan omdenken. Als jij dat hoort, omdenken, het woord. Welk viercijferige code, cijfers horen daarbij? Waar moet je dan aan denken? Kom alsjeblieft. Alsjeblieft met je beste theorie in de NPO luisteren. Want ik wil gewoon vandaag de koffer gaan unlocken. Ik wil gewoon weten wat erin zit. Zo simpel is dat. Welke code moeten we invoeren zometeen? En welke theorie hoort erachter? Laat het doorkomen in de NPO luisterapp, zodat we eindelijk kunnen gaan weten op dag 4 wat nou die mysterieuze koffer is en welke prijs er nou in zit. How do you guys have so-

0: precies inhoudt. En jij dus moet met een koffer, met een code komen, de NPO Luisterapp, om te gaan unlocken. Kijken of die klopt. En ik ga het vandaag doen met Nicolien. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jij hebt het net gehoord en ik dacht, oké, ik heb hem. Jij hebt de code voor ons, toch Nicolien?
1: Ja, ik denk het, maar je weet het nooit.
0: Kijk, je weet het nooit, maar ik moet je eerlijk zeggen, jij zei het in de NPO Luisterapp en ik kreeg er meteen een goed gevoel bij. Vertel jouw theorie.
1: Nou, ik hoorde jou de hint zeggen en ik dacht eigenlijk gelijk aan omdraaien. We zitten natuurlijk in 2026, dus dan zou ik zeggen 6206.
0: 6206. Oké. Belangrijk inderdaad, net zei ik, de hint is omdenken, omdraaien, daar heb jij dat van gemaakt. 2026, ja. Jij denkt 6206. Even voor je zekerheid, 2026 omdraaien is 6202, hè?
1: Oh, sorry, ja, my bad. Yeah.
0: Oké, maar... ja, de spanning die stijgt, ja. Hè, ik hoor het.
1: Nee,
0: maar...
1: ja, ik moest even terugdenken uit mijn hoofd en dan krijg je dat.
0: Maar we gaan dus voor 6202, voor de zekerheid.
1: Ja.
0: Oké, top. Ik ga hem invoeren, Nicolien. Ik hoop zo dat het hem is.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Nee!
1: Nog steeds niet. Nee. Jammer.
0: Ik had hier zo'n goed gevoel bij. Jammer, Nicolien.
1: Ja, de volgende keer beter.
0: Ja, volgende keer beter. We gaan het zo meteen weer moeten proberen bij Northern & Wef.
1: Yes, helemaal goed.
0: Thanks voor je poging, Nicolien.
1: Oké.

0: blij. En als je een spraakmemo stuurt met heel veel energy, maak je nog meer kans dat ik hem zo meteen voor je ga draaien. Dus come through, wat wordt jouw powerpokoe van de dag?
1: Yo, what up man, it's your boy Fernando.

0: Eerst Sijs met Dream Girl. Natuurlijk hier op Phoenix. Een hele goede middag. Je luistert naar Chris. Jij en ik zijn op zoek naar de perfecte powerpokoe van vandaag. En Quincy, ja, die had hem natuurlijk in de NPO luisteren.
1: Kom even met SBMG dan, met dansen. Ik heb nooit gezegd dat je kan dansen.
2: De powerpokoe!
3: En ja!

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your

0: phoenix.nl.
1: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij Westwilde met 5 in- en outdoor-area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door...
9: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sneller!
10: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Dit is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, 2 bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
18: Por favor.
19: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Goedemiddag, ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een zwaar ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen zijn 3 mensen omgekomen. Een personenauto kwam daar in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp. Daarbij vielen 3 doden, onder wie 2 kinderen. Daarnaast zijn er 4 kinderen zwaar gewond geraakt. Ze zijn met ambulances naar ziekenhuizen in de regio gebracht en worden daar behandeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren, weten we nog niet. 3FM gaat met Serious Request dit jaar geld inzamelen voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Het Glazen Huis komt in de week voor kerst in Arnhem te staan. Het werd vanmorgen allemaal bekendgemaakt door de 3 DJ's die vorig jaar in het huis zaten. Barend, Mart en Sophie spraken de burgemeester van Arnhem, Marcouch.
1: Ja, je ziet ook al de blik, hè? De gameface is al aan bij burgemeester Marcouch. En daar word ik vrolijk van. Ja. Wat hoopt u te zien van Arnhem de week voor kerst? Of eigenlijk ook al ver daarvoor?
2: Ik hoop dat Arnhem en Arnhemmers eigenlijk het evenement massaal gaan omarmen. Arnhemmers, laat zien straks wie we zijn en hoe we zijn. Hartelijk, gastvrij en vooral ook vrijgevig.
0: Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Oosting is 54 en hij tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club uit Deventer. Hij volgt Melvin Boel op, die vorige week werd ontslagen. Oosting was eerder trainer van onder meer FC Twente en RKC Waalwijk. Breda is in de ban van een Dixie-pyromaan. De afgelopen tijd vloog de ene na de andere mobiele wc in de Hens. Gisteravond was het ook weer raak. Buurtbewoners hebben er weinig begrip voor.
3: Ja, absoluut onvoorstelbaar. Dan is de straat schokken afgebrand.
4: Ja, ik snap ook niet waarom iemand dit zou doen.
5: Volgens mij niemand die krettengek is of zo.
0: De Dixies zijn bedoeld voor bouwvakkers die aan het werk zijn aan de straten in Breda. De verhuurder van de wc's baalt, want al 9 van zijn Dixies zijn in vlammen opgegaan.
6: Ja, hij is totaal vernietigd. Dus ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. En je bent iedere dag druk bezig om je werk te doen en te voorzien dat de mensen een fijne, schone wc hebben. En dan doet iemand dit, onbegrijpelijk.
0: De branden lopen ook aardig in de papieren, want zo'n Dixie kost €1100 per stuk. Het weer, meer en meer bewolking. In het zuidwesten kan een plens regen vallen, bij ongeveer 17 graden. Morgen vooral in het oosten regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 17 graden.
7: Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
8: Zou jij je collega snitchen bij de politie? We gaan het er zo over.

0: collega's. Je houdt van je en je haat van ze. Ik kwam dit fragment tegen op Insta. Ik moest dit gewoon met je delen. Let op, want dit is zo wild.
1: Ik heb net een dreigingetje gehad. En ik weet dat er nog een paar collega's aanwezig zijn op het feestje. En die gaan soms gebrekkig naar huis. Maar die hebben echt behoorlijke schok op. En ik wil graag een melding maken, want die stappen straks gewoon in de auto.
2: Ja. Door dit. En Wes.
0: Ja, dus in de meldkamer krijgt de politie een bericht van een collega die opbelt van... hé jongens, we hebben een bedrijfsfeestje, we hebben gezopen... en er gaan allemaal collega's de auto instappen en ik wil daar melding van maken.
3: Ik vind dit echt bizar. Je hoort al aan zijn stem dat dit echt een certified hater is... en die spaart ook allemaal foto's bij elkaar en heeft een soort haat... ik haat jullie boekje. Ik vind het echt te zielig voor woorden. Ja,
0: dus jij zegt, die is 80 jaar te laat geboren.
3: Ik heb echt zoiets, een bedrijfsfeestje...
0: Die was een goede landverrader geweest in de oorlog.
3: De hele avond heb je naar hun gekeken hoe hun lol hadden helemaal verafschuwd. Gewacht totdat ze weggingen om dan de politie te bellen.
0: Oké, dan iets anders. Je weet dat een collega veel te veel heeft gezopen.
3: Hoe weet jij dat? Ben je elke glas gaan tellen?
0: Nou, stel. Je bent met mij, zo een avondje met mij, je weet hoe ik lekker kan tanken. En aan het eind van de avond, dan hoef je niet bij te houden. Maar dan weet je van, die kan niet meer rijden.
3: Nee.
0: Als ik dan toch de auto instap.
3: Nee, ik zeg dan tegen jou, niet rijden. Als jij zegt, ik rij wel, ja, moet jij lekker doen, ben je moeder niet.
0: Maar als ik dan vervolgens een ongeluk maak of iemand dood rijdt...
3: Het is jouw probleem, het is niet mijn probleem.
0: Maar heb je daar dan niet een beetje verantwoordelijk... Nou, stel nou, ik rijd dadelijk dan echt iemand dood of ik rijd...
3: Oh, dan is het ineens mijn probleem. Ga je mijn naam noemen bij de politie?
0: Of ik rijd mezelf dood, zou je het dan kunnen vergeven?
3: Hoezo? Ik heb tegen jou gezegd, niet doen. Je hebt het toch gedaan.
0: Oh, jij bent wel een keiharde, hé.
3: Ja, sorry, wat is dit? Ben ik nou ook je moeder geworden?
0: Nee,
3: als ik tegen jou zeg, niet dronken... Je bent toch een volwassen man, je hebt kinderen. Je weet echt gewoon wanneer je moet stoppen met drinken.
0: Ik drink en rij ook niet, hè, voor de duidelijkheid. Ik doe dat nooit. Ik doe alleen drinken en overdag zitten en rijden. Nee, maar even serieus. Drinken en rijden, laat me rijden of een taxi pakken. Maar even hypothetisch gezien. Ik zou me wel schuldig voelen als ik weet, jij hebt te veel gedronken en ik kon nog de politie bellen. En dan,
3: als ik wil rijden, jij houdt mij niet tegen. Kan je aan mijn arm trekken wat je wil. Dus daarom heb ik zoiets, ik heb het tegen jou gezegd. Je doet uiteindelijk wat je zelf doet, jouw verantwoordelijkheid.
0: En als je dan echt gewoon het leven klaar is, dan zeg gewoon tegen jezelf, ja, het moest zo zijn. Ik had tegen hem gezegd dat hij niet moest rijden.
3: Ik heb gezegd,
0: denk je dan niet dat
3: je
0: schuldig overvoelt?
3: Dus jij zou me uit die auto trekken. Geloof je het zelf? Jij zou samen met mij zo dronken zijn, ik heb geen idee.
0: Je dronken collega's die willen naar huis rijden. Ben je een snitch als je dat gaat melden bij de politie? Of help je juist mee in hun veiligheid? Deel even jouw mening in de NPO Luister-app wat jij hiervan vindt. Het liefst via een spraakmemo.

0: aan. Deze had zeker wel 1940, 45 zonder problemen overleefd. Fucking snitch.
1: Ja, je donkere collega's willen naar huis rijden. Ben je een snitch als je een melding gaat maken bij de politie? Of wil je juist dat ze veilig thuiskomen?
2: Zou jij dat doen? Zou je mij snitchen?
1: Met alle liefde.
2: Jij zou me nooit snitchen.
1: Kentekenplaat, alles erop en eraan.
2: Hands of Gold die zegt, ik zou je niet verraden, maar als je een vriend van me was, zou ik de sleutels afpakken. Maar Wef, dat Noorden niets zou tegenhouden, is wel erg hoor. Het is je dichtstbijzijnde collega. Hij weet niet eens hoe hij dat sleutel in die contact gaat stoppen. Denk je nou echt dat hij gaat draaien? Hij heeft dat nog nooit gedaan.
1: Noordie zegt het volgende.
3: Zou ik mijn collega snitchen bij de politie? Broer, ik zou mijn collega, vooral deze collega waar ik het nu over heb, Marianne, als je luistert, mag ik schelden of niet? Laat maar. Maar in elk geval, ik hoop dat je kauwgom in je haar krijgt en dat ze je haren moeten knippen. Maar, zou ik haar snitchen? Broer, ik zou liegen. Weet je wat liegen is? Ik zou liegen, broer.
1: Ja, dus zelfs, hij heeft een ontzettende hekel aan Marianne, maar hij zou er toch zelfs niet snitchen. Ja. Dat is toch echt...
2: Darling die zegt, wauw, echt een snitch. Ik begrijp het, maar ik zou denken, overleg even met je collega om een taxi te nemen voor zijn eigen veiligheid. Of kom met een oplossing om te helpen. Maar blauw bellen vind ik wel een beetje snitch.
1: Ja, de oplossing is duidelijk. De FunXFam zegt merendeel niet snitchen, wel op een andere manier helpen. Misschien werkt deze van Liv Hills. Lie back harder tegen de politie dan maar.
4: Hallo. Who's this? Nah, first of all, you got me fucked up. Just know you're gonna be blocked. And tell your girl

0: prijzen uitgereikt gaan worden in het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen.
1: Jij hebt iemand nodig. En niet ik.
0: Nee, ik heb echt jouw hulp keihard nodig. Hoe dat zit, dat ga ik je zo meteen vertellen.
2: 2020.

0: we gaan het splitten, de rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Huh? Hebben ze tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen waarin ik jouw hulp keihard nodig heb. Want vandaag is de dag dat jij prijzen kan gaan pakken en eer voor Team Noordin.
0: Ja, dat hoop ik tenminste, hè, want je hebt gisteren verloren.
3: Hoe lekker voel jij je?
0: Oh, heerlijk. Heerlijk dat inderdaad jij hulp nodig hebt en niet ik.
3: Hoor deze grote mond van deze praatjesmaker. Het is gewoon tijd om haar de mond te snoeren. Wil je dat ook doen? Reageer dan even Team Noordin in de NPO Luister app. Dus ik heb echt je hulp nodig vandaag. Team Noordin, NPO Luister app. En dan gaan we samen strijden om Team WEF te verslaan.
4: Zonnestreken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder

0: Hoe heet de alter ego van Beyoncé?
1: Wef. Queen Bee.
0: Nee, dat is hem niet. Nee. Oh nee, 5, 4, 3.
2: Patricia.
0: Nee, het is Sasha Fierce.
1: Oh.
0: Queen Bee is wel een bijnaam, maar Sasha Fierce is de alter ego.
3: Was dat vandaag?
4: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
4: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen... waarin we hulp hebben van onze teamgenoten. Reageer Team Noordin in de NPO Luister app. En wie weet kom je erbij. En iemand die het heeft gedaan is Rafael. Goedemiddag, bro.
6: Goedemiddag.
2: We gaan weer strijden vandaag. We nemen het op tegen Wef en Errie.
1: Ja, Errie nog steeds in mijn team.
6: Tuurlijk.
2: Ik heb echt slecht geslapen van die grote praatjes van jou, Errie.
6: Waarom?
2: Gewoon heb ik echt mee naar huis en nachtmerries heb ik gehad. Dus vandaag kom ik echt voor mijn revanche.
6: Ja, kom op, hè.
2: Hey, Sanne, heb ik wat gemist van de uitleg?
0: Vrij weinig. Ja, als je het niet weet, dan gaan we naar de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar de teamgenoten. Onderbreken van een vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. Als het gelijk is, dan hebben we een bonusvraag. En vandaag natuurlijk voor de prijzen, dus extra spannend.
5: Het middagtentamen.
0: Waar het dan ook 0-0 staat. Vraag 2. Vandaag start het WK. Noem één van de landen die vandaag spelen.
2: Noordin. Mexico.
0: Mexico is goed.
1: Nou, nu ga ik met je. Maar ik hoorde mezelf eerder. Mijn naam is Korter, dus zo. Dan hoor je mijn naam eer.
2: Korter bedoel
1: zo
2: je?
1: Zo doe jij altijd.
2: Korter.
1: Zo doe jij.
0: De ander was Zuid-Afrika.
2: Ja, hem die was te laat helaas.
0: 1-0. Vraag 3. 1-0. Wat is de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten?
1: Wef.
2: 5.
0: 4.
2: Oh shit.
0: 3.
1: Saoedi-Arabië.
0: Nee.
1: Oh shit, ik weet het.
0: 5. 4. 3.
2: 2. Qatar?
0: Nee, geen Qatar.
1: Ik weet het.
0: Rafael, weet jij het?
6: Ja, Abu Dhabi.
2: Ja, natuurlijk. Oh, natuurlijk. Abu Dhabi. Natuurlijk.
0: Ja. Vraag 4.
2: Hoe staat het nou?
0: 2-0 voor Noordin. Maar het kan nog altijd. Wat is de artiestennaam van Benito Antonio
1: Wef? Bad Bunny.
0: Ja.
2: Oh, dat vind ik knap.
0: Dat is goed.
2: Benito Papito.
0: Antonio Martinez Ocasio. Als ik
2: Benito Papito.
0: 2-1 voor Noordin nog steeds. Maar we gaan naar die laatste vraag. Wie gaat deze week winnen? Maak de songtekst af. Ze ziet dat we losgaan.
2: Noordin.
0: 5.
2: Ze ziet dat we losgaan. Kom again. Oh mama, dat zijn noosja.
1: Ik vind dat we moeten kappen
2: again,
1: met die lyrics.
2: Alleen hij.
1: Ik laat het bij jou staan.
2: Nu sta je hier.
1: Maar zie hoe partijdig ze zijn.
2: Start het je.

0: heeft Sander bewezen dat hij partijdig is. Dus ik speel dit spel niet
1: meer.
0: Tune,
1: ja. Ja.
0: Ik speel niet meer. Je bent geen Zwitserland. Ik wil een andere quizmaster. Mm. Ik wil een andere.
2: Kunnen we vast wel voor een keertje regelen. Maar je kan niet Sander's integriteit...
0: Houd toch op, you little... Oh my god.
2: Ach ja, het is zo'n toe.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: It's complicated met Jay.

0: phoenix.nl. Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Zit in een vis, hè?

0: altijd via phonics.nl/nieuws.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen
3: nee,
2: door...
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor-area, vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een zwaar ongeluk in Zeeland zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om 2 kinderen en een volwassene. Verslaggever Jeroen Gortworst is op de plek van het ongeluk.
1: Het is een N-weg, de N290. Het is bij Vogelwaarde. En daarbij is een personenauto in botsing gekomen met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Zij waren op schoolkamp en we weten nu dat in ieder geval 3 personen zijn overleden, waarvan 2 kinderen en 1 volwassene. En daarnaast zijn er ook nog eens 4 kinderen zwaar gerond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd en zij worden op dit moment daar behandeld.
0: Hoe het ongeluk kon gebeuren, weten we nog niet. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... omdat hij inreed op een demonstrant. Hij reed een betoger van Extinction Rebellion vorig jaar aan in Haarlem. En zij raakte daarbij gewond, maar het statenlid reed door. Hij is schuldig aan poging tot zware mishandeling, doorrijden na een ongeval en het verstoren van een demonstratie. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Wanneer je dan de trein pakt, kun je die niet alleen herkennen aan de bestemming en vertrek- en aankomsttijden, maar ook aan een vast nummer. Volgens de NS wordt reizen dan overzichtelijker.
2: Nu hebben wij het voornamelijk nog over bestemmingen en herkomstplaatsen in de reisinformatie. En dat blijft ook allemaal, dus, maar er komt iets bij. Iedere treinlijn krijgt een nummer, zodat je toch ook nog makkelijker de reisinformatie kunt lezen.
0: Intercities krijgen de afkorting IC en dan een nummer. Bij sprinters komt de letter S voor het nummer. Een spannende dag voor duizenden middelbare scholieren, want vandaag krijgen ze de uitslag van hun eindexamen. En ook Hanna kreeg het verlossende telefoontje.
3: Dan zal ik je gauw de droom helpen. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige lijst.
4: Nou, dank u.
3: Prachtige lijst. Je bent cum laude geslaagd.
0: En Anna kan nu dus haar rugzak aan de vlaggenstok gaan hangen. Dan het weer. Meer en meer bewolking. In het zuidwesten kan er een plens regen vallen bij ongeveer 17 graden. Morgen vooral in het oosten regen. Het wordt opnieuw zo'n 17 graden.
5: Deze hele week naar Funix en doe mee!

0: tiro el mof.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Een van ons twee heeft iets ergs gedaan bij een vriend of vriendin.
3: Ja, jij mag gaan raden wie van ons twee aan het cappen is. Want we spelen Who Did It en Sander, de producer, heeft een verhaal van ons twee. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Want het verhaal van vandaag is... Door mij ging een vriend of vriendin in een bad trip. Noordin, wat heb je dan gedaan?
5: Ja, hij ging voor de eerste keer smoken met mij en ik heb hem gewoon te veel laten roken.
4: Oké, en Wef, hoe is diegene dan eruit gekomen?
3: Ik heb diegene één keiharde klap gegeven.
4: Hè?
3: Ja, zo'n harde klap dat die oren gingen suizen en ineens was hij nuchter.
4: Oké. Zo,
5: bestel.
3: Wow. Door mij ging een vriend of vriendin in een bedtrip. Was ik het of was Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. That's just true.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it? Door mij ging een vriend of vriendin in een bad trip. AJ, wat denk jij?
2: Ja, het is Norden sowieso, man. Geen twijfel aan. Sowieso.
1: En Kim die zegt, ik heb wat Wef deed ook een keer gedaan, dus daarom verdenk ik haar.
3: Jason die zegt, moet Norden wel geweest zijn. Wie heeft nooit een bad trip gehad met drugs?
0: Who did it?
4: Het was Norden.
3: Wat heb jij gedaan?
1: Ja, vanaf die dag heeft die man dus ook een nieuwe bijnaam, genaamd Losse Pols Peter, werd hij vanaf toen genoemd.
3: Losse Pols Peter?
1: Losse Pols Peter. Ik had een vriend van mij op de middelbare school, Peter. En ja, hij kwam met een andere buurt dan ik, maar hij ging een keer meehangen met mijn vrienden uit mijn eigen buurt. Dus wij gingen smoken bij een vriend thuis. Hij had nog nooit gesmokt, dus ik zei tegen hem, bro, doe gewoon een paar hijsjes en dan chill, want ik weet dat ik het altijd fucked up vond als hij dan stoned naar zijn ouders ging en dat ze dan zouden zeggen, ja, dat is omdat hij met Norden heeft gechilled.
3: Oh, wat erg.
1: Dus hij zit aan dat ding te hijsen alsof zijn leven ervan afhangt. Alsof het, ik weet niet, ik heb hem nog nooit aan het ding zitten zeggen. Dus hij smokt die halve blow op en die gozer die hem had gedraaid, dat was gewoon een volle sterke toeter, zeg maar.
3: Oh, wat erg.
1: En op een gegeven moment, ik zie hem zitten en ik hoor hem een uur niks zeggen. En hij zegt, jongens, ik ga naar de wc. Dus hij gaat naar de wc toe. En ik vertrouwde dit niet helemaal. Maar we waren bij een vriend van mij thuis. Dus ik dacht van, ik moet toch zorgen dat hij niet te gek gaat doen. Dus hij komt die wc uit en ik kom die wc in. Heeft hij heel die wc ondergepist.
3: Oh,
1: gewoon
3: oh, gepist.
1: Alles ondergeplast. Gewoon alles. Gewoon alsof hij met dat ding heeft gepakt en al met zijn losse pols is gaan zwaaien.
3: Nee.
1: Dus op een gegeven moment komt er een van mijn matjes aanlopen die zegt, zo, hé, losse pols Peter. En toen, sindsdien heeft hij die bijnaam losse pols Peter. En toen zijn we dus nog naar mijn huis gegaan.
3: Ja.
1: Want ik heb altijd het idee, als je doucht, dan ben je niet meer stoned. Dus ik ging bij mij thuis, ging ik hem met zijn hoofd onder de kraan zetten. En hij moest binnen een half uur naar huis, want hij moest 11 uur thuis zijn van zijn ouders.
3: Maar dan ben je toch nog steeds stoned?
1: En toen zei hij van, ik zal nog nooit vergeten dat hij zo door zijn haar zat te schudden. Hij zegt, het werkt niet, het werkt niet, ik ben nog stoned. Ik zeg, Peet, kijk me aan. Je bent niet meer stoned, bro. En toen keek hij me zo aan met fucking rode ogen.
3: Oh,
1: en toen dacht
3: erg.
1: Ik echt, oh nee.
3: Losse Pols Peter,
1: Losse Pols
3: nooit
1: Peter
3: meer.
1: Is geboren en sindsdien heet hij die hele middelbare

0: Het is mens heltel, jeetjes, mens, mental, health, mand. Ja, het is ook wel extra lastig, omdat ja, jullie weten hoe ik ben met mijn Engels, hè?
1: Ja, nee, het is oké.
0: We lachen erom, maar het is eigenlijk om te janken, want 1 op de 3 mannen vindt dus hulp zoeken taboe. Wij mannen hebben dus moeite met het praten over onze gevoelens, bij onze gevoelens komen en daar daadwerkelijk wat mee doen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat ook wel echt iets wat ik herken van mezelf. Je wil stoer blijven, je wil tof blijven, je wil niet als een watje gezien worden. Maar we moeten daar echt iets mee doen. En wat, dat hoor je zo.

Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer

0: is deze maand Mens Heltel Held Mand. Zeg, ik weet niet goed.
1: Mens gewoon, Mental Health Month.
0: Ik vind het toch een tongenbreker. We moeten het er toch maar niet over hebben. Gelijk een makkelijk excuus om niet over mijn mentale gezondheid te praten. Omdat dat de naam te moeilijk is.
2: Noordin en Web.
0: Dit is een maand waar speciaal aandacht wordt gevraagd aan mannen met mentale problemen. Omdat dat gewoon een groep is die moeite heeft om erover te praten. Die geen hulp zoekt en de problemen zijn gewoon niet te overzien. We hebben met een psycholoog gebeld, psycholoog Hennen. En we hebben dan gevraagd, wat zijn nou twee tips die we allemaal kunnen doen, waardoor we ons een stukje beter kunnen voelen? Eentje is echt zorg voor beweging. We onderschatten hoeveel impact dat heeft op ons lichaam en onze denkende mind. En ook plezier ervaren. Dus gewoon iets rustig doen waar je zin in hebt. Of je met je matties chillen of iets doen wat je echt leuk vindt.
1: Als jij dit zo hoort, zijn dit dingen die jij al doet of gaat doen?
0: Veel te weinig.
1: Ja.
0: Veel te weinig. En volgens mij zei jij een week geleden van ik ga jou over een week testen.
1: Nee, ik zei ik ga jou over een maand. Ga ik je checken.
0: Oh.
1: Of je alles hebt gedaan. Of je meer plezier in je leven hebt.
0: Ja.
1: Of je bent gaan sporten.
0: Oh ja.
1: Ik moet eerlijk toegeven, je bent wel met sport bezig.
0: Ja, ik heb 3 keer gesport sinds.
1: Ja, echt vind ik heel goed
0: maandag
1: van je.
0: Maandag.
1: Dat is echt al veel voor iemand die eerst helemaal niets
0: deed.
1: Ja,
0: maar dus ik heb nog niet iets echt leuks gedaan.
1: Nee, dus dat moet je wel even plannen. Ik bedoel, de maand voor je het weet, we zitten nu op 11. Straks is het zomer 1 juli. Dat is, vind je dat heftig om te horen?
0: Nee, maar ik moet het wel even gaan doen.
1: Ja.
0: Even iets leuks, wat is leuk? Een massage, is dat leuk? Ik vind dat lekker.
1: Met of zonder happy end?
0: Nee, zonder natuurlijk.
1: Oh, oké. Was just checking.
0: Ja, maar die massages worden echt onderschat hoe lekker dat is, hoor.
1: Ja, kijk, ik vind dat je nog even hierover moet gaan nadenken. We gaan straks even bellen met Abdel van Stichting Mind Us. Hij is vrijwilliger en zet zich in voor mentale gezondheid. Aan de hand van zijn eigen ervaringen kan hij dus gaan vertellen hoe je ermee omgaat.

je moet hard zijn, man. Waarom huil je? Echte mannen huilen niet. En je bent echt een aansteller, man. Mannen van tegenwoordig, ze kunnen ook niks meer hebben. Allemaal dingen die wij mannen te horen krijgen als we het hebben over ons gevoel. Als we aan het praten zijn, als we open up. Maar ja, waarom kan het nou zo dat mannen zoveel moeite hebben?

0: Abdel. Hij is vrijwilliger bij MindUs. Hij zet zich in voor mentale gezondheid aan de hand van zijn eigen ervaringen. Hallo Abdel.
1: Hey, goeiedag.
2: Waar ligt het nou aan dat wij mannen niet makkelijker praten over onze gevoelens?
1: Ik denk dat het te maken heeft met verschillende aspecten. Als eerst dat is het druk van een man zijn tegenwoordig. En socials. Het wordt een beetje gestuurd.
2: Okay. Dit is te vaag voor mij. Wat bedoel je precies?
1: Ja, het is meer het gevoel dat je echt man moet zijn. En hoe dat wordt omschreven.
0: Bedoel je dan een beetje mannensfeer?
1: Ja, dat dus. En er is een druk op mannen gevoeld, zeg maar, vanuit iedereen, vanuit socials, vanuit kringen, vanuit mannen zelf, waardoor je echt als man zijnde het gevoel hebt dat je echt man moet zijn.
2: Dus jij zegt meer de socials en de mannen zelf zijn het probleem. Want wat ik merk eigenlijk van mijn mentale struggles is als ik me, zeg maar, inderdaad op social media wel eens uitspreek over, ik zit niet lekker in mijn vel of er is iets aan de hand of ik praat daar eerlijk over, maar ook eigenlijk ook wel in mijn dagelijkse leven, dat daar eigenlijk vrij weinig mee gedaan wordt, voor mijn idee.
1: Ja, dat snap ik. En het is een taboe bij mannen, lijkt het. En het heeft te maken met dat het een soort van feminiem is. Als je als man zijn wil jezelf opent omtrent mentale welzijn. Dus als je erover gaat praten, dat het iets vrouwelijks is. En terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. Een man vindt ik, net als een vrouw, als die praat of als die het heeft over zijn mentale welzijn of zijn dipje waarin die is. Ik vind dat dat heel moedig is. En ik vind dat hoe dichter bij jezelf staat daarin, hoe gelukkiger je dan ook bent.
2: Heb je zelf mentale struggles gehad?
1: Ja, zeker.
2: En wat heb je ermee gedaan en hoe uitte dat zich?
1: Ja, ik heb te maken gehad met de coronaperiode en die hele socials beweging omtrent Andrew Tate. Dat heeft me heel erg getriggerd, waardoor ik heel graag, heel snel, heel veel wilde in mijn leven. En niet 1, 2, 3 makkelijk over mijn gevoelens kon praten. En op een gegeven moment ben ik het filosofisch gaan onderzoeken en kwam ik erachter dat de meest gelukkige frequentie bij een mens zelf is het dicht bij jezelf staan. Dat maakt je heel gelukkig en erover kunnen praten. Dus om het wat dieper toe te lichten, is het zo dat als jij vooral kijkt naar hoe je zelf bent, naar dat gevoel luistert, wat jou geluk geeft, is hetgeen wat mij eigenlijk heeft bevrijd vanuit die opzichten.
0: Oké, en wat heeft jou dan precies geholpen? Heb jij misschien tips voor mannen?
1: Ja, praat vooral veel. Heb het erover met je vrienden. En het hoeft niet op een vanuit een manier te zijn dat het vrouwelijk klinkt voor jou of zo. Zeg maar. Het kan gewoon vrij uit een gesprek. En je kan het gesprek gemakkelijk opbouwen. En heb het eerst over het kunnen praten erover. Misschien is dat een opening.
2: Ik denk dat dat ook een hele goede is. Zit je ergens mee, wil je contact komen met iemand, check dan injebol.nl. En dankjewel voor jouw verhaal, Abdel. Eén dingetje wat ik ook nog heel grappig vind, dat is voor mannen. Ik ben een tijdje geleden ben ik naar een psycholoog gegaan en ik dacht eigenlijk dat ik de enige was in mijn vriendengroep. En toen ging ik dus dat met 4 vrienden bespreken. En toen bleek dus dat van de 4 vrienden dat er 3 hadden gedaan en dat dus nog nooit verteld hadden.
0: Oh, wat bizar.
2: Dus dat vond ik ook een grappig iets van, als je inderdaad praat en dan kom je ook dingen te weten. En we moeten het echt met elkaar doen, want het is helemaal niet slecht. Het is juist goed en heel erg belangrijk dat we daar deze maand extra aandacht voor besteden. En het hele jaar. Abdel, nogmaals, dankjewel. En zit je ergens mee, check dan injebol.nl.

We hebben nog steeds een koffer hier in de studio liggen en de code is niet gekraakt. We hebben jouw hulp nodig, want ik wil vandaag nog die koffer openmaken. Welke viercijferige code moeten we gaan invoeren?

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com. Sans

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
2: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. De Dough Dough Dough.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Goedenavond, ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. Geschokte reacties op het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Premier Jette noemt het afschuwelijk nieuws dat alles vandaag overschaduwt. Het ongeluk reed een automobilist in op een groep fietsende kinderen en twee begeleiders die op schoolkamp waren. Daarbij kwamen twee kinderen en een volwassene om. Hoe het ongeluk kon gebeuren, weten we nog niet, zegt verslaggever Jeroen Gorthorst.
1: Je moet je voorstellen, het gaat om een hele lange rechte weg. En dan zit er op een gegeven moment een soort knik in. Met daarnaast meteen het fietspad. We kennen allemaal wel zo'n N-weg eigenlijk. Er zit eigenlijk alleen maar een reepje gras tussen. En die auto is niet meegedraaid met die bocht. Maar die is uiteindelijk rechtdoor gereden. Maar waardoor dat is gebeurd, is tot nu toe totaal onduidelijk.
0: Bij het ongeluk raakten ook vier kinderen zwaar gewond. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt. In Nederland ligt die bijvoorbeeld op 3,5%. Dat komt vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Mijn economieke collega Ruben Eg vertelt wat we daarvan gaan merken.
2: Dat je dus wat minder kunt uitgeven in dat geval. Sparen, dat kan dan wel weer wat meer opleveren. Maar een hypotheek wordt wat duurder. Het idee is dus dat de vraag bij bedrijven en consumenten gaat afnemen en dat daarmee de prijzen minder hard zullen gaan stijgen. Nou ja, dan blijft de vraag, is dit allemaal voldoende, die 2,25%?
0: De ECB zegt dat de vooruitzichten onzeker zijn en dat ze de situatie goed in de gaten houden. Nog zo'n 3 uur en dan begint het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Het laatste gastland trapt de eerste wedstrijd af in de hoofdstad Mexico-stad. En daar hebben ze er al zin in, zegt verslaggever Boris van der Spek.
3: Het is ontzettend druk. Het is een stadion waar 90.000 mensen in kunnen. Ja, dat is enorm en die is helemaal uitverkocht. Vooral Mexicaanse fans die er zijn, die hebben er echt heel veel zin in. Stonden al van 6 uur 's ochtends hier langs de snelweg om zo snel mogelijk bij dat stadion te komen. Dus ja, vanaf alle kanten is het een soort van zee van mensen in het groen gekleed.
0: Nederland komt zondag in actie op het WK. Om 10 uur 's avonds speelt Oranje tegen Japan. Dan het weer bewolkt en vanuit het westen steeds meer regen bij 17 graden. Ook vannacht zijn er buien. Morgen opnieuw veel bewolking en soms wat regen. Het wordt dan maximaal 19 graden.
4: De code van de koffer in de Funix Studio. Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: er nou toch in die koffer zitten?
1: Wat? Gaan we vandaag de koffer openmaken?
0: Ja, dat weet ik niet. We hebben elke dag een kans om de koffer open te maken. Dus wij krijgen vandaag gewoon weer een nieuwe kans als iemand het goed raadt.
1: Oh my god. Sinds maandag hebben we een koffer hier waar een viercijferig slot op zit. Wat erin zit, weten we niet. Maar we weten wel dat dit de allergrootste prijs ooit is.
0: Ja, en we moeten die dus met elkaar openmaken. We zijn al sinds maandag bezig, maar ik heb dus ook een hint. Ik heb een hint gekregen.
1: Nee, doe normaal.
0: Ik heb een hint gekregen vanochtend van Donna en Fernando. Luister mee.
2: Donna was een paar dagen ziek, maar ze hebben haar geblest met een soort hint.
3: Ja, ik heb een envelopje hier in mijn handen. As we speak. Dus luister heel goed. Ik ga hem nu openmaken.
2: Oh, spannend.
3: Oké. De hint is omdenken.
2: Wat?
3: De hint is
1: omdenken.
3: Omdenken. Dat is de hint voor de code.
0: Omdenken.
1: Oké,
0: we zijn op zoek naar een viercijferige code. Drop de code in de NPO Luister-app. Enige hint die we dus hebben is omdenken. En als je hem weet te openen, dan hebben we sowieso een leuke prijs voor je. En we zijn ook benieuwd wat er verder in zit, wat dit betekent. Het betekent niet als jij die koffer opent. We weten er eigenlijk verder ook niks veel, behalve dat hier een koffer ligt.
1: Ja, precies.
0: Dus,
1: we weten niet wat erin zit.
0: Nee, dus ik ben ook. Dat is nog het ergste misschien. Wat is jouw theorie voor deze viercijferige code? Laat het weten in de NPO Luister-app, want dit is gewoon jouw kans om een koffer te openen en een prijs te pakken.

0: prijs.
1: En kunnen we eindelijk de koffer kraken? Waar ik al helemaal gek van word deze hele week!
2: Oh my god!
3: Dankjewel, Funnex.
2: Oh yes!
1: Er zijn zoveel codes voorbij gekomen dat ik denk, er moet toch wel een keer een code in zitten. Mocht je het gemist hebben, geen stress. Wij hebben maandag hier een mysterieuze koffer in de studio gekregen. Daarin zit een hele grote prijs. We weten alleen niet wat die prijs is.
2: Nee.
1: We weten, enige wat we weten is dat we 4 codes hebben. En we hebben dus vanochtend tijdens Donna en Fernando een nieuwe tip gekregen. En die tip luidt omdenken. Weet jij deze code te kraken? Dan pak je sowieso een dik Funnex merch pakket. Die heb je sowieso al. En dan komen we erachter, wat zit er nou in deze koffer?
2: Ja.
1: Want ik word helemaal gek. Mijn anxiety kan dit niet aan. Julie, goedemiddag.
4: Ja.
1: Goeie avond moet ik zeggen.
4: Goeie avond is het al.
1: Hoe werkt dit bij jou? Welk gevoel geeft die koffer jou? Word je net zo gek als ik ervan dat je gewoon wil weten wat die code is en wat erin zit?
4: Zeker, zeker. Ja, ik verwacht wel natuurlijk iets heel groots. Dus misschien een of andere mooie ticket voor een mooi festival of zo.
1: Oh, een ticket voor een festival. Hey, de tip is omdenken.
4: Ja, zeker.
1: Wat is jouw code en wat is jouw theorie?
4: Nou, mijn theorie is sowieso omdenken in de zin van cijfers omdraaien. Dus
1: ja.
4: De laatste 4 cijfers van Funnex is 3869 en die heb ik gewoon omgedraaid. Dus de winnende code is...
1: Zo, ik heb nog niemand met zoveel chess die koffer vandaag horen deze week überhaupt. Maar dit noem je manifesteren. Vertel.
4: Ja, de winnende code is 9683.
2: Oh my god.
1: Oké, ja, wacht even. Ik ga hem zo invoeren. Maar je hebt maar 1 kans hiervoor, hè?
4: Ja. Ja.
1: Is dit niet te simpel? 9, nee. Wat zei je? 9683 van 3. Ja,
2: in
1: ieder geval van X 3869 heb je dan omgedraaid. 3.
2: Ja,
1: Oké. Ja, we hebben maar 1 kans. Dus ik denk dan van, jongens, ja. Is dit niet te makkelijk? Is dit niet te...
2: Ik weet het niet. We moeten het toch
1: okay,
2: proberen.
1: Oké, okay, jouw code. Nog 1 keer.
4: 9683.
1: Daar gaan we. Ik ga jouw code invoeren.
4: Ja.
1: 9683. Je hebt de code gekraakt van de koffer.
4: Ik heb de code gekraakt.
1: Sander, vul het in. Oh mijn god.
2: Oh mijn god,
1: ik ben
2: wat
1: zo hyped. Geef het. De koffer is open.
2: Oh
1: de koffer is open.
2: Wat zit erin?
1: Kom hier met dat ding.
5: Oh.
1: Heel veel confetti, dat zie ik wel. Ik zie heel veel
4: confetti.
1: Okay.
4: Ja, leuk.
1: Funnex logo. En ik zie een brief erin zitten. Wacht eens even. Een brief.
5: Lees voor.
1: Oké, ik ga zo de brief voorlezen.

0: Ja, Julie heeft net de code gekraakt. 9683. Van is omgedraaid. 3869. En
1: de koffer is open!
0: Het wordt nu gewoon tijd om hem erbij te pakken.
1: Ja, want er zit een brief in.
0: Ja, je ziet, het is een koffer met heel veel confetti.
1: Je kan meekijken op vanix.nl.
0: Ja, ik zie een brief erin zitten. Ik zie... Wat? Een pas?
1: Een pas?
0: Pas.
1: Een pinpas?
0: Ja, maar ik ga eerst toch altijd even kijken wat er is.
1: Ja, maar lees even
0: maar dat
1: nou
0: is ook
1: die
0: altijd... Die gebruiksaanwijzing doe ik ook altijd eigenlijk achteraf.
1: Nou, eerst die brief lezen.
0: Oké, gefeliciteerd. Jij hebt de code weten te kraken en de koffer open gekregen. In deze koffer zie je 2 tickets liggen. De Phoenix Festipas.
1: Wat?
0: De Phoenix Festipas. Deze prijzen blijven maar stijgen. En verschillende leuke festivals pakken is bijna onmogelijk. Daarom fixt Phoenix deze... Pardon, ik kreeg een klein broertje van omdat ik zo spannend vond. Daarom fixt Phoenix deze zomer jouw FOMO met de Phoenix Festipas. Deze pas geeft jou met een plus 1 namelijk toegang tot alle festivals waar Phoenix dit jaar ook is. En dat zijn er een hoop. Ga nu snel naar de website phoenix.nl/festival. En daar vind je alle info om deze Festipas te pakken. Dit is dus geen reclame. Dit is dus echt live. Dit is echt live op dit moment.
1: Ja, het is naar een festival.
0: Ja, maar niet naar een. Gewoon naar alle festivals waar wij ook zijn.
1: En
0: dat zijn er echt heel erg veel. Check phoenix.nl/festival. En daar vind je alle info over deze Festipas. Succes.

0: Wilde Weetjes.
1: In Coca-Cola zat ooit cocaïne. Dat is iets waar we de hele week al eigenlijk naar op zoek zijn. Of dat zo is of niet. En vandaag gaan we erachter komen of dat zo is.
2: Vandaag is D-Day. D-Day, ja. Dat jij erachter gaat komen dat het gewoon echt bullshit is.
1: Nee, ik denk echt dat dit waar
2: echt
1: is.
2: Dat er cocaïne in cola zit, Bev. Doe eens even normaal.
1: Het kan, het kan. Ik vind dat we het aan één persoon moeten vragen die alles over geschiedenis weet. En dat is namelijk geschiedenisheld Gideon. We gaan straks met hem bellen. Hij heeft ook namelijk laten weten dat hij ook weet van dit weetje. Hij heeft het namelijk eerder gehoord. En een ander bizar weetje. Hoe dat zit hoor je straks. Oh.

0: In Coca-Cola zat ooit cocaïne.
1: Wilde weetjes.
0: De hele week zijn we samen aan het onderzoeken of er nou echt cocaïne of misschien zelfs nog steeds cocaïne in Coca-Cola zit. Gisteren hebben we iemand gesproken wat er nou zou kunnen gebeuren als je 11 milligram cocaïne zou drinken. Niet heel erg veel, maar nu wil ik toch weten of het daadwerkelijk in het recept heeft gezeten.
2: Ja, want waarom 11 gram? Jij bent erachter gekomen via een recept dat jij online kon vinden dat er 11 gram coca-extract van een plant in Coca-Cola zat.
0: Klopt inderdaad, dus we gaan met geschiedenisheld Gideon praten. En die weet vast wel over of er misschien meer drankjes waren waar er mogelijk drugs in zijn.
2: Ja, want waarom bellen met Gideon? Dat is iemand die we zijn tegengekomen op TikTok, Instagram. En die vertelt gewoon alles over de geschiedenis. Die zit er gewoon helemaal in. Dus wij dachten, dit is wel de ideale man om even te raadplegen als het hier over gaat.
0: Toch, Gideon?
3: Ja, leuk dat jullie bellen. Ja, en ik heb het antwoord.
0: Jij hebt het antwoord. Oké, wacht met het antwoord te geven. Want ik wil eerst weten, waren er vroeger veel drankjes die dus drugs bevatten?
3: Nou, cocaïne was wel legaal in Amerika. Ongeveer 1914. Dus het zat in medicijnen, het zat in poeders. En soms ook in bepaalde drankjes. Bijvoorbeeld in een wijn die heel bekend was.
0: Echt waar? En mensen dronken dit gewoon?
3: Ja. Daar was zelfs de paus ook heel erg fan van.
0: De paus? Erg. Nou, gisteren hebben we een foto gevonden met een heel oud recept van Coca-Cola uit 1979. Ik weet niet of je die foto al hebt gezien, want hoe authentiek is die foto?
3: Ja, dat is lastig te zeggen. Heel veel mensen zeggen dat het wel echt waar is. Andere mensen zeggen dat het niet echt waar is. Er zijn wel experts die zeggen van oké, dit moet het wel zijn, want hier staat ook het geheime ingrediënt merchandise 7X op. En andere mensen ontkennen het dan weer. Dat zijn vooral mensen die bij de Coca-Cola marketing zitten, die zeggen van ja, dat is niet waar, het is niet echt een recept. Dus ja, ik kan niet met 100% zekerheid zeggen, maar het lijkt wel heel erg.
0: Ja, want hoe werd er dan naar cocaïne gekeken door artsen en het volk?
3: Nou ja, kijk, het werd meer een beetje gezien als een soort wondermiddel. Het was gewoon legaal, het zat in medicijnen. Mensen dachten dat het gewoon veilig was in kleine dosissen. En dokters gebruikten het ook gewoon als verdoving. En rond 1900 ongeveer, toen draaide het een beetje bij het publiek en toen zagen ze hoe verslaafd het was.
0: Oké. Ja, dan eigenlijk de vraag der vragen. Heeft er ooit cocaïne in Coca-Cola gezeten?
3: Nou, de uitvinder van Coca-Cola was zelf een arts die in de burgeroorlog gewond was geraakt en verslaafd was aan morfine. En hij maakte dit drankje. En er zat inderdaad echt cocaïne in Coca-Cola.
4: Nee!
0: Oh my god.
4: Nee!
0: En weet je ook hoeveel?
3: Ongeveer 9 milligram per glas. Jullie zeiden net 11 gram. Dat hoop ik niet, want dan ga je gewoon helemaal...
2: 11 milligram bedoelden we.
3: Maar ik zat er zeker in, anders dan
0: ga je
3: wel.
0: Oh my god.
2: Ik had dit nooit verwacht.
0: Maar zit er nu nog cocaïne in Coca-Cola? Nee, toch?
3: Ja, ik mag hopen van niet, anders zijn we allemaal drinkende kinderen en zo.
0: Oh mijn god, Gideon.
2: Ik ben een beetje in shock, jongens. Ik had dit echt niet verwacht. Ik zei van tevoren, nou, dit is er zo'n Facebook-feitje, gelul.
0: Alcohol en drugs in gewoon een frisdrank wat iedereen nu iedere dag loopt te drinken. Insane. Gideon, dank je wel.
3: Ja, alsjeblieft. Dank jullie wel dat ik er weer mocht zijn.
0: Nou, dankjewel Gideon. Als je meer van hem wil zien, dan kan je op Instagram even kijken naar Vroeger met Gideon. En volgende week weer een nieuw Wefs Wilde Weetje.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Check FunnyX ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
7: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/nieuws.

0: Phoenix.nl.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit, waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.

0: met Annelijn.
1: Shout out naar jou, Annelijn.
2: On the Block. Met Annelijn.
3: Ja, we zitten er gewoon weer klaar voor, ook vanavond. En ik wil gelijk even zeggen, gefeliciteerd als jij vandaag voor je eindexamen bent geslaagd. Ja! Applausje, applausje, applausje. En mocht je natuurlijk nog niet geslaagd zijn, misschien in herkansing moeten. Of misschien ben je gezakt. Dat kan ook wel eens gebeuren. Dan denk ik bij mezelf, neem van mij aan, het is echt niet het einde van de wereld. Echt, als ik nu terugkijk op de tijd dat ik ben geslaagd, dan denk ik, ja, ik had er net zo goed nog 3 jaar langer over kunnen doen. Het maakt uiteindelijk helemaal niet uit. Maar goed, tijd om feestje te vieren als het gaat om wel geslaagd zijn. Vanavond is sowieso best wel een bijzondere avond, toch? Want het heeft al 4 jaar op zich laten wachten. Maar het is weer zover. Het WK staat voor de deur. Ik hoorde net dat zometeen over een kwartiertje of zo al de openingsceremonie gaat beginnen. Ja, en het WK vind ik persoonlijk altijd heel leuk om naar te kijken. Die hele vibe, dat je dan zo buiten loopt in een woonwijk en dat er dan allemaal oranje vlagjes buiten hangen. Dan denk ik al gelijk, oh ja, weet je wel, een gezamenlijk gevoel. Het geeft ook een reden om samen te komen met mensen. Tegenwoordig zijn we allemaal zo individualistisch. Zitten we alleen thuis op onze bank voor een tv. Maar met het WK ga je lekker samen kijken. En ja, ik moet er wel bij zeggen, er is 1 nadeel dit WK. En dat is dus dat er best wel wat wedstrijden ook midden in de nacht zijn. Want ja, het is natuurlijk gewoon in Amerika, in Canada, in Mexico. Dus af en toe gaat jouw favoriete team in de nacht spelen. En dat maakt me dan ook wel benieuwd, want ik weet dat er een heleboel voetbalfans nu luisteren. Ga jij dan wakker blijven 's nachts voor zo'n WK-wedstrijd van jouw favoriete team? Misschien wel Nederland, Curaçao, Kaapverdië of een ander team. Het kan allemaal. Drop dat even in de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd, hoe ver ga jij voor zo'n voetbalwedstrijd? Ga je die in de nacht kijken? Wakker blijven? Of zeg jij, nee, ik kijk wel gewoon de samenvatting weer terug, een dag later. Drop het in de NPO Luister-app.

0: En ik vroeg net aan jou, hoeveel heb je eigenlijk over voor je favoriete voetbalwedstrijd? Het WK staat natuurlijk voor de deur. En ik kan me eigenlijk best wel voorstellen dat je misschien wel heel graag wil kijken naar voetbalwedstrijden tijdens het WK. Maar dat sommigen, die bijvoorbeeld in de nacht zijn of heel laat in de avond, ja, dat het toch lastig wordt in verband met werk bijvoorbeeld of zo. Maar ja, ik weet ook, voetbalfans zijn gek. Die doen de gekste dingen. Dus was ik wel benieuwd, blijf jij nou wakker voor een WK-wedstrijd van je favoriete team? Nederland, Curaçao, Kaapverdië. Bijvoorbeeld. Sven zegt in de NPO Luister-app, absoluut. Voor Nederland op een WK zet ik zonder twijfel mijn wekker. De volgende dag ben ik misschien gesloopt, maar zo'n wedstrijd wil ik wel live meemaken hoor. En Janice zegt ook, ja, voor Curaçao zeker weten, dat gebeurt niet elke dag. Dan neem ik de vermoeidheid de dag erna gewoon voor lief. Ja, is niet de enige, want ook Chanel zou voor Kaapverdië 100% zeker wakker blijven. Legendary wedstrijd aankomende week. Dus ik denk dat heel veel mensen gewoon wel wat over hebben voor hun vader of moederland. Kijk even links van mij. Voor jou is het je vader en je moederland, Nederland.
1: Ja, zeker. En ik heb er niks voor over.
0: Nee?
1: Nee, ik kijk er echt niet naar om eigenlijk. Het is dat ik dat het er vandaag over had, maar anders wist ik ook niet hoe laat zij zondag zouden spelen.
0: Oh ja, ik weet het eigenlijk ook nog steeds niet.
1: Nee, om 10 uur.
0: Oké, om 10 uur.
1: Ik hoef daar niet voor op te blijven per se.
0: 10 uur is nog een schappelijke tijd. Dat ik wel denk, ja. Nou, dan ga ik wel kijken, zeg maar. Maar ik zou inderdaad voor Nederland ook niet snel tot 2 uur 's nachts wakker blijven.
1: Nee.
0: Maar ik moet wel zeggen, stel je voor, je hebt geen werk. Het is een vrijdagavond en Nederland speelt om 2 uur. Dan is het toch gewoon gezellig.
1: Om 2 uur? Wat?
0: 2 uur 's nachts. Stel je voor.
1: Oh nee, dat hoeft mij niet.
0: Nee?
1: Dan lig ik lekker op 1 uur.
0: Dat vind ik dus dat gezellige. Ervaar jij misschien ook helemaal niet wat ik ervaar? Een soort van gezelligheidsgevoel bij het WK?
1: Nee, want om mij heen zijn er ook niet echt vrienden of zo die heel erg dat WK volgen. Of
0: heb jij een gezellige vriendengroep, zeg? Ik wil er bijna bij.
1: Nou,
0: doen
1: hele andere dingen.
0: Nee, klopt. Je hebt wel een gezellige vriendengroep. Maar dus niet als het gaat om voetbal.
1: Nee.
0: Waarvoor zouden jullie wel wakker blijven? Een bokswedstrijd?
1: Hele goeie ook niet. Nee, ik had gewild dat ik een vriendengroep had die bijvoorbeeld basketbal zou willen kijken. Maar dat is ook...
0: Ja, de Knicks was toch gisteren
1: of zo
0: een heel ding.
1: Ik kijk er zelf niet.
0: Jezus, ja, maar kijk je dan wel naar?
1: Nee, maar omdat het niet mijn team is.
0: Wat is jouw team dan? Leren we jou ook wat beter kennen.
1: Ja, precies. Nou, de Miami Heat basketbal. Dan zou ik wakker blijven als ze in die final stonden.
0: Kijk, nou, dan leren we ook weer wat over onze producer Maximaal. Hè? Hij is gewoon een Miami Heat fan. En hij zou er gewoon voor wakker blijven. Ja, ik blijf ook wel wakker voor bepaalde dingen. Justin Bieber concert, zoiets. Live concert zou ik ook wel leuk vinden om live te zien. Ja, dat soort dingetjes. New music. New music. New old funny.

bepaalde dingen. Justin Bieber concert, zoiets. Live concert zou ik ook wel leuk vinden om live te zien. Ja, dat soort dingetjes. New music. New music.

0: En gisteren waren we bij L3B Boost Event, het sportsevent in Utrecht in de stad Schouwburg. En we waren er niet alleen, want ook onze reporter Bradley die was aanwezig en sprak Elgero Elia.
1: Heb je nog een boodschap voor je ploeg van volgend jaar?
2: Je moet er fit zijn, jongens.

0: Adley.
1: Gisteren was het L3B Boost event dat zo klonk.
2: Welkom bij L3B Boost, de sport edition.
1: En er was een grote naam, niemand minder dan Eljiro Elia, die zich aansloot bij het panelgesprek. En daarvoor ging hij langs bij Annelijn, die een locatieuitzending deed vanuit het Stad Schouwburg in Utrecht. Luister maar even.
3: On the Block met Annelijn.
4: Ja, live vanuit de Stad Schouwburg hier in Utrecht, waar we aanwezig zijn bij L3B Boost, de Sports Edition event. En een van de sprekers vanavond is niemand minder dan Eljiro Elia, inmiddels ook bij mij aangeschoven. Welkom! Superleuk dat je er bent, sowieso.
5: Jawel, dankjewel.
4: Ik denk dat mensen je kunnen kennen als oud-profvoetballer natuurlijk, maar je bent veel meer dan dat.
1: En na zijn interview met Annelijn wou ik hem natuurlijk ook even spreken. Als je zeg maar terugdenkt aan vroeger toen je 18 was, en als je jezelf één advies kon geven, wat zou dat zijn?
6: Rustig, meer observeren.
1: Was je een beetje een heet hoofd? Of?
6: Ik was wild, man. Ja, een bepaalde situatie bijvoorbeeld. Ik kwam dan naar een andere club. Daar werd mij dat beloofd. Dan moest het ook gelijk gebeuren. Zodra het, je toch, afgerond moest zijn.
1: Zodra je had getekend, moest je het zien.
6: Moest ik het zien. En dan werd ik toch rustig. En dan kon me heen schreeuwen, slaan. De dingen die ik normaal moest doen, die ging ik niet meer doen. Maar ja, met de knowledge die ik nu heb, is het gewoon rustiger om gewoon rustig te zijn. Ja,
1: zou je nu zeggen dat je gewoon lekker chill bent?
6: Ja, zeker. Zeker.
1: Je bent nu dus echt een, ik zou kunnen zeggen, groot ondernemer. Je hebt heel veel dingen gedaan al. Maar waar begon zeg maar die drive naar het voetbal?
6: Ik heb dat altijd in mijn hoofd gehad van, nee man, je moet gewoon dingen doen die je leuk vindt, waar je energie uit haalt. En dat deed ik gewoon.
1: Net hoorde ik je dus in de show zeggen, als tip voor de jongeren, sparen als ze willen beginnen met ondernemen. Maar kan je iets dieper antwoord geven? Dus hoe spaar je nou goed om te gaan investeren?
6: Slim sparen met doelen. Minder uitgeven, meer houden. Dus bijvoorbeeld 1/3 van je salaris gewoon opzij zetten. En dan proberen zo arm mogelijk te leven. Voornamelijk voor jongens die het niet echt breed hebben of zo.
1: Nu even een vraag over het WK. We hebben Cabo en Curaçao die meedoen. Stel je voor, je zou die twee clubs of teams een tip kunnen geven van, als jullie het zo doen, gaan jullie het echt halen, boys. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
6: Scheet zwaar. Nee, ik weet het echt niet. Nee.
1: En wat ik ook net hoorde, wist ik niet. Jij wordt volgend jaar hoofdtrainer van ADO Jongeren.
6: ADO onder 14.
1: Kun je daar wat meer over vertellen?
6: Ik heb net mijn VCD afgerond. Ik moet dan nog een paar opdrachten inleveren. Maar zo goed als afgerond. En dan ga ik volgend jaar aan de slag bij Adenaag onder 14 als hoofdtrainer.
1: Ik zie het aan je gezicht. Je hebt er heel veel zin in, denk ik, of niet?
6: Ja, ik vind het een uitdaging, snap je? Omdat die jonge jongens denken ook nog dat ik een van hun ben, omdat ik me zoals hun kleed. Maar dat ben ik niet meer. Snap je? Ik hou gewoon van fashion en dat ga ik altijd blijven doen. Maar ik ga ze wel moeten aanpakken.
1: Hoe ga je zeg maar dat balans behouden dat ze wel weten van oké, er zit een best wel een afstand tussen ons, maar we zijn alsnog één.
6: Tijd en energie, voorbereiding van mij moet heel goed zijn naar hun toe. Want hun moeten zo goed mogelijk voorbereid komen op de training. Dat ze denken van oké, ik train even echt over nagedacht. Hij weet ook wat hij zegt.
1: Heb je nog een boodschap voor je ploeg van volgend jaar?
6: Die moeten fit zijn, jongens.

Jack Harlow hoorde je met Loving On Me. Nog steeds hier aan de blok, waar zometeen alweer een bijzondere gast voor mij klaarstaat. Want wat nou als je zonder social media of überhaupt een telefoon moet overleven met een Afrikaanse stam? Mijn volgende gast, die heeft het meegemaakt en het is allemaal vastgelegd. Wie dat is? Ja, die man, he gets paid. Misschien is dat een goede hint. You know you like it, staat voor je klaar, DJ Snake.

Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl. Pas je eigen

0: tikkie anders doe.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: De DJ, en dat is DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Beo zoekt naar de heet.

0: promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/news.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
6: It's complicated met Jay

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
1: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
0: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
2: Bienvenidos a México. People of the world, welcome to Mexico.
0: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij deze zomer?

0: met Annelijn.
1: Ja, stel je even voor, hè, je wordt gewoon zonder telefoon gedropt midden in Afrika. Je moet overleven bij een stam. Dat was gewoon het leven van 12 influencers. Voor wie het natuurlijk ook nog extra moeilijk is om zonder social media te moeten leven. In het programma Ticket to the Tribes.
2: Op onder mijn schoen.
3: Oh, wat doet hij, man? Helemaal lijp, man. Je bent helemaal... Nee,
2: wat doet? Luister, papa, luister. Dit gaat mij te ver.
4: Hij vet gewoon met zijn blote handen die poep vast. En toen wou hij ook nog dat wij het na gingen doen. Ah, luister, dit is echt te gek, hoor.
1: Nou, de man tegenover mij zit al helemaal te lachen. Een van de strijders die eraan meedeed. Goudje, get paid in de building.
5: We zijn er.
1: Waarom moet je zo lachen als je dit terug hoort?
5: Omdat dat moment wat je net afspeelde, die clip... Ik weet gewoon nog precies wat er gebeurde, snap je? Dus ik had zo'n grote droom onder mijn schoenen. Nee, man, dat was echt verschrikkelijk.
1: Godverdamme.
5: Ja.
1: We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over alles wat je voor craziness hebt meegemaakt daar. Mm-hmm. Maar het bijzondere is, je wist niet waar je aan mee ging doen.
5: Nee, dat wist ik helemaal niet gewoon.
1: Als jij nu wist waar je aan mee zou gaan doen, had je dan nog steeds ja gezegd?
5: Ja, maar ook weer nee. Maar ik zou meedoen voor 2 dagen. Ik zou meedoen voor 2 dagen. Niet zoals...
1: Ja, niet zo lang.
5: Nee, niet zo lang. Maar voor de ervaring zou ik het zeker wel.
1: Ja.
5: Maar na 2 dagen moet je me gewoon weer terugsturen naar het vliegtuig, man. Om weg te gaan.
1: Maar je was enthousiast bij het begin. Best wel veel mensen die waren chagrijnig of die zagen er tegenop of whatever. Maar jij had echt een glimlach op je gezicht. Heb je uiteindelijk dus wel eigenlijk te vroeg gejuicht?
5: Nee, op dat moment had ik echt het gevoel van welkom to Afrika, snap je? Van, die mensen waren echt gewoon fucked up. Zie je, mijn mede-collega's daarop in Afrika. Maar je komt jezelf wel snel tegen, zeg maar. Op dat moment is het gewoon fatsoen, snap je? Je denkt, yes!
1: Ja.
5: Maar daarna is de realiteit.
1: Ja, want de realiteit was 43 graden, als ik het goed zeg.
5: Ja.
1: Je moest overleven met helemaal niks bij een stam die je niet kent.
5: Mm-hmm.
1: Hoe heb je daar uiteindelijk deze trip ervaren?
5: Als heel warm. Echt heel warm. 43 graden is geen grap, hè.
1: Nee.
5: Dat is echt gewoon warm. En ik heb het ervaren als les. Maar ook van, oké. Je moet echt waarderen wat je wel hebt, snap je? Mm. En, ik ben heel blij met mijn kussen. Ik ben heel blij met mijn wc. Ik ben heel blij met mijn badkamer. Dus dat is daar allemaal niet.
1: Neem ons even mee in jouw dieptepunt. Wat was echt een moment dat je dacht van, yo, dit is heftig.
5: En dat is waarom ik moest lachen net. Dat is gewoon toen ik in die poep stond. En dat is voor hun, voor de Himba's echt een gereedschap, is een bouwmateriaal. Met die koeienpoep, daar maken ze de hutten van waar je in slaapt. Ja, dus voor mij was het echt... Dus ik stapte erin en ik schrok gewoon. Ik zei, nee, maar dat ga ik niet doen. Kappen met dit. Maar hij zegt, jawel, je moet het van je schoen afrapen. Rollen. En dan tegen het huis aanzetten. En kijk, dat geeft... Kijk, hier in Amsterdam, of wat dan waar je ook bent. Als je poep staat, denk je, tering, maar wat is dit? Maar dit wil ik echt niet aan mijn schoen. Je gaat voor alles eraan doen. Je loopt in zand, aarde, je klopt, je stampt hem. Maar bij hun moet je het van je schoen afpakken. Rollen. En op het deurtje weer zetten.
1: Godverdamme. Je zegt net ook, het was ook wel een les.
5: Ja.
1: Wat is die les die je daar uit Namibië hebt meegenomen uiteindelijk weer naar Nederland?
5: Dat als je iets niet hebt, dat je er blij mee moet zijn. En als je het wel hebt, dan moet je het gewoon accepteren.
1: Hmm.
5: Want wat er niet is... Ja. Als ik terugdenk aan die tijd en ik zie hoe hun leven daar... Kijk, hun kennen ons leven hier weer niet.
1: Mm.
5: Dus voor hun zou het waarschijnlijk een comfort zijn van... Hé, weet je wat, ik zet die douche aan en ik loop naar binnen. Maar daar weer niet. Dus wat ik heb geleerd is van... Ik moet wel echt blij zijn en waarderen wat ik nu al heb. En wat ik niet heb, moet ik ook gewoon accepteren.
1: Het is toch wel echt die ultieme boodschap die je vaak meeneemt uit zo'n land, hè?
5: Ja, zeker weten.
1: Dat je ziet met hoe weinig mensen eigenlijk leven.
5: Mm-hmm. Maar aan de andere kant, ze zijn ook heel rijk aan andere dingen.
1: Mm.
5: Aan vee. Dus ik denk... Als
1: vlees
5: ik hier,
1: genoeg.
5: Ja, dus ik denk als ik hier zou wonen en ik heb 40 geiten, 30 koeien, hoeveel kippen, ja, dan ben ik ook gewoon rijk.
1: Ja.
5: Dus,
1: ieder voordeel heeft zijn nadeel, zou ik
5: zeker
1: dan maar zeggen. Goudje, dus thanks sowieso for coming.
5: Yes.
1: Het programma, vanaf wanneer is het te checken of is hij al te checken?
5: Het is al te checken. Vanaf afgelopen vrijdag zijn we online gegaan.
1: Oh ja.
5: En dan staan de eerste 3 afleveringen. Dus,
1: op Prime Video,
5: op
1: hè?
5: Prime Video, dus iedereen moet hem gaan checken gewoon. Dat is,
1: ga op zoek naar dat moment met die poep onder de schoen. Dat ga ik in ieder geval wel doen.

0: met Mood door je speakers hier on the block. Artist of the Month. En één ding waar we heel trots op zijn hier on the block is dat we natuurlijk ook opkomend talent een hele grote kans geven als Artist of the Month. Ja, als artiest van de maand ben jij de hele maand te horen op Phonics. Elke avond bij ons in de show. En dat betekent dat jij als toch wel een kans als geen ander krijgt om jouw muziek onder de aandacht van de Phonics family te brengen. En hoe leuk is dat nou als opkomende artiest om die kans te krijgen? Ik denk in ieder geval super tof. Wij zijn ook heel benieuwd naar jouw creativiteit of die creativiteit van iemand die je misschien wel kent. Nou, heb jij zoiets van, ik ken wel iemand of ik moet zelf ook Artist of the Month worden? Enige wat je daarvoor hoeft te doen is even het formulier in te vullen op phonics.nl/Artist of the Month. De Artist of the Month wordt vervolgens heel zorgvuldig elke maand gekozen. Ja, en wie weet ben jij dan de volgende gelukkige. Maar deze maand is het een dame uit Almere. Haar naam is KK. En met haar track Summertime hoor je haar dus de hele maand hier on the block.
1: Artist of the Month.
2: Yo guys, KK Ribabo Speakers, Artist of the Month by Phonics. En dit is mijn track, Summertime.

En jij, als je nu luistert, heb jij een beetje muziekkennis? Ben je een echte Phonics-luisteraar? We gaan het vanavond testen met een mystery track. Ik heb namelijk een mysterieuze Phonics-track ergens verstopt. Nou ja, ergens verstopt. Ik heb er gewoon een hele leuke track bedacht. En het is aan jou om te raden over welke track het gaat. Je kunt raden, 30 seconden de tijd krijg je 5 vragen te beantwoorden. En elk goed antwoord is een hint naar de mystery track die ik zoek. Vraag dus aan jou om een beetje die muziekkennis aan te zetten. Een beetje algemene kennis ook. En win je nou uiteindelijk en kom je erachter wat die mystery track is, dan krijg jij een Phonics goodie opgestuurd. Nou, en die zijn wel heel leuk. We hebben namelijk nieuwe Phonics voetballen op dit moment. Ja, die wil je sowieso hebben, toch? Denk ik dan, als je echt een trouwe Phonics family member bent. Ja, dat is hartstikke tof. Maar goed, één ding wat je ervoor hoeft te hebben, dat is de NPO Luister app. Pak hem er even bij, want ik wil die kwalificatievraag van je horen. En normaal doet Max die altijd, maar die is even naar het toilet. Dus pech, hè? De kwalificatievraag van vandaag is: welke rapper noemt zichzelf ook wel Nori? Denk je het antwoord te weten? Staat jou maar één ding te doen. Drop het in de NPO Luister app. Welke rapper noemt zichzelf ook wel Nori? En wie weet heb jij zometeen die 15 seconden shout-out tijd en die Phonics goodie bag te pakken.

0: Dit hoorde je met Party and Bullshit.
1: The Mystery Track.
0: Ja, het spannendste spel van de avond. Charlene uit Zwijndrecht. Goedenavond, ben je er klaar voor?
2: Goedenavond, ja hoor.
0: Ja, ben je een beetje spanningsluisteraar? Laat me daar beginnen.
2: Ja, elke dag standaard.
0: Oké. Standaard vraag van mij dan. Wie is je favoriete DJ bij Phonix?
2: Jullie allemaal eigenlijk.
0: Ja. Safe answer. Nee, ik keur het goed. Heel lief, ik neem het compliment. Hey, Charlene, het werkt eigenlijk heel simpel. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een hint naar de Phonix track die ik zoek. Jij luistert elke dag, dus dat gaat gewoon helemaal goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Na 30 seconden is ook echt je tijd voorbij, dus denk aan die tijd. En je mag ook passen als je een antwoord niet weet.
2: Oké, ja.
0: Alright, nou dan gaan we gewoon lekker beginnen. We beginnen met jouw kwalificatievraag natuurlijk. Welke rapper noemt zichzelf ook wel Nori?
2: Ronnie Flex.
0: Dat is goed. Hoe noemde je het vroeger op de middelbare school als iemand veel vrienden had? Wat was je dan?
2: Populair.
0: Welke artiest ken je van de tracks Cardio Stars en van New Wave?
2: Jonas Feza.
0: Welke Phonix artiest was ooit verantwoordelijk voor de Pink Summer?
2: Frenna.
0: Hoe noem je de wekelijkse track die in de spotlight staat op Phonix? Oh, je was zo dichtbij bij dat laatste antwoord. Nee, is niet erg. Je hebt gewoon 3 goede antwoorden en daarmee kom je al heel ver. Zeker in dit geval. Oké, we gaan even je goede antwoorden herhalen. Ronnie Flex was natuurlijk je eerste hint. Je tweede hint was populair. En je derde hint was Frenna. Heb je enig idee naar welke track ik op zoek ben? Wat is nou die mystery track? Denk niet te moeilijk, hè? Het kan zomaar zijn dat jij die titel of die artiest al hebt geraden.
2: Populair.
0: Van?
2: Ronnie Flex.
0: En?
2: Frenna.
0: En?
2: Idali.
0: Ja, dat heb je toch wel goed gedaan. Ja, dat is helemaal goed. Ik dacht even, ben je nou gewoon aan het gokken op basis van je antwoorden of weet je het echt? Maar je weet het echt, dus gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Het ging natuurlijk om de nieuwe track van Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair. Je hebt het helemaal goed, Charlene. Dat betekent dat je 15 seconden shout-out-tijd krijgt. En blijf nog even hangen, want dan krijg je ook die leuke Phonix goodie opgestuurd. Ben je er klaar voor? Ja of niet? Je tijd gaat nu in.
2: Ja hoor. Ik wil een shout-out doen aan Pantherstore in Dordrecht. Met de leuke meiden die mijn nagels net hebben gefixt. En aan iedereen in Zwijndrecht. En een fijne avond met de WK. En hopelijk wint Nederland de WK.

0: Jason hoorde je.
1: Je zou maar denken alles in het leven te hebben. Drievoudig kampioen boksen te zijn in Nederland. En toch gebeurt er dan iets waarvoor je 8 jaar vastzit. Zometeen hoor je het bizarre verhaal.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @phoenixfm.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor-area, vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
1: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
0: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
2: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festival.
4: Kevin en Roxy Dekker is zo meteen naar Frenna. Dit is NASA.

0: stop.
1: Kevin en Roxy Dekker hoorde je met Jij hebt mij.
2: The Block met Annelijn.
1: Ja, en de lat hoog leggen voor jezelf, dat kan je downfall zijn, maar dat kan natuurlijk ook een blessing zijn. En voor de gast die tegenover mij zit, is het helaas toch een beetje dat eerste geworden. Hij zat 8 jaar in de cel, hij keek in de gevangenis de dood recht in de ogen aan. En nu heeft de Utrechtse Steve zijn hele verhaal op papier gezet en dat leest hij in zijn boek Plofkraker. Welkom Steve, dat je hier bent. Goed dat je hier bent.
3: Ja, leuk voor de uitnodiging.
1: Ja, welkom. Laten we even beginnen bij het begin. Het leek eigenlijk een beetje alsof je alles had op een gegeven moment in het leven. Je bent natuurlijk bokskampioen geweest, Nederlands bokskampioen. Ja. Toch was je niet helemaal gelukkig.
3: Nee. Ja, alle liefde en aandacht kregen. Tot op het bot verwend geweest altijd. Gelukkig in de liefde. Net een eigen huis. Het kon eigenlijk niet op.
1: Hmm.
3: Maar ik miste toch bepaalde spanning. Ik wilde het ook gewoon graag goed doen, terug doen voor mijn familie die me altijd alle liefde en aandacht hebben gegeven. Dus ik ging die lat extreem hoog leggen.
1: Ja.
3: En ik had wat tegenslagen te verduren. Ik werd ziek, waardoor mijn boksdroom eigenlijk kwam te vervallen. Daarna heb ik een hele lange tijd voor een vastgoedbedrijf gewerkt. Echt voor miljoenen aan huizen verkocht. Uiteindelijk stopte dat ook. Het was een recessie gaande. Daarmee viel als het ware weer een droom in duigen. En toen was ik ongeveer 25 jaar en toen dacht ik bij mezelf, ja, wat heb ik nou gepresteerd? Hoe kan ik dit zo snel mogelijk gaan fixen? Ik loop achter op de rest, wat eigenlijk gewoon bullshit was.
1: Mm.
3: Maar hoe ga ik dit rechtzetten?
1: Dat gevoel van achterlopen, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen.
3: Ja.
1: Je had het net ook even over spanning. Op een gegeven moment ben je eigenlijk die spanning een beetje gaan zoeken in de verkeerde dingen.
3: Ja.
1: En ben je uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen.
3: Ja.
1: Kan je vertellen hoe dat is gebeurd?
3: De jongens om me heen. Ik kom uit een achterstandswijk. Die zat al midden in het criminele circuit. Die waren echt heel erg bezig op dat moment met plofkraken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik was altijd aan het werk. Echt dag in dag uit. Ik maakte echt extreem lange dagen. Ik werkte voor mezelf. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik sta hier buiten in de kou, in de regen te werken. En de jongens om me heen, mijn familie, mijn vrienden, die lopen zwaar binnen. Ik zeg, ik doe iets verkeerd. Misdaad loont niet. Misdaad loont niet. Ja, ik zie het niet om me heen. Ik zie gewoon dat misdaad loont. Dan rijden dikke waggies. Gaan iedere dag doen ze de leukste dingen. Ze gaan 6 keer per jaar op vakantie. Ik doe iets niet goed, dat dacht ik. Maar en toen ben ik eigenlijk gezwicht voor het snelle geld.
1: Ja, voor het snelle geld. Uiteindelijk heeft het je 8 jaar van je leven gekost, mag ik wel zeggen.
3: Ja,
1: inmiddels ben je alweer een tijdje vrij. Als je nu terugkijkt op die tijd, wat zou je dan mensen willen meegeven die misschien... Ik denk dat er nog steeds best wel veel mensen zijn die een beetje zo denken als jij dacht van... Ja, er zijn ook heel veel mensen die niet worden gepakt.
3: Ja. Nou, ik ken de echte keerzijde ervan. Ik heb natuurlijk 8 jaar lang in de gevangenis gezeten. En geloof mij, het zijn misschien maar een paar procent. Maar ook echt over een paar procent die er goed vanaf zijn gekomen. En ik heb zoveel jongens gezien die echt een goed leven hebben gehad buiten. Maar vaak is dat echt van een hele korte duur. Dus dan praat ik over misschien een half jaar, een jaar. Of misschien wel veel korter dan dat. Uiteindelijk lopen ze bijna allemaal tegen de lamp.
1: Ja.
3: Ik ook.
1: Goede boodschap ook om aan mensen mee te geven. Ja. Even over je boek.
3: Ja.
1: Wat is voor jou zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk om dat boek te gaan schrijven?
3: In eerste instantie voor mezelf. Ik had natuurlijk veel tegenslagen. Ik dacht bij mezelf, ik ga het van me afschrijven. Ik zat op een gegeven moment in een isoleercel. Ik zat helemaal onder de wonden, brandwonden. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga het van me afschrijven. Mm. En gaandeweg dacht ik bij mezelf, ja, ik heb zoveel shit doorstaan. Weet je, al mijn tegenslagen. Ik van nature sprak ik daar niet echt over. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ben niet de enige met tegenslagen. Sommigen hebben, iedereen krijgt dat in zijn leven te maken. Dan wel groot, dan wel klein.
1: Ja.
3: Toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ga die tegenslagen gewoon allemaal op papier zetten. Ik ga mijn eerlijke verhaal doen. En hopelijk kan een ander die dat dan leest, zoals ik dat ervaren heb, al mijn tegenslagen bij elkaar rapen. En van iets negatiefs iets positiefs proberen te maken. Dus nu, van al die negativiteit, alles wat ik doorstaan heb, geeft me echt enorm veel kracht en motivatie. In alles wat ik doe, iedere dag. Ja,
1: dat mooi is om het te horen.
3: Ja.
1: Uiteindelijk zit er toch nog een keerzijde ook weer aan de keerzijde die je al hebt meegemaakt. En dat is dat je nu een heel ander perspectief hebt misschien dan andere mensen.
3: Min en minus plus.
1: Ja, ja. mooie boodschap. Steven, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor het langskomen en ook voor je openheid. Ja. Waar kunnen mensen je boek checken?
3: www.plofkraken.nl. Dat is mijn site. En als ze een bestelling doen, ik zet er voor iedereen eventjes een persoonlijk tekstje.
1: Een krabbeltje in.
3: Ja, toch?
1: Leuk. Nou, Steven, bedankt. En als je dus nu luistert, www.plofkraker.nl was het,
3: hè? Dankjewel. Ja, dat is het.

Ride It hier on the block. En zometeen heb ik weer een nieuwtje voor je, al de way uit Amsterdam. Want als jij het ook haat om op de roltrap te lopen die niet werkt, nou, dan moet je even gaan opletten op een heel groot station daar.

0: I'm sorry, I'm at the rain dance.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, en als je zwanger bent is het sowieso vervelend om een trap op te moeten. Maar niks is erger dat ik dan bij de supermarkt kom en dat de roltrap niet werkt. Ja, echt, ik vind niks erger, want roltrappen die zijn er omdat de trap zelf gewoon veel te lang of hoog zou zijn. En ja, dan werkt die roltrap niet, dat is gewoon net als een trap. Nou ja, ik ben niet de enige die dat ontzettend vervelend vindt. En deze vrouw uit Amsterdam, die vertelt het heel goed.
3: Het gevoel om te lopen op een roltrap die het niet doet, ik word er bijna misselijk van. Het klinkt heel debiel, maar het is echt niet chill.
0: Nou, als je dus uit Amsterdam komt en je moet vaak via Amsterdam-Zuid, weet je wel, dat hele grote station waar altijd werkzaamheden zijn. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je, want de roltrap op het station die is kapot en die gaat dus voorlopig ook niet gemaakt worden. Ja, het is echt 2026, overal wordt op bezuinigd. Maar je gaat dus moeten wachten totdat er uiteindelijk een vernieuwd deel van het station open gaat in november. En ja, reizigers zijn er natuurlijk echt totaal niet over te spreken. Luister maar even mee.
4: Mensen praten over Zuid, hun rijke buurt. Ik kan geen normale roltrap maken, man.
5: Nou, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit persoonlijk. Ja, ik pak gewoon een normale trap. Is gezonder.
6: Ja, dat is voor een metrostation niet echt handig.
7: Soms was het echt gewoon levensredden van, hé, je moet net iets de tram pakken. Maar ja, dat heb je nu niet meer. Nu is het echt van, oh, je moet echt zelf nu zelf trap op gaan lopen om die tram te gaan pakken.
8: Wel jammer, ik zie wel veel mensen die het nodig hebben.
4: Ik ben niet de lenigste, maar ik pak gewoon de trap eigenlijk.
9: Voor de mensen die niet trap kunnen lopen, is het wel...
4: Ja, dat is wel... Dat is niet zo leuk.
0: Snap je kapot van, ja, voor zwangere vrouwen als ik, man. Ik zeg je eerlijk. Nee, jullie moeten die roltrap echt gaan fixen. Ik ben het ook helemaal eens met die eerste jongen die zegt... Zuid, zogenaamd rijke buurt, maar jullie kunnen niet eens een roltrap fixen.
1: Phoenix, on the block, Amsterdam.
10: Met de Schuurman.

lekker aan het genieten bent van alle heerlijke muziek, alle good vibes. En ja, als je zoiets hebt van ja, wel leuke muziek, maar er kan nog wel een track van mij tussen, dan is dit het moment. De NPO Luister app die staat wagenwijd voor jou open. En de track die jij graag nu eventjes wil horen, misschien wel een nummer waarvan je zegt, Annelijn, ik heb die zo lang niet gehoord. Draai die even voor mij. Een nummer misschien wel wat je extra motivatie gaat geven vanavond nog tijdens je late werkuren. Of waarvan je zegt, Annelijn, ik ben in chill-modus met mijn wifi of mijn hubby. En gooi even gewoon een slow jam voor mij. Het kan allemaal. Het enige wat jij hoeft te doen is te droppen in de NPO Luister app. En dan ga ik die track zo meteen voor je draaien. Naar Kwanso.

excuseer. Ja, en jij kon in de NPO Luister app droppen welke track wil jij nu even horen en waarom. Ja, en dan moet ik toch wel een hele dikke shout-out doen weer naar Dora. Zij zegt, ja, ik wil toch heel graag wel een beetje 50 Cent weer door mijn speakers horen vanavond. Jullie draaien hem zo weinig. Ja, ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik bedoel,

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fanix.nl/nieuws.

0: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyxFM.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnyx. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
4: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
1: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
0: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij deze zomer?

0: van T. Hoorde in met Draait Door.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lengths Hotline.
0: Ja, het kan maar één ding betekenen als het rode lampje brandt. Mijn voicemail is weer ingesproken, oftewel Annelijns Hotline. De plek waar jij met jouw situatie terecht kan, waar je misschien jouw dilemma wilt droppen. Misschien heb je gewoon wat hulp nodig met iets waarbij je zegt, Annelijn, ik heb jouw advies nodig en die van de rest van de Phoenix Family. En die ga ik je geven, met heel veel liefde. En dat doet de rest van de Phoenix Family ook, dus luister jij nu, pak alvast die NPO Luister app erbij. Hou je advies alvast gereed en don't hold back. Je weet toch, we willen hier gewoon jouw ongezouten mening horen. Vanavond heeft Noelle mijn voicemail ingesproken. Ik ben benieuwd waarmee zij zit.
4: Oké, Annelijn, ik ben benieuwd wat jij zou doen in deze situatie. Ik ga echt wel forever met mijn vriend. Langer dan 10 jaar inmiddels. In de tussentijd heb ik ongeveer 3 vriendinnen van zijn beste vriend meegemaakt. Hij en zijn beste vriend zijn heel close. Dus eigenlijk altijd als hij een nieuwe vriendin had, zijn we ook close met die vriendin. De tweede vriendin, zij en ik hebben ook gewoon loyaliteit naar elkaar. Hij is op een gegeven moment vreemd gegaan op haar. Op een hele vieze manier. Ook best wel een lange tijd. En diezelfde meid is hij nu nog steeds mee. Ik kan niet met deze meid overweg. Ik wil niet eens met haar in één ruimte zitten. Het voelt zo fout om met haar om te gaan. Terwijl mijn ex-beste vriendin eigenlijk gewoon zo hurt is geweest over deze situatie. En tegelijkertijd denk ik ook, en mijn vriend zegt ook, van ja, het is wel zijn vriendin. En nu zijn ze dus ook verloofd. Nou ja, het lijkt erop dat ze dus ook wel lang in ons leven gaat blijven. Maar ja, betekent dat ook gelijk dat ik haar moet absenteren in mijn leven?
0: Oeh ja, het eeuwige dilemma. Wat doe je als je de vriendin van je vriend niet mag? Ja, en dan ga je wel alles samen doen, want och, ze zijn zo goede vrienden van elkaar. Ik vind het een hele lastige situatie. Zeker als er een ex is waarmee zij ook heel erg close is, Noelle, jij in dit geval. Ja, en dan wordt het al helemaal lastig als hij is vreemd gegaan. Waar ligt je loyaliteit op zo'n moment? Ik ben daar oprecht wel echt benieuwd naar. Zeg maar, ligt jouw loyaliteit dan nog bij de ex-vriendin van de beste vriend van jouw vriend? Omdat ja, hij is gewoon vies op haar vreemd gegaan. Of moet je op een gegeven moment die loyaliteit langzaam verschuiven naar de nieuwe vriendin, zelfs verloofde, van de vriend van jouw vriend? Ja, ik vind het een hele lastige situatie. Als je nu luistert, drop even, wat vind jij? Waar moet Noelle haar loyaliteit liggen? Bij haar ex-beste vriendin dus, of bij de nieuwe vriendin?

0: van het WK hoorde je de dikste van deze week.
1: I know when I line bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lijns Hotline.
0: En terwijl volgens mij het WK nog steeds in volle gang is, tenminste de eerste wedstrijd tussen Mexico en wat was het, Zuid-Afrika, heeft er iemand anders een heel ander dilemma op dit moment. En ja, zo werkt het leven af en toe. Weet je, je kan niet allemaal met dezelfde dingen zitten. Iedereen die zit op een ander punt op een andere dag, snap je? Goed, vandaag is dat dus niemand minder dan Noelle. Ze heeft mijn hotline, oftewel mijn voicemail ingesproken via de NPO Luister app met haar dilemma. Zij gaat al 10 jaar met haar vriend. Haar vriend heeft een beste vriend. En ze zijn zo close, die twee matties van elkaar, dat Noelle automatisch ook altijd best wel close is met de vriendinnen van die beste vriend. Maar goed, ze was dus enorme besties geworden met de laatste vriendin. Alleen toen besloot de klootzak, ja, zo mag ik het toch wel zeggen, vreemd te gaan. En met die dame met wie hij is vreemd gegaan, is hij nu. Sterker nog, ze zijn verloofd. En Noelle die heeft zoiets van, ik kan die dame niet luchten. Ik kan haar niet uitstaan. Mijn loyaliteit ligt bij zijn ex op wie hij is vreemd gegaan. Maar goed, ze begrijpt zelf ook wel dat het niet voor altijd zo kan blijven. Dus vraagt ze zich af, waar moet haar loyaliteit liggen? Zeker haar vriend vindt het niet echt fijn. Snap ik ook wel. Awkward situatie. Dus Noelle vraagt zich af, moet haar loyaliteit liggen bij die ex inderdaad? Of toch bij de nieuwe vriendin, ondanks dat ze gewoon een vieze vreemdgaander was? Je kan het droppen in de NPO Luister app wat jij vindt. Zometeen hoor je ook wat ik vind. Maar allereerst zegt Sanne, ik zou sowieso ook loyaal zijn gebleven aan de persoon met wie ik zelf een oprechte vriendschap had opgebouwd. De keuzes van haar Matties vriend hoeven niet automatisch haar keuzes te zijn. Oké, Sanne, period. It's giving girls girl. Melissa zegt dat ze verloofd zijn. Dat betekent vooral dat zij verder zijn gegaan met hun leven. Noelle kan gewoon nog steeds contact houden met de ex zonder er een drama van te maken. Ja, I don't know though, weet je? Ga je dan naar zo'n bruiloft toe of niet, bijvoorbeeld? Of blijf je gewoon thuis? Dat is ook wel weer zo'n dilemma. Want ik kan me ook voorstellen dat het voelt als een steek in de rug van je bestie. Je ex, die ex van die vriend dus. Om naar die bruiloft te gaan met die nieuwe vriendin. Nou ja, even kijken wat Uncle Diallo vindt.
4: Goedenavond, Annelijn. Dit is wel lastig, maar ja. Dan zou ik toch kiezen voor mijn vriendin. Dan moet de vriendschap met die andere vriendin loslaten, hè. Want ja, je bent toekomst met je eigen vriendin. Niet met de ex van jouw vriend. Dus ik zou aan de kant van mijn vriendin zijn. Dan is het heel verdrietig, maar geen contact met die ex van mijn vrienden.
0: Oké. Diallo heeft dus weer een hele andere mening. Die zegt geen contact met die ex. Ja, ik zeg je eerlijk, Diallo, ik ben het er absoluut niet mee eens. Ik geloof net als dat de andere dames in de NPO Luister app zeggen. Weet je, soms heb je gewoon een oprechte vriendschap met iemand opgebouwd. En die ga je gewoon niet zomaar weggooien. Sterker nog, je gaat die persoon niet in de rug willen steken. Dus, moet jij, Noelle, close gaan worden met die nieuwe vriendin van de vriend van jouw vriend? Nee, ik zeg nee. Ik zeg gewoon nee. Just give her the cold shoulder. Ja. En ik bedoel, op een gegeven moment zijn ze verloofd, getrouwd. En dan wordt het wel weer tijd dat je op een gegeven moment gewoon een klein beetje normaal gaat doen. Maar vrienden, no. That's a no-go. Dat is echt geen girlcode. Dat zou mijn advies zijn. Maar goed, je moet vooral doen met al deze meningen wat jij zelf wil. Luister je toch naar Uncle Diallo? Die heeft waarschijnlijk wel wat meer levenservaring dan ik. Of naar de meiden en ik in de NPO Luister app. Noelle, je moet het zelf weten. Heb jij nou ook een dilemma? Kun je dat altijd droppen in de NPO Luister app. Dit is Whoopty CJ.

0: Fraser en John Hoody met Panna.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En ik had het begin van de show al even over het WK-gevoel, wat ik altijd zo speciaal vind. Eigenlijk moet ik zeggen vond, want tegenwoordig voel ik er niet super meer, veel meer voor. Maar vroeger was het WK echt iets waarbij ik mijn oranje shirtje aantrok. Er ging dan een tv bij ons, midden op de straat. En dan gingen we met z'n allen naar zo'n kasten-tv nog zitten kijken. Ja, dat was echt zo'n groepsgevoel, zo'n gezelligheidsgevoel. Je mocht later opblijven dan normaal. Nou, en vanaf vandaag is het natuurlijk weer zover. Het WK is begonnen. Ja, en ik hoop toch wel stiekem een beetje dat dat oude oranje gevoel weer terugkomt. En dat we niet allemaal zo individualistisch gaan doen, maar gewoon lekker weer met elkaar afspreken. Het is natuurlijk ook lekker weer. Binnenkort wordt het nog een stuk warmer. Ga lekker de straat op en samen kijken. En dan kan je dus een voorbeeld nemen aan in Utrecht. Want daar zijn ze er helemaal klaar voor. Daar hebben ze ook een straat omgedoopt tot de Oranje Straat van Utrecht. En ze gaan dus met z'n allen buiten in de voortuin de wedstrijd kijken. Zoals het hoort.
3: We gaan met z'n allen hier leuk kijken. De biemer komt daar. En dan gaan we hier met z'n allen stoeltjes neerzetten. Lekkere happies, drankje erbij. Gezellig hoor.
4: Hoe lang heeft het dan geduurd om dit allemaal zo klaar te maken?
3: Ongeveer 3 dagen, maar we zijn nog niet klaar. Nee.
4: Nog steeds niet klaar?
3: Nee, we zijn nog niet klaar.
0: Ja,
3: nee.
0: Is toch gezellig.

Zometeen staat Funix Vibes voor je klaar. En het is alweer donderdag. Dat betekent de laatste avond van de blok. Maar geen getreur, want volgende week zijn we er gewoon weer. Lekker vanaf maandag door je speakers. Ik heb zometeen dus Funix Vibes voor je klaar. Samen met onder andere Meek Mill, Jeremiah, PNB Rock die je gaat horen. En ook Janae Aiko komt voorbij. Maar eerst muziek van Burna Boy, Bundle by Bundle. Fijne avond.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.

0: Vibes.
1: Hello?
2: Shit, ik ga niet eens voor jullie gaan, man, baby.
1: Nee.
0: The baddest.
1: Ciao.
0: Even the baddest.
1: Oké, okay, wat doe je?

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.

mama zei, snap me pas als je erachter komt. Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat. Zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. En het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.